0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: 538.
3: Take a seat.

0: 3-8. Favorite. Hoi, wij zijn Somjeu en deze week zijn wij 538 Favorite.
1: Somjeu, feels part 2.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
2: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
2: Live in Rotterdam Ahoy.

Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire bij 538. Goedemorgen. Maandagochtend, even na 5 uur, op weg naar een overwegend droge dag. Flink wat ruimte voor de zon vandaag. De maximumtemperatuur 20 tot 23 graden. Oeh, dat is een rustig en aangenaam begin van een nieuwe werkweek. Op weg naar een nieuwe ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien uitgerust en wel van een lekkere lange vakantie. Klaar om je weer met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er voor het weekend te horen was in de ochtendshow. Zo werd de vraag gesteld, wat geef je eigenlijk cadeau aan familie bij verjaardagen? Dat is nog best een lastig verhaal en dat kan ook nog wel pijnlijk worden. Nou, die vraag werd eigenlijk gesteld aan jou als luisteraar. Het hilarische antwoord op deze vraag hoor je over 7 minuten na deze classic van Mary J. Blige. Dit is Family Affair.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn bij 538. Goedemorgen, maandagochtend op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar alles wat er voor het weekend te horen was in de ochtendshow.
1: Wat geef je op de verjaardag van je broer of zus?
2: Wat geef je uit?
1: Als cadeau.
2: Wat, is, wat besteed je aan een familielid of aan een collega?
1: Ja. In dit geval ging het om een open tikkie die was verstuurd. En,
3: jij gaat dus een cadeau geven waar je zelf helemaal geen moeite voor doet. Dat vind ik zo verschrikkelijk.
1: Nou ja, aan de andere kant, als dat is wat ze wil hebben.
2: Ik vond het wel een leuk cadeau hoor.
1: Nou, kijk.
2: Ja.
1: Okay. Evelien, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe ga jij hiermee om als het om gaat, of familie zeg maar, hoeveel geef je eraan?
4: Nou, ik heb 11 broers en zusters.
1: Zo.
2: Oh, dat doe je 100 piek per persoon.
4: Ja, nou denk ik niet.
2: Nee, dat snap ik.
4: De helft die verdienen nog niet eens 100 euro, bij wijze van spreken.
1: Maar ik kan me voorstellen, Evelien, dat je met sommige broers of sommige zussen, dat je gewoon ook meer hebt dan, je kan niet met, met allemaal even goede band hebben.
4: Nee, klopt. Ik heb, mijn oudste broer is over de 70.
1: Ja.
4: En daar heb je dan net iets meer mee.
1: Ja.
4: En ik ben zelf eentje van een tweeling en ik ben 53. Dus ja, er zit inderdaad wel een klein beetje verschil. Het mag niet, maar dat doen wij altijd wel inderdaad.
2: En ik denk ook misschien dat jouw broers en zussen, die hebben ook weer kinderen. Dus jij bent ook meerdere keer tante wellicht. Dan,
1: je bent een godsvermogen.
2: Komt er ook nog eens bij.
4: Ja, ik was 13 jaar, toen ben ik op gaan passen op mijn nichtjes en neefjes.
1: Ja.
4: Ik ben er een paar jaar geleden mee gestopt, maar dat is inderdaad, dat is niet bij te houden.
1: Maar hoeveel verjaardagen heb jij in het jaar, Evelien? Dat is dat loopt in de tientallen.
4: Elke maand 2-3.
2: Dat is heel erg hoor.
4: Dus je werkt eigenlijk voor die ene bitterbal. Nou, bij de meeste krijg je nog niet eens een bitterbal. Hier is het altijd... Het kan niet gek genoeg.
1: Nee,
4: en ga je bij een ander, dan krijg je een glaasje 3S limonade. En hier is het Coca-Cola.
1: Ja.
4: Zo werkt dat nou eenmaal.
1: Oké, Evelien. Nee,
2: maar jij hebt zo'n 40 verjaardagen minimaal.
1: Nou, zeker.
4: Niet zeker. Ja.
3: Maar gebruik je ook weer de smoesjes om te zeggen, nou dat kleinkind of dat kind.
2: Oh, dat vind ik zo verschrikkelijk.
3: Dan ga ik gewoon niet heen.
2: Takkenichie.
3: Ja.
4: Nou, nee, ik zeg gewoon, ik ga niet, ik kom niet, ik hou het allemaal niet meer bij, ja. Wat moet je anders? Het is gewoon echt niet bij te houden. Ik heb zelf ook kinderen natuurlijk, en die hebben ook weer dametjes. En het blijft gewoon heel het jaar
3: maar
4: doorgaan.
3: Maar als jij jouw verjaardag viert...
2: Oh, jouw weekenden zijn gewoon...
3: Nee, maar dan heb jij gewoon 80 man over de vloer.
4: Ja, nou, soms moet je het gewoon in 2 keer vieren. En op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee. Ja, echt.
1: Leuk, is zo'n grote familie.
3: Ja.
4: Nee, dat is helemaal niet leuk. Nou, moet ik ook wel zeggen dat we er een paar gedeserteerd hebben. Dus kan niet je kan niet met alle 11 vriendjes zijn. Dat gaat gewoon niet.
1: Oh, je hebt ruzie ook met een paar?
2: Oh, nee, toch?
4: Nou ja, ruzie is
2: te
4: staan voor de deur en dan blijven ze staan. En voor de rest, ja.
3: Wat is dit? Dit is een vrouw naar mijn hart. Want die zegt nou precies zoals het overal gaat. Met de ene
4: jullie zijn een zender naar mijn hart. Dus
2: elk huisje heeft zijn kruisje.
3: Nou, dat is sowieso hoor.
2: Ja.
1: Maar Evelien,
4: we kruiskroot hoor. Je woont in
1: een kerk, begrijp ik. Maar Evelien,
4: we
1: hebben daar nog steeds niet eigen. Hoeveel geef je dan aan die broers en zussen? Welk bedrag?
4: 15 euro.
2: Vind ik nog veel.
3: Maar wat kan je nou. Ja, maar luister, wat kan je nou in hemelsnaam kopen voor 15 euro? Niks!
4: Ja, wat kan mij dat verrot en wat ze ermee doen? Dat is toch wat ze willen? Ja!
1: Evelien!
4: Ze gooien het op één hoop en de meesten die zuipen en roken, die gaan toch op! Ik drink niet, ik rook niet. Ah, ik bedoel, ik ben gezellig van mezelf. Ja, ja dat moet niet open.
1: Dat is daar bestaat geen twijfel over.
3: Dit is duister! Wij maken nu al 30 jaar radio. Dit is het leukste telefoongesprek wat we ooit hebben gehad.
4: Krijg ik nou een badjas?
3: Nu krijg je een badjas.
1: Evelien, je krijgt een badjas, hoor ik net.
4: Nou, heel geweldig.
1: Wil je groen of een paarse?
2: Ik kom uit.
4: Die is net 15 euro, hè?
1: Evelien, leuk dat je even belde. Maak er een mooie dag van.
4: Nou, jullie ook. Dankjewel.

0: Mat en Rani, I Love Life bij 538. Goedemorgen op deze maandagochtend op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. Laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Word je nou WhatsApp gestuurd en hou je dan de microfoon even ingedrukt. Dan kun je dus even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Arjan.
1: Goedemorgen Floris, maak er een mooie week van. Ik ga weer een week peddelen tussen Paard en Agost. Adios.
0: Adios, lekker Arjan. Goedemorgen ook Rens.
2: Goedemorgen. Rens hier. Wij zijn weer op weg naar het werk voor vandaag.
0: Hoi, hoi, lekker Rens. Erik.
3: Een hele goede morgen Floris. Hartelijk maandag.
0: Hartelijk maandag, Erik vanuit Thailand. En de grote vriend van de vroege ochtend is er ook alweer bij, Cor.
4: Goedemorgen, Floris. Fijne maandag gewenst. Houdoe.
0: Houdoe. Lekker, Cor. Gezellig dat jij er ook weer bij bent. En Twan, kom ook nog binnen.
5: Hey, goedemorgen deze morgen. We gaan er weer even een gezellig dagje van maken. Hoi.
0: Nou ja, zeker een lekker gezellig begin. Ook met jou, Twan. Goedemorgen, dit is de weg naar de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En dit is Toto.

0: geworden met Nelly Furtado. I'm like a bird.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow met Shakira en Bird.

0: En I Follow Rivers bij 538 op deze maandagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, ja hoor, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat je voor het weekend hoorde in de ochtendshow. Zo ging het over, ja, misschien heb je dat afgelopen weekend wel gedaan op Lowlands. Dat je op de camping stond en dat je dan, ja, dat je toch even de liefde hebt bedreven op de camping. Ja, dan is eigenlijk de grote vraag, bijvoorbeeld aan luisteraar Stefan. De liefdebedrijf op de camping, liever in de caravan of liever in de tent?
1: Ja, mijn ouders zijn nog, die slapen nog, hoop ik. Maar de camper.
0: De camper? Oh ja. Oh,
2: ja.
0: Maar de camper.
2: Lekker je eigen huisje om je heen.
1: Ja, tipje voor de camper of de caravan. Neem altijd 2 extra krikken mee voor de wielen op te krikken.
3: Dan wordt er in ieder geval nog gekrikt, bedoel jij?
1: Ja, dat sowieso. Maar die zet je dan na de sessie er alsnog even onder. Zodat het lijkt dat je dan heen en weer bent geweest in je camper om te kijken als hij nog niet wel of niet wiebelt.
3: Ja, zo ja. Je moet natuurlijk je camper even stellen.
1: Ja, nog even bijstellen. En dat de buren denken van, oh ja, je hebt in je camper heen en weer lopen.
2: Dat is iets wat je s'nachts om 1 uur naartoe doet. Dat is
1: daarom. Ja, gewoon een klaarlichte dag.
2: Stefan, ik vind het een hele goede tip. 2 kriks mee, dankjewel voor kikken. Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ook een kampeerder?
4: Jazeker, met de tent.
2: Met de tent.
3: Kijk, nu gaan we tenminste.
2: Want we waren een beetje
3: vakkennis.
2: We waren benieuwd van, ja, als je in de tent ligt, en dat is natuurlijk, ja, er zit alleen maar een doekje tussen jou en de rest van de camping. En heb je dan, bedrijf je de liefde?
4: Ja, bedrijf je zeker wel de liefde, dat zijn wij wel. Maar dan wel een stealth mode, zeg maar.
2: Stealth mode.
3: Want het begint al met het feit, je moet de slaapzak aan elkaar ritsen.
2: Ja.
4: Ja, weet je, als je naar warme landen in gaat, dan kan het straks nog een beetje zwoel zijn in de tent.
3: Oh, dan lig je alleen in de hoeslaken.
4: Ja, maar dan heb je eigenlijk de slaapzak, als je daarmee bezig bent, niet nodig.
3: Oké.
5: Okay. Maar vaak is zo
4: als
5: dat
4: je het land zijn er goed doet, dan niet.
5: Maar vaak is zo dat na de daad, zeg maar, gaat de vrouw toch even trippelt ze naar de badkamer.
4: Ja, dat.
5: Waar trippelt ze dan heen op de camping?
2: De douchehok, denk ik.
4: Ja, dat doe ze ook, maar wij hebben wel een mobiel toilet bij ons.
3: Oh, okay. Maar zijn er ook kinderen aanwezig in dit verhaal, of niet?
4: Ja, we hebben 2 kinderen.
3: En liggen die in diezelfde de waartent die jullie...
5: Is het tijd...
4: Ja, we slapen wel in dezelfde tent, maar er zit inderdaad een heel klein dun vliesje tussen.
2: Ja.
4: Maar
2: ja.
4: We hebben het luchtbed wel eens een keer aan de kant getrokken, inderdaad. Ze liggen allemaal tegen elkaar aan.
2: Oh, ja, natuurlijk. Ja.
3: Ja, dat is toch ingewikkeld.
2: Het is een operatie wat dat betreft. Maar ja,
5: je ligt toch niet lekker te ketsen? Nee.
4: Nee. Ja, weet je, als je alles rustig aanpakt, kun je er best van genieten.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Oh, kijk, dit zijn even de goede tips. Michel, dankjewel. Stealth mode voor op de camping. Danny, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Camper, tent of caravan?
6: Caravan.
2: Caravan.
3: Oh, okay. Ja. Dan lig je eigenlijk op de eettafel, toch? Dat wordt zo'n bed altijd.
6: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
3: Die laat je zakken en dan gaan die kussens erop en dan heb je je bed.
2: Ja.
6: Ja, en extra matrasje natuurlijk.
2: Oh ja, uiteraard. Ja.
5: Dus de ene moment staat de chocolade. Staat de macaroni. En dan weer aan hand tegen de moederkoek erbij.
2: Maar is het een beetje te doen op de camping, Danny?
6: Ja, heerlijk. Dus genieten. Voor mij moet mijn ritme een beetje naar beneden en van mijn vrouw gaat hij een beetje omhoog.
2: Ja.
5: Ja.
6: En ja, belangrijkste is gewoon, zijn 2 opties. Je hebt natuurlijk Samsung seks.
2: Yeah.
6: De kinderen of naar de speeltuin of met tablet ergens anders heen.
5: Ja. Heet dat Samsung? Ik heb nog nooit van Samsung seks gehoord.
2: Op zondagochtend dan gaan de kinderen die gaan tekenfilms kijken. Of Samsung en Gert, want dat was voor de televisie. En vader en moedertje.
3: Vader trekt moeder uit elkaar.
2: Ja.
5: Ja. Maar dat heet Samson.
2: Dat noemen ze zo, ja. Samson zijn
3: het
2: ooit van gehoord.
3: Noem het Peppa Big. of Paw Patrol seks. Dat maakt niet uit.
2: Ja, dat is optie 1.
6: En optie 2 is de tantra seks, zoals mijn vrouw dat altijd noemt. Dat duurt het dan iets langer, maar voorzichtige bewegingen. En dan kom je vanzelf bij de top.
2: Nou, kijk aan.
5: Okay.
2: Tantra.
5: Weer wat geleerd. Dus Samson en
2: tantra.
5: Tantra, ja. Oké.
6: Okay. Ja.
2: Goed duo ook.
5: Nou, over het seks hoor je toch best wel goede verhalen over.
2: Ja, Rick. Ik zou het eens moeten proberen. Danny, dankjewel. We gaan nog even naar Alwin snel. Alwin, goedemorgen.
3: Dat is een ander ding, merk ik.
6: Ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Alwin, even kijken. Tent, caravan, camper, hoe kampeer jij?
1: ik kampeer mijn hele leven al en nu inmiddels in een caravan.
2: Ja.
1: Maar wat wel heel leuk is, er zijn mensen die komen voor het eerst op een camping. En die hebben dus zeg maar niet de wetenschap dat als je zeg maar in dit geval een vouwwagen ligt, dat de hele wereld meekijkt. Dus dan is het geen Samsung-seks, dan is het ook geen steltmode, maar dat was gewoon die hele Kama Sutra bij Lars.
2: Ja.
1: En ik lag daarna samen met mijn vriendin. En dat was nog in de tijd van de Discman.
2: Ja.
1: Dus ik was vanaf zwakker en denk ik, Discman. En ik kijk, ligt mijn vrouw, of ja, nu mijn vrouw, maar toen mijn vriendin, die ligt met de dopjes in. Dus ja, dat was heel leuk de volgende ochtend. Ik kwam buiten en zeg, en buurvrouw, was het lekker? En die kijkt. Nou, die hebben het denk ik nooit meer gedaan.
2: Ja, je moet er wel, je hoort echt alles op zo'n camping.
3: Maar jij hebt, als jij je hele leven al kampeert, ben je ook op een gegeven moment, ben je 18 of zo, dan krijg je vaak je eigen tentje toch ook van ouders?
5: Ja, je eigen tentje.
3: En dan neem
1: ja, maar
3: je ook...
1: het is gewoon net hoeveel scheid je aan de rest. Oh, ik bedoel, iedereen doet het. Dus, en ik dus ook gewoon.
2: Ja, ja, ja.
1: En, alleen bij deze, dit geval was het wel echt de details, weet je wel, harder. En nou ja, noem alles maar op, het was echt heel grappig.
2: Ja, ja.
1: En ik heb de volgende ochtend gewoon bij de buurvrouw een bak koffie gehaald. En nou, vertel eens. Dus dat was echt leuk.
2: Oké, maar jij zegt gewoon een beetje scheid aan hebben, maar wel iets rekening houden met de omgeving.
1: Tuurlijk, als je naar Lowlands gaat, er staat ook een hele grote camping. Nou, geloof me.
3: Ja, wordt ook niet alleen, gekaart.
2: Nee, dat is ook zo natuurlijk.
1: Dan doet iedereen lekker mee.
2: Ja. Alweer, leuk dat je even belde, man. Dankjewel. Ja.

0: vrijdagochtend op weg naar een nieuwe editie van de Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, ja hoor, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat je voor het weekend hoorde in de Ochtendshow. Zo was er een zoektocht naar, ja, zijn er luisteraars van de Ochtendshow die heel goed Jiske Vet kunnen imiteren?
1: Even Bisberg lul. Heb je geneugd?
2: Rar. Ben gewoon geil. Ben je ook geil? Ben gewoon geil.
1: Hallo? Spreek ik met Katinka? Van, ja, spreken ze mij? Ja, ik ben net even helemaal op je moeder afgereden.
3: Goeiemorgen, heren. Lekker bakkie koffie.
0: Zo, die is goed.
1: Zeg, hecht jij veel waarde aan het brommersje van je?
4: Hey Fritsie, ben nog bij de caravan geweest. Hey, Willeke, ga nog naar de caravan.
5: Goeiemorgen, Edgar. Zeg, ik sta net op de tram te wachten. Er staat er een vrouw tegenover mij. Foei, lelijk jongen. Dan heb ze een papegaai op de schouder. En zegt ze tegen mij, als jij raadt wat voor beest ik op mijn schouder heb, mag jij met mij naar bed. Ik zeg, ik denk een olifant. Zeg ze, reken ik ook goed.
6: New truck.

0: aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar slokjes koffie, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En nog leuker, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 3000 538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow? Ja, dan open je de ochtendshow vandaag en ben je de eerste luisteraar en komt het t-shirt jouw kant op. Het collectors item, het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Ik zou het wel weten als ik jou was. Bellen maar 0909 3000 538. Heb een mooie maandag, een mooie werkweek en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. En ook SGP en Ja 21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De woningnood moet vooral worden opgelost met het bijbouwen van nieuwe woningen. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. En dat is een tegenvaller voor het kabinet Jette, die tekort aan woningen probeert terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Maar dat is volgens de onderzoekers dus niet effectief. En de KNVB gaat vanochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het belangrijkste onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en ook oogletsel op. Maar de wedstrijden ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt gewoon niet goed, zegt de bond. Gaan we naar het weer. Het is nu nog fris, landinwaarts onder de 10 graden. Maar de ochtend begint vooral zonnig. En vanmiddag trekken er wel over het noorden wat stapelwolken. Maar in de rest van het land, daar schijnt de zon, blijft het ook droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Waar ze staan, weet Rick.
3: Er staan geen files, maar wel een omleiding op de A28 Amersfoort Zwolle ter hoogte van Hooglanderveen. De ongeval met een bus geweest en de verkeer richting Zwolle gaat via Apeldoorn, dat is de A1. En dan de A50.
0: Nou, even regionaal met wat extra reistijd daar. Ja. Dan de eerste luisteraar voor deze maandag, de 24e van augustus, via 0909 3000538. Gaan wij op zoek naar luisteraar nummer 1. Wie opent deze mooie maandag de ochtendshow? Via 0909 3000538 dus. Jouw kans op het eerste luisteraarshirt, want wie weet ben jij straks onze eerste luisteraar.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met deze week
9: jouw kans op kaarten voor Direct.
10: Live in Rotterdam Ahoy.

0: jongens die alles geven wat ze hebben. En nog eens met elkaar. Dus daardoor ook regelmatig boven zichzelf uitstijgen.
1: Waar je ook bent. Goedemorgen.
2: 538.

0: dat er een prins in de ochtendshow zit. In dit geval die uit de Verenigde Staten. I would die for you. Goedemorgen, 7 over 6. Het is maandag 24 augustus.
1: Lekker, hè?
0: En daar zijn we weer. Heerlijk.
2: Nou, ja. We waren er gisteren natuurlijk al stiekem een beetje. Maar voor de mensen die niet... ja, ik kan me niet voorstellen. Iedereen heeft natuurlijk geluisterd, maar...
1: Formula One.
0: Ja, gisteren vanaf het circuit in Zandvoort. Voor de laatste Dutch Grand Prix waren wij afgereisd naar het... ja, ik denk toch wel een van de mooiste circuits ter wereld.
2: Prachtig. Ik moet ook zeggen, het is het enige circuit waar ik voor mij ooit geweest ben.
0: Ja?
2: Ja, ik ben nog nooit... Ik denk nooit op vakantie dat ik denk van... Weet je wat ik ga doen? Ik ga een circuit bezoeken. Ik doe wel voetbalstadions.
0: Ja?
2: Ik ben deze zomer bijvoorbeeld in het stadion van Porto geweest.
0: Ja,
2: fantastisch. Ja. Prachtig stadion. Maar ik denk nooit van ik ga even naar een circuit.
0: Een circuitje.
3: Nee. Jij wel dan, Tim?
0: Nou ja, ik ben bijvoorbeeld op Spa-Francorchamps ben ik wel eens geweest. Nürburgring ben ik wel eens geweest.
2: Ook bij Valencia, maar die heeft een oud stratencircuit. Precies. Dus daar kan je nog een deel, als je in de haven loopt, dan loop je.
0: Zie je het liggen. Montreal ben ik op het circuit geweest.
2: Dus, jeetje. Jij bent echt een circuithunter.
0: Ja. Ja, dat is een beetje toevallig. Maar ik heb wel iedere keer als ik op Zandvoort sta, denk van ja, dit is wel hoe het erbij ligt, zo vlak aan zee.
1: Ik ben op vakantie ook naar voetbal. Ik ben naar FC Samos.
0: FC Samos?
1: Ja, ik was op Samos, daar had je voetbalclub. Maar de lokale FC Samos.
0: Maar toen zijn een beetje mee op hoog niveau in Griekenland.
1: Nee, het is echt heel laag.
2: Ik heb het idee dat het Griekenland komt alleen Panathinaikos.
1: Olympiakos. Ja, Olympiakos. Oh, ja. En Samos.
0: Nou, maar we hebben allemaal een fijne vakantie gehad dus, begrijp je?
1: Zeker.
2: Heerlijk, man.
0: Hey, nou, team van de ochtendshow weer terug dus.
1: Ja.
0: Om voor jou deze ochtend...
1: Misschien wel even leuk nog, maar dat we het zo over hebben. Ik heb een leuke quiz verzonnen.
0: Wat dan?
1: Welke BN'er kwam ik tegen op vakantie?
0: Oh, dat is leuk.
2: Zo. En hoe lang gaat deze quiz mee? Is hoeveel...
1: Nee, vandaag. Nee, vandaag. Oh.
2: Nee, dus niet tot aan de kerst dat we
1: het
2: spelen.
1: Nee, nee, dat zou wel leuk zijn.
2: Het is eenmalig.
1: Zullen we eenmalig een
2: quiz... Eenmalig
0: wie jij quiz tegenkwam op... oh, dat is leuk. Nou, dat is verderop deze radioshow. Laten we eventjes dan naar de Formule 1 van gisteren gaan. Want Lando Norris die heeft de voorlopig laatste Dutch Grand Prix op zijn naam geschreven. Regerend wereldkampioen die kwam als eerste over de finish in de duinen van Zandvoort. En Max Verstappen was heel erg pijnlijk. Vooral voor al die fans die daar waren. Die viel al in de eerste ronde uit na een harde crash. Dat gebeurde na het uitkomen van de Arie Luyendijk-bocht. Dit is wat Max er zelf over zei.
4: Hij brak een raammoment voor mij uit. Toen kon ik hem niet meer opvangen.
5: Ja, dus ja, je kon er ook eigenlijk helemaal niks aan doen. Het was niet de zeldzame fout van jouw kant bijvoorbeeld.
4: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon mijn fout dat ik daar eraf ga. Maar, ja, het was even een raar moment.
0: Hij trok het boetekleed aan. En nogmaals, was voor veel fans toch een enorme domper op de feestvreugde.
2: Ik begreep uiteindelijk dat het gewoon te maken had met een stukje nat wegdek.
1: Ja.
2: Dat hij nou, iedereen zei natuurlijk, oh, we hopen dat het gaat regenen. We hopen dat het gaat regenen. Nou,
0: ja, het regende. Weer niet goed.
2: Ik denk dat de helft van het circuit nog een biertje stond te bestellen. En op de plek ging zitten en dacht, Max?
1: Hè?
2: Max.
0: Ik liep het circuit af en toen hoorde ik al van een van die stewards die er stond. Die zei, Max is eruit. Max.
1: Oh.
0: Die was helemaal in zakken.
2: Ja, dat was 2-3.
0: Ja. Dat was echt helemaal aan het begin. Patrick, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
0: Heb je gekeken gisteren naar de Grand Prix?
6: Nee, helaas niet. Ik heb het gemist. Oh. Wel de sprintrace kunnen zien, maar de eigenlijke race nee. Helaas, niet kunnen zien.
0: Maar je bent er ook niet heen geweest, dus begrijp ik.
6: Ik ben er niet heen geweest. Nee. Andere verplichtingen.
0: Oh, wat heb je gedaan?
1: Nou ja.
6: We zijn op bezoek geweest bij mijn moeder. Die heeft een tijdje meer gezien na de vakantie.
0: Oh ja.
6: Dus af en toe wel even leuk om even aan te buurten.
0: Ja, precies. Ja. Een beetje familieweekend heb je ervan gemaakt.
6: Een soort van familieweekendje.
2: Maar
6: dat
2: is natuurlijk, ik hoor vakantie, dus vandaag begint het voor jou ook weer. Of was je al begonnen?
6: Nou, om heel eerlijk te zijn, we zijn inderdaad net teruggekomen van vakantie. We hebben 3 weken door Vietnam heen gereisd.
2: Sowieso.
6: Ik heb bij ons deze week nog vakantie, dus het laatste weekje is voor ons eigenlijk aangebroken.
2: Ja.
0: En wat ga je doen dan nog die laatste week?
6: Nou, as we speak, we zitten op dit moment, ik zit samen in de zomer met mijn auto, in de auto met mijn zoon Morris. En we zijn onderweg naar Vlissingen. We gaan zeevissen vandaag.
2: Oh, wauw.
0: Oh, te gek zeg.
1: Dat is te gek.
0: Dat is echt leuk.
6: Ja, man.
0: Hey,
6: ja,
0: heb je een bepaalde vissoort waar je dan op gaat vissen ook?
1: Ik zou gebakken school. Kibbeling. Kibbelingetje. Met uitjes.
6: Hij zei gisteren al, nou, misschien kunnen we kibbelingen vangen. Nee, als het goed is kunnen we op haai vissen. Maar ja, er zit ook school, er zit tong, er zit zeebaars, er zit eigenlijk echt nog van alles. Dus
2: leuk.
6: Als we daar verwacht, mogen we opstappen en dan gaan we het zien vandaag.
1: Maar hoe groot is zo'n haai dan als je die aan de haak slaat?
2: Ja, een beetje of 4, 5.
6: Noordzee, ja, dat verschilt een beetje, maar vanaf een centimeter of 50, 60.
1: Nou,
6: dat zijn van die sharks die je op de film ziet hoor.
2: Uiteindelijk moet toch iemand het haakje eruit halen.
1: Ja,
2: ja.
6: Ja, nou, daar heb ik mijn zoon
0: voor mee. Heel goed, Patrick. Nou, ik zou zeggen, een behouden vaart dan zo dadelijk. Ja. En wel leuk dat jij zo meteen de boot opstapt. Met de mededeling dat jij de eerste luisteraar bent.
3: De eerste luisteraar.
0: De titel is voor jou.
6: Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft.
6: Maak er een mooie dag van en heel veel succes weer na deze mooie vakantie.
0: Ja, dankjewel. Nou, jij voorzichtig op zee zo meteen. En laten we hopen dat
2: behouden
0: je...
2: Behouden vaart.
0: Ja. Juist.

0: Tom Grennan. Don't break the heart. Om 19 over 6. Maandag 24 augustus.
1: Het was frisjes, hè?
0: Ja, het was een beetje...
1: Het is toch...
2: Je moet je jas weer aan.
1: Nou. Door die vakantie. Het is weer donker. Dat is natuurlijk. Dat is heel gek. Maar het is weer donker. En het was dat ik dacht van... Nou, 9 graden, jongens. We gaan
2: koud,
1: toch... We gaan weer richting de herfst.
0: Je ruikt het ook.
1: Heerlijk.
0: Hangt zo'n herfstluchtje hangt er dan.
1: Ja.
0: Overigens wel even leuk voor iedereen die samen met ons vandaag weer een beetje opstart. Of misschien al inmiddels is opgestart. Wij gaan je een klein beetje tegemoet komen tijdens deze eerste weken zo na de vakantie. Want wij sturen iedere ochtend een van onze collega's het land in. En die sturen we niet met lege handen. Die sturen we met een kan koffie, koffiemokken en croissants.
1: Ja.
0: Naar een aantal plekken in Nederland waar je hem of haar tegen kan komen. Vandaag is het hem en gaat het om Jelte van de Groot. Die staat vandaag bij Shellstation Molenheide. Dat is bij Gilsen langs de A58, richting Breda. Daar kun je hem tegenkomen. Dan kun je vanochtend eventjes de afslag nemen en een gratis kop koffie halen.
1: Ja, vanaf een uurtje of 7. Ja. Jelte is onderweg, hangt natuurlijk ook een beetje van het verkeer af. Maar vanaf 7 uur zou hij daar moeten zijn.
0: En in principe kun jij, als je die kop koffie in ontvangst neemt, ook meteen zeggen dat jij de officiële 538 Thermo mok in je bezit hebt, want daar serveren we de koffie in uit.
1: Prachtig.
0: Ja, we hadden hem ook nog niet gezien, maar we hebben gisteren voor het eerst
3: vast. Ja, gaaf ding, man.
0: Ik heb gisteren, dus wel leuk, ik had koffie gehaald op het circuit nog eventjes voor in de auto. En ja. Ik stapte vanochtend in de auto, zat nog een laagje in en was nog warm.
1: Ja, dat
0: serieus? Dus hij doet het goed.
2: Ja.
0: Zometeen, tankstation Molenheide bij Gilsen langs de A58, richting Breda. Daar kun je Jelte tegenkomen. En nou ja, goed, croissants en koffie namens ons om een klein beetje fijn te starten aan deze nieuwe werkweek. En ja, welkom thuis, dat is eigenlijk een beetje het idee.
1: Nou, voor mij is Noord en Zuid nu, want Midden is nog vrij, een weekje.
0: Ja.
1: Die gaan de laatste, tenminste de scholen dan. Hè. Dus, maar voor mij, bouwvak is denk ik ook helemaal klaar. Denk ik. Jullie kijken.
2: Ja, ik ben geen bouwvak.
1: Nee, voor mij is bouwvak ook helemaal klaar.
2: Dus ja, ook in het midden van Nederland?
1: Jawel, die gaan altijd iets eerder aan de gang dan de scholen. Dus nou ja, we starten langzaam weer op.
0: Iedereen is weer zo'n beetje van de partij. Leuk sowieso dat je erbij bent. En nogmaals, langs de A58 richting Breda, tankstation Molenheide. Daar kun jij vanochtend die koffie in ontvangst nemen. Namens 538.

0: Calvin Harris en Blessings bij 538 is de ochtendshow. 7 voor half 7 inmiddels geworden. En zo dadelijk hier, natuurlijk lekker naar de wekker. Kans op de badjas. We hebben ze laten maken in de clubkleuren. Groen en paars. En jij mag zo meteen zelf weten welke kleur je in ontvangst neemt. Als je stemt op een van de liedjes. Florentien heeft het laatste nieuws.
1: Nou ja, kun je het vakantiegevoel langer vasthouden? Dat is onderzocht, hoor je zo.
0: Oh, daar ben ik wel even benieuwd naar. En Alex Warren en Katy Perry, hoor je zo.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
10: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
17: Nu?
16: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
21: Ons CW-fotoboek is er.
22: Spannend.
21: Wat is die mooi geworden?
22: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
21: Het voelt alsof we er weer zijn.
23: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
26: 30 augustus start de week tegen kanker.
27: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
28: Jij waarschijnlijk ook.
29: Iemand die je dierbaar is.
30: Of was.
0: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
1: en de beste zorg.
0: Voor wie geef jij?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
0: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ja, goedemorgen. De dag begint in het noorden lokaal met een bui. Maar verder gaan we een droge en zonnige maandag tegemoet. Het wordt maximaal 23 graden vandaag. En dan de files. Ja. Rick weet waar ze staan.
27: Nou, sowieso natuurlijk problemen op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hooglanderveen. Er is natuurlijk een ongeluk gebeurd met een touringcar. En nu is de vertraging op het traject Beatrixbrug-Hattemerbroek 6 minuten. En andersom is het ook even goed aanpoten. En de N207 Berg-Ambacht-Alphen aan de Rijn bij Moordrecht. Daar is de vertraging nu 7 minuten.
6: Exact 6:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
28: Goedemorgen. Ja, Rick, je zei het al. Op de A28 bij Wezep zijn zeker 15 gewonden gevallen toen een Oostenrijkse touringcar de vangrail inging na een botsing met een bestelbus. De ravage is groot, de weg is beide kanten op dicht en er wordt rekening gehouden met flinke files daar. Steeds meer mensen die maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer, zoals langdurige droogte en grote hitte. Dat zeggen onderzoekers. Die denken dat de zorgen toenemen nu steeds duidelijker wordt wat extreem weer aanricht. En de KNVB gaat vanochtend afgelopen voetbalweekend evalueren. Belangrijkste onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en ook oogletsel op. Wedstrijd ging wel door omdat er geen spelers gewond raakten. Ja, en dat voelt dus niet goed, zegt de bond.
27: Belachelijk dat er zo weinig. We durven in Nederland geen beslissingen meer te nemen.
6: Nou, ik vond ook uiteindelijk de reactie van. Volgens mij was de voorzitter van Feyenoord.
27: Die vond ik ook. De directeur.
6: Ja,
27: Eenhoorn.
6: Die zei ja, Jas. Hoe noemde hij het nou ook alweer? Het was niet eens schandalig, maar het was waardeloos, geloof ik.
27: Nou, het is heel raar dat als een wedstrijd wordt pas gestaakt op het moment dat de speler geraakt wordt. Maar er zijn gewoon uiteindelijk supporters geraakt.
6: Voor mij 5 mensen.
27: Het is natuurlijk een hele rare regel dat een wedstrijd alleen gestaakt wordt als een speler wordt geraakt. Ja. Op het moment dat dit plaatsvindt, moet je toch sowieso de stekker eruit trekken.
6: Nou, in ieder geval eens even goed inventariseren van ja, is het wel gepast nu om door te spelen?
27: Nee, je moet gewoon zeggen, wat nieuws zegt, stekker eruit.
6: Dus maar altijd, als iemand met vuurwerk in het stadion zwaait, dan moet je eigenlijk al de stekker eruit trekken.
27: Direct. Huppatee. We moeten harder worden in Nederland. We hebben geen respect meer voor niks.
6: Maar dan worden er weinig wedstrijden gespeeld, denk ik, de eerste weken.
27: Over het algemeen wordt er niet heel veel vuurwerk afgestoken, hoor.
6: Nou, nee. Bijna wekelijks zie ik wel ergens in een voetbalstadion ziek vuurwerk voorbij komen.
27: Ja, en het ding is, denk ik, net als met het bekertjes gooien, dat kost je een half seizoen en daarna
6: is het klaar.
27: Is het klaar? Ja, zal echt nog wel een keer gebeuren, maar dan horen wij ooit nog wat over de afwikkeling van het hele Ajax-incident waarbij, laat maar zeggen, die hele F-site van Ajax het veld beschoot. Weet je nog, dat we van een half jaar geleden, of drie kwart jaar geleden, onder leiding van Bas Nijhuis, dat vuurwerk, daar sprak het hele land schande van.
6: Is er helemaal geen gevolg
27: aan? Nou ja, er zijn misschien 10 man opgepakt, maar dat was natuurlijk uiteindelijk een actie van een paar 100 man.
6: Ja.
27: Waar we met z'n dozen daar naar beneden. Ja. En dat gebeurt hier ook weer, hè? Gewoon dozen. Met 23 dozen met vuurwerk zijn er binnen gegaan.
6: Dat heb jij gehoord.
27: Nee, dat schrijft Hugo Borst. Schrijft dat in zijn column.
6: 23 dozen. Dat slaat toch helemaal nergens op?
27: Dat is wel vrij veel, ja.
28: Ja, hoe krijg je
27: die stop je niet in je anus.
6: Nee, ja, dat is. Nou, sommige mensen die willen de uitdaging van halen.
27: Nee, dit is een lastige.
28: Feyenoord won trouwens wel met 5-2 van Cambuur. En PSV heeft ook met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. 5-1 in Go Ahead Eagles won met 3-1 van ADO Den Haag. Ja, kun je het vakantiegevoel echt een stuk langer vasthouden? Nou, dat verschilt misschien per persoon, maar volgens psycholoog Thijs Launsbach kan dat dus niet. Oh. Hij zei in het AD dat je van een vakantie eigenlijk helemaal niet opknapt. Zelfs als je na de vakantie fluitend terugkomt op je werk, dan is die boost voor je stemming na hooguit een paar weken compleet verdwenen.
6: Vind ik nog lang, een paar weken.
28: Ja, je kunt er eigenlijk beter voor zorgen dat je dagelijks werkbestaan een beetje leuk en inspirerend blijft, zodat je niet het hele jaar hoeft te hunkeren naar zo'n vakantie. Hij vergelijkt het eigenlijk met een fietsband.
6: Ja.
28: Die pomp je ook niet in één keer per jaar maar op. Hè, maar om hem vervolgens de rest van het jaar langzaam leeg te laten lopen. Nee, om je band goed op spanning te houden, moet er eigenlijk wekelijks een beetje lucht bij.
6: Ja. Hebben jullie tijdens je vakantie dat je op een gegeven moment denkt, oh, ik heb wel weer zin? Of is het echt tot aan de dag van dat je begint helemaal uitgetuned en dan...
27: Ik heb altijd de eerste 2 weken dat ik denk, nou, ik vind het wel prima zo. Ja. En dan langzaam maar zeker komt er toch een punt dat ik denk, ja, dit begint ook te vervelen.
28: Ja.
27: Want je leeft eigenlijk van ontbijt naar lunch en van lunch naar diner. En dan,
28: je zit eigenlijk alleen maar te eten.
27: Dat is het, ja.
28: Ja, en een beetje...
27: Je moet ook op een gegeven moment stoppen. Moet stoppen, je past je kleding niet meer op een gegeven moment.
28: Ja, ja, dus we hebben er weer zin in, toch?
27: Ja, zeker.
28: Ja, en we hebben natuurlijk ook naar die zonsverduistering kunnen kijken pas geleden. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag, deze week dus, kun je weer een eclips zien, maar dan een maansverduistering. En dat is een gedeeltelijke maansverduistering. De aarde staat dan tussen de maan en de zon in. Maan komt daardoor in de schaduw van de aarde terecht. Dus als je even gaat kijken...
27: Je moet ook op een gegeven moment stoppen. Moet stoppen, je past je kleding niet meer op een gegeven moment.
28: Ja, ja, dus we hebben er weer zin in, toch?
27: Ja, zeker.
28: Ja, en we hebben natuurlijk ook naar die zonsverduistering kunnen kijken pas geleden. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag, deze week dus...

0: dus ook vrijdagochtend.
1: Ja.
0: En om 6:14, dan zijn wij hier net in de studio vrijdagochtend. Dan is het op zijn hoogtepunt.
1: Oh, wat mooi zeg.
2: Dus tijdens onze show heb je en ons als hoogtepunt.
3: Ja.
2: Dubbel hoogtepunt.
0: En dan wordt de maan een beetje rood.
1: Oh ja. En moeten we dan een brilletje op ook? Of kan dat gewoon met het, met het blote oog waar te nemen?
2: Ja, hebben jullie gekeken in de vakantie?
1: Ik vond het een enorme deceptie, vond ik het.
2: Had jij een brilletje?
1: Nee.
2: Ik heb ouderwets, ik was op vakantie en in dat huis hadden ze nog cd's staan.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk, ja dat mag niet hè, dat is voor mij slecht voor je ogen.
1: Dat zeggen ze dat dat niet goed is.
2: Maar ik dacht toch, de hele dag van, nou weet je, het zal wel, laat die hele eclipse aan je voorbij gaan. En toen dacht ik, 2081 de volgende.
3: Ja, die maak jij niet meer mee.
2: Even mijn leeftijd ernaast gelegd. Nee. Ik dacht, nou als ik toch nog een keer een eclipse mee wil maken in mijn leven, dan, dus ik heb het cd'tje uit de kast getrokken. Ik heb toch even staan loeren, ik vind het toch bijzonder.
3: Echt waar?
2: Ja. Maar jullie boeit het echt.
1: Nee, ik vind met name de schaduw altijd heel grappig wat daarmee gebeurt. Alle schaduwen gaan ook door het midden. Ja, dus je ziet allemaal van die halve maandjes.
2: Het is heel gek. Even een gek moment of zo. Er komt heel gek licht er vrij. Dat je denkt,
1: hey. Jij zat in Spanje, Flo. Dat was een beetje de beste plek om het te bekijken.
0: Ja, ik stond er natuurlijk helemaal klaar voor. Want wij hadden eigenlijk heel goed zicht. Maar ja, net op het moment suprême komt er een wolkje voor.
1: Ja, dat heb ik van meer mensen gehoord.
0: Ik heb nog niet veel gezien.
1: Ik begreep van collega Wessel van Diebe, die had helemaal een boot gehuurd. Die is naar Mallorca gevaren. Ja, die wilde die eclipse. Die zeggen, ja, dat is zoiets bijzonders.
0: Ja, maar vanuit de hele wereld kwamen mensen naar Spanje.
1: Maar die hadden hetzelfde. We stonden daar klaar met onze brillen. Ja. En er was iemand die had zich al 3 dagen helemaal erin verdiept. Die had een soort lezing had gegeven over die. En op het moment, moment supreme, is er een wolk die voor die zon. En ze hebben hem helemaal niet meer gezien.
2: Ook een verduistering, toch?
1: Ja. Dat is ook zo natuurlijk. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Het is 6:06 in de ochtendshow van 538 met Alex Warren, Parent.

0: Messenger. Alex Warren hier bij 58 om 9 minuten over 6:30. Het is de ochtendshow en het is tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ah, dat is leuk. Dan kun je even meedenken op muzikaal vlak. Want
2: ik heb dat tijdens de vakantie ook gewoon gedaan.
0: Heb je gewoon elke dag...
2: Kwart voor 7. Nee. Ik doe gewoon lekker naar de wekker.
0: Oh, volgens mij heeft Floris tijdens onze vakantie... heeft hij ook gewoon lekker naar de wekker doorgezet.
2: Tuurlijk.
0: En het item is gewoon doorgegaan. Maar jij bent weer even aan zet. Of je eventjes wil laten weten welke van de volgende twee liedjes het leukste is. Wat jou betreft dan. We hebben vandaag de vierde verjaardag van Mark Bedford. Hij is de bassist van de band...

0: was het ook de tune van de tv-serie Divorce. Met Linda de Mol. Zat hier. Ja. En Waldemar Torrentstraat. Optie 1 vandaag, dus deze Our House. En dan daartegenover de verjaardag van Edwin Smulders. Is 58 geworden. Edwin Smulders is de paparazzi-fotograaf.
1: Ja, is paparazzi nou een geuzennaam of toch meer een soort...
0: Ik denk dat wel een beetje inmiddels een geuzennaam. Het is niet meer zo heftig dat ze... Vroeger hoorde je echt... had je die Joop van Tellingen, die lag echt in kliko's en zo.
2: Ja,
0: dat
2: rook je ook.
1: Ze maakte natuurlijk ook vuilniszakken open om te kijken wat er gebeurde. En...
0: Maar volgens mij is het zo heftig is het niet meer.
1: En hij heeft natuurlijk de beroemde foto van Willem-Alexander en Maxima gemaakt in Amerika.
0: New York. Dat was hij. Edwin Smulders. Nou ja, we dachten misschien leuk om even een liedje dan te pakken dat slaat op zijn beroep.

0: Madness, die een jaartje ouder is geworden. 65 vandaag. Mark Bedford is de naam. En Edwin Smulders, die mag ook 58 kaarsjes uitblazen. De paparazzi-fotograaf. Of royalty-fotograaf, zo je wilt. Dachten wij misschien wel leuk om Boyzone met Picture of You, hè, aangezien die toch fotograaf is, op die plaat te draaien. Edwin hebben wij aan de lijn. Edwin Bosma uit Balk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, ik zei net another drink, dat moet een kopje koffie zijn, maar jij zit in de drankengroothandel.
1: Oh. Ja, dat klopt, ja, maar ik drink wel een koffie momenteel, hoor.
0: Oh, toch wel aan de koffie gewoon. Maar de sterke drank, wijn, bier, wat doe je?
1: Voornamelijk heel veel bier.
0: Maar heel veel bier.
2: De bierconsumptie, ja. Die neemt af, toch?
1: Ja, stijlt verkopen ook wel wat natuurlijk.
0: Ja. Maar ja, zit jij ook een beetje in die speciaal bieren?
1: Weinig. Ja, ik leef ook heel veel andere groothandels en doe ik zelf met de vrachtauto, ik ben nu ook onderweg.
0: Ja. Je mag het vervoeren?
1: Ja, doe ik allemaal zelf.
0: Kijk aan.
2: Maar je hebt gewoon een eigen drankhandel? Gewoon
1: Edwin's
2: drankhandel.
1: Nee, Bosma dranken heet dat heel
0: erg. Oh, okay. Nee, omdat je Edwin Bosma heet natuurlijk.
2: Ja, Bosma dranken. Maar Bosma dan heb jij gewoon ergens een loodsen, die zit helemaal een rammetje vol met bier en dat rij je uit.
1: Ja, ik heb maar een paar duizend liter bier staan. Ja.
0: Kijk aan. Man. Ik zat deze vakantie in Oostenrijk achter een vrachtwagen van een brouwerij en er stond achterop: mijn lievelingssport is de biertransport.
1: Ja, dat snap ik helemaal.
0: Ja, nee, dat is die had je.
1: Ik ben er helemaal mee eens.
0: Nou, hartstikke goed. Hey Edwin, wij hebben vandaag in de aanbieding een liedje van Madness, Our House. Hartstikke leuk natuurlijk, maar dat tegenover staat Boyzone, Picture of You.
1: Ja, ik ga voor optie 1.
0: De plaat van Madness.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, vind je leuk?
1: Ja, optie 2 vind ik niet zoveel aan.
0: Nee, nou ja, dat is ook een reden om voor een liedje te gaan. Jij krijgt van ons een badjas. Wil jij een groene of een paarse?
1: Een groene, alsjeblieft.
0: Ja, de groene badjas gaan wij.
2: Bierkleuren.
0: Ja, je kan ook denken. Als je heel veel drinkt, word je paars natuurlijk.
2: Dan word je uiteindelijk wel, ja.
0: Hey, we gaan
1: en als je te veel drinkt, dan word je groen.
0: Ja, dat is ook weer zo natuurlijk. Hey, wij gaan zorgen dat er een groene badjas richting Ballen komt. Maak er een mooie dag van vandaag.
1: Super, dankjewel jullie ook.
0: En rij voorzichtig, hè, met het bier.
1: Komt helemaal goed.
3: Bye bye, man.
0: Oh, ja, is toch een stukje waardetransport waar Edwin mee op iedere dag. Daar moet je zijn nog mee zijn. 7:10, de stemmen waren geteld. En eerlijk is eerlijk, de meeste kwamen binnen op dit liedje. Madness. De bassist vandaag een jaartje ouder geworden, dus een goede.

0: Jesus, Our House. Wel een fijne plaat altijd, want je kan hem heel makkelijk meezingen. Na twee keer weet je in principe waar die heen gaat.
1: Ik denk dat elk woonprogramma deze platen wel onder heeft gezet. Elke hypotheekaanbieder dat hij ook in de reclame al heeft gebruikt.
0: Wordt veel gebruikt, deze plaat. Dankbaar onderwerp, dit liedje. Het is inmiddels 8 minuten voor 7 uur geworden. Straks na 7 gaan wij verder met deze radioshow. En kun je ook gratis koffie halen bij Jelte van der Goot. Die is op dit moment op pad. Hij staat langs de A58 bij Gilsen, richting Breda. Is dat bij tankstation Molenheide, kun je hem tegenkomen. Als je de afslag er even neemt en doorrijdt naar de parkeerplaats, dan staat Jelte daar met een grote thermoskan. Die heeft genoeg koffie voor in principe iedereen die daar langskomt. En het leuke is, als je daar koffie gaat halen, dan krijg je ook de 538 ochtendshow warmhoutbeker.
1: Het is een thermomok, hè?
0: Ja,
1: een thermomok. Ze zijn prachtig.
0: Hartstikke leuk ding. Staat ook op dat hij van de ochtendshow is. Mooi in de kleur paars. Dus als je die in je bezit wil krijgen. En ik heb begrepen dat we... Ja, ik ben een beetje bang dat we er niet genoeg hebben. Maar daar gaan we wel zien.
1: Maakt niet uit. Maak ons los vandaag.
0: Op de A58 dus bij Gilsen Molenheide. Het Shell tankstation daar. Daar vind je Jelte. En kun je dus zo dadelijk een kop koffie bij hem gaan halen. We moeten zomaar eventjes schakelen met Jelte. Om te horen of je daar al is aangekomen. En of het dan een beetje druk is. Dat is natuurlijk ook wel leuk. En we gaan verderop deze radioshow ook kaarten weggeven voor Direct.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Op de A28 bij Wezep zijn zeker 15 gewonden gevallen toen een Oostenrijkse touringcar de vangrail inging na een botsing met een bestelbus. De ravage is groot, de weg is beide kanten op dicht en er wordt rekening gehouden met flinke files. Steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht. Dat blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen. Nu ligt het accent op de enorme droogte en de grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, dat zeggen de onderzoekers. En de brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt de grote natuurbrand bij de stad Reno maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moeten hun huizen uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op een evacuatie moeten voorbereiden. Twee ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. Gaan we naar het weer. Het is nu nog fris, landinwaarts onder de 10 graden. Maar de ochtend begint zonnig. Vanmiddag trekken er over het noorden wat stapelwolken. Maar in de rest van het land schijnt de zon en het blijft droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Dankjewel Flo, dan de files. En Rick weet waar die staan.
22: Het zijn er 10. Begin op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam, 36 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Schaarsbergen, 15. De N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen-Zuid. Daar is de vertraging nu 13 minuten.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Social deal, wellness deals, take 1 en...
26: Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
28: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
29: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
28: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
31: Start je dag zonder barst.
32: Opgelost, autotaalglas.
33: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
34: Welkom thuis bij Radio 538.
35: Met deze week
34: jouw kans op kaarten voor Direct.
35: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Keep the Secret, de Urban Cookie Collective. Om 7 over 7 in de ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Maandag 24 augustus, daar zijn we weer. En jij bent er ook, dat vinden we hartstikke gezellig. Sally, sterker nog, we vinden het zo gezellig dat we dachten, we gaan eens even onze luisteraars verwennen. Trakteren op een kop koffie. Tankstation de Molenheide, dat is bij Gils langs de A58. Daar kun je je straks even melden. Jalte van der Goten is daar inmiddels al. En die gaat koffie uitdelen daar. Namens de 538 ochtendshow. Dus ik zou zeggen, profiteer daarvan. Nieuws voor vanochtend. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia... die waren gisteren aanwezig bij de laatste Grand Prix op Zandvoort. Bij Viaplay vroegen ze aan de koning waar hij het meest trots op is.
3: Dat het een groot feest is waar iedereen... ook het dorp Zandvoort, de provincie Noord-Holland, waar Nederland... heel inclusief en gewoon hier een massaal festival, feest van maakt. En dus echt laat zien dat aan de hele wereld... dat Formule 1 meer kan zijn dan alleen maar een autorace. En dat is echt, iets... daar krijg je gewoon een heel warm hart van. Echt prachtig.
0: Hij krijgt een warm hart van deze... Nou ja, het is inderdaad ook wel een huzarenstukje iedere keer... als je door Zandvoort loopt, ook als je ziet wat ze allemaal aanleggen... qua bruggen voor de voetgangers, hoe ze het hebben geregeld.
4: Ik vond het Koningshuis nog een opvallende post doen... na afloop van de Dutch Grand Prix.
0: Oh.
4: Want er wordt natuurlijk echt gespeculeerd van... is dit dan het definitieve einde of niet? En het Koningshuis, ik neem aan dat dat toch... dan zitten ze natuurlijk in die Audi A8... en dan zegt Willem-Alexander, geef mij die telefoon eens even.
5: Struizen de socials af, ja.
4: Die zit natuurlijk ook een beetje te swipen en te scrollen... Ja, nog een TikTokie en weet ik wat. Maar die had gezegd van... blablabla, voorlopig de laatste Grand Prix.
5: Ja, dus die weet meer.
0: Die weet zeker meer.
4: Ja, dat ik dacht van, als hij zegt voorlopig de laatste Grand Prix... dan weet je gewoon...
5: En we hadden natuurlijk Pieter Christian hadden is ook nog bij ons in de uitzending.
0: De prins, ja.
5: Ja, die was ook natuurlijk wel eigenlijk duidelijk. Hè. Het gaat gewoon terugkomen.
0: Ja, ja, je kon heel duidelijk aan hem merken ook van... ik weet meer, maar ik mag er niet te veel over zeggen. Ja. Dat was het een beetje. Feyenoord heeft het SC Cambuur eenvoudig op zij gezet. De club was in Leeuwarden met 2-5 te sterk. Bij rust leidden de bezoekers al met 0-4. De wedstrijd die werd ontsierd door een vuurwerkincident. Supporters van Feyenoord die schoten vuurpijlen af... waarbij 5 mensen in het Cambuurvak gewond raakten. Feyenoord-trainer Van Bronckhorst reageerde na afloop op de persconferentie.
6: Dat keur ik ook af. Het is iets wat niet in het stadion hoort. Om zo'n voor mij waren ook een paar gewonden op het...
7: 5 worden we tot nu toe.
6: Ja, dat is echt, ja, dat kan echt niet. Dus ja, bij deze excuses vanuit mijn kant naar het publiek.
0: Ja, al dus...
4: Ja, wat moet Van Bronckhorst eraan doen?
5: Ja, die kan er niks
4: eraan doen.
0: Maar goed, ik snap wel, hij moet ook stelling nemen, zo werkt dat.
4: Ik vind wel, uiteindelijk is Feyenoord nog naar het vak gegaan met supporters... om ze toch te bedanken dat ze daar waren. Dat hadden ze misschien even niet moeten doen, om toch een soort statement te maken.
5: Aan de andere kant, er zitten natuurlijk een paar honderd... volgens mij waren het 1000 ja. Supporters. Het zijn natuurlijk niet allemaal 1000 gekken, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. Het zijn er altijd een paar die het verpesten voor de rest.
5: Ja.
0: Helaas zoals het werkt. En in het spelprogramma Los Het Op deelde Tamara Elbas een bijzondere gewoonte... waarmee ze de romantiek in haar relatie probeerde te bewaren.
8: Nou, ik heb 11 jaar een relatie gehad. En ik vond het gewoon heel oncharmant om met mijn partner erbij... scheten te laten of poep te laten plonzen in de pot. Dus daar had ik dan een oplossing voor.
4: Ja.
8: Dus ik wikkelde dan toiletpapier om mijn hand en dan poepte ik op mijn hand.
4: Nee,
8: dan...
4: Wat?
8: Mijn verkering is wel uit, desondanks.
9: Oh,
8: dus,
9: dat is jammer. Het heeft niet geholpen. Het heeft niet geholpen. Nee.
0: Maar dit is een rare gewoonte, toch?
4: Nou, ik dacht misschien is het leuk om eens aan onze luisteraars... die op dit moment in de auto
0: wat is jouw rare gewoonte?
4: Poep jij ook in je hand? Maar je kakt gewoon in je hand.
5: Ik geloof daar helemaal niks van.
4: Nee, wielrenners doen het ook, toch?
0: Wie?
5: Ja, wielrenners. Als
4: wielrenners?
5: Ja.
9: Maar dit verzin je toch niet?
0: Nee, ik denk ook, dit ga je niet zitten verzinnen.
4: Ik denk echt dat zij dat deed.
5: Ja.
9: Dat denk ik ook.
5: Ja, ja, ik volg haar op de socials. Dat is haar knettergek. Tamara heet ze toch?
4: Ja, Tamara was.
5: Ja.
4: Je hoort wel vaker dat mensen bijvoorbeeld toiletpapier in het toilet leggen.
0: Tegen
4: kijk, vroeger had je natuurlijk een bledje in je wc.
0: Een plateautje.
4: Een plateautje. Ja. En dat was natuurlijk, dat plonste niet.
5: Nee, dat plonste
4: maar
5: niet.
4: Maar nu heb je natuurlijk, in een hoop nieuwe toiletten hebben geen plateautje meer.
5: Nee, plonst het weer.
0: En dan plonst het.
4: En dan is het gewoon een vrije val van 20 centimeter.
0: Ja. En dan heb je spetters op je kont.
4: Ja.
0: En dat wil je niet.
5: Nee, dat wil je ook niet.
0: En dan leg je een wc-papiertje erin. Ja.
4: In het water, maar niet in je hand.
0: Moet je wel op tijd, moet je wel meteen lossen. Want als je hem te lang laat liggen, dan...
5: Ja.
0: Je moet niet te lang wachten dan.
5: Nee.
0: Dat is een heel onsmakelijk onderwerp meteen weer.
4: Maar zouden er meer mensen in hun hand poepen?
0: Nou, laat even weten. Poep jij in je hand?
4: Ja, ik ben echt heel... Ja. Het is nog moeilijk ook, maar je moet echt precies in poepen.
5: Ik denk dat niet lukt, man. In je hand poepen.
9: Ja, en dan komt het op je pols. Het is
5: op je pols.
9: Nou ja,
5: achter je elleboog.
9: Dat kan toch?
0: Ja, nee, ik begrijp wel wat je bedoelt. Je weet ook nooit hoeveel het is natuurlijk.
9: Ja, en als je diarree...
0: Ja,
9: het
0: kan.
4: Ja, nee, het wordt heel plaatsen.
5: Dan zou ik het niet in je handen.
0: Dan plons het ook niet. Dat is een voordeel.

die in het noorden met lokale buitje kan starten, maar verder is het gewoon een droge, zonnige dag. Temperatuur vandaag 23 graden. Kom even koffie halen langs de A58. Bij tankstation Molenheide, dan kun je een gratis bakje scoren namens 538.

0: Unstoppable. See ya om 11 uur alvast. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor de maandag.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Ik ben zo benieuwd.
1: Waar hebben mensen het vandaag over?
0: Nou, waar hebben mensen het vandaag over dat ik? Ik denk dat er nog wel veel wordt nagepraat over de Grand Prix van gisteren natuurlijk. En het uitvallen van Max Verstappen.
2: Ja.
0: Overigens zei ik net dat de koning daar was met Amalia. Maar dat was Alexia was het. Veel luisteraars die dat ook viel in. Het was een beetje macht der gewoonte, maar Alexia die was met z'n
3: mee. Er gaat nu nog een filmpje rond waarbij Max maar bijna nog van de trap af...
2: Een smak.
3: Ja. Die had echt de nek kunnen breken op dat... Zij komen op een gegeven moment, er zit ergens een tunneltje, geloof ik.
0: Ja, om onder de baan door te gaan.
3: Een geheim tunneltje ergens is dat geen geheim tunneltje?
2: Nee, ik ben er gisteren ook onder door gelopen.
0: Was jij op de paddock?
2: Ja.
4: Oh?
0: Hoe kom je op de paddock dan?
2: Nou, ik ken Pieter Christiaan vrij goed. En dan gaat alles open natuurlijk, hè? Ja.
0: Oh, wat goed.
3: Ja, dus jij bent ook door het geheime tunneltje.
2: Ik ben door het geheime tunneltje.
3: Oké, nou ja, hartstikke mooi. Maar je ziet Maxima gewoon, ik denk door de regen, een beetje gladheid.
0: Ja, gaat ze bijna onderuit.
2: Ja, een klein wijntje op.
0: Maar zij hebben natuurlijk ook altijd van die enorme palen.
3: Precies,
0: ik had wel zat sleehak aan volgens mij gisteren.
3: Ja.
0: Maar dan nog steeds, die staat daar toch op een centimeter of 10. Staat ze met de hak omhoog, met de hiel omhoog. Maar het ging allemaal net goed, gelukkig. En waar ook, denk ik, een hoop mensen het over hebben... is dat voor een hoop Nederlanders de werkweek weer gestart is. En dat zeker na de vakantie ook. En wij dachten om onze luisteraars een klein beetje tegemoet te komen... een soort welkom thuisactie, gaan we koffie uitdelen. Dat doen we 2 weken lang en iedere dag op een andere locatie. En vandaag hebben wij gekozen voor tankstation Molenheide. Dat is bij Gilsen langs de A58. Jelte, die hebben we daarheen gestuurd. Jelte, goedemorgen.
5: Goedemorgen Tim, en we staan hier met een prachtig barista-karretje. Ik heb hier Kai bij me, dat is de barista. Nou, je hebt echt de zwarte band koffie zetten. En waar kunnen de mensen uit kiezen?
6: Ja, je kan bij mij uit alles kiezen. Het is jouw ideale wereld. Een zwarte kop koffie, een cappuccino, flat white, latte, espressootje, cortado, noem het allemaal maar op.
5: En er zijn al heel veel mensen. Goedemorgen. Ja, er staat gewoon echt al een lekker rijtje, jongens. Er zijn echt al een heleboel mensen. Waaronder Frank. Jij nam de afslag, Frank.
7: Ja, ik moest sigaretten al en denk, en ik zie jullie in één keer staan. Denk, dit pakt mooi in één keer mee, hè. Dus het is altijd goed om een goede bakje in de morgen.
5: Want jij luistert elke ochtend, hè?
7: Elke morgen luister ik 538. Maar weet, ik vind het zo lachen, vooral met Rick en Niels. En dan Florentine is recht mee genaaid tussen die man daar in de studio. Dat is echt geweldig.
5: En wat voor koffie heb je genomen?
7: Ik en normaal mijn koei.
5: En het mooiste is, jongens, je krijgt er ook een hele mooie 538 thermobeker bij. Dat is een prachtig paars ding. Ik heb net gehoord van jou, Tim, dat die werkt, hè?
0: Ja, hij is echt supergoed. Wat ik zeg, mijn koffie was nog warm vanochtend.
5: Hij is echt heel mooi. Dus je kunt kiezen uit alle soorten koffie richting Breda langs de A58. Molenheide is de pomp.
3: Heb je ook nog, hoe heet het? Geen koemelk, maar...
5: Havermelk. Hebben we havermelk? Ja.
2: Natuurlijk hebben we.
5: We hebben havermelk. Er wordt hier ook al getoeterd en de rij die neemt langzaam toe. Dus het wordt steeds wat drukker. Nee, we hebben havermelk. We hebben alle soorten koffie. Heel chic karretje. Je ziet ons vanzelf staan. En welkom thuis, jongens. We gaan met z'n allen weer aan de slag. En dat doen we met heerlijke koffie.
0: Nou, wat goed geregeld zeg. Dus nogmaals de A58 Shell tankstation Molenheide bij Gilsen. Daar kun je bij Jelte even een kop koffie halen. En ik roep de hele ochtend al. Hij staat dan met zijn thermoscoop. Maar het is echt een serieuze barista.
5: Dit is niet normaal. Dit is echt luxe, jongens.
0: Dit is gewoon echt serieuze koffie die hier wordt uitgeschonken. Dus ga het eventjes proeven en proberen bij dat Shell station Molenheide voor de ingang.
3: Leuk.
0: Dat karretje. Dus jij kan hem niet missen. Daar is hij dus af te halen. En ook die thermomok van 538 van de ochtendshow. Het is inmiddels 7 voor half 8. Goedemorgen.

0: Happy Baby.
1: Chris Cross in de Dolphin Show. En daarmee is het 5 voor half 8 geworden. En maken wij ons langzaam zeker op voor het nieuws zo dadelijk. Flo weet wat erin zit.
2: Ja, een dikke ruil in showbizland.
1: Oh, lekker. Hebben we een beetje juice, ja?
2: Nou, ja, zeker.
1: Zometeen wat er aan de hand is. Live House, staat klaar, Bruno Mars en meer.
3: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
4: En jij staat heel dichtbij.
3: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
4: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
3: direct.
4: Vet. Check alle details op 538.nl.
5: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
16: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, ben ik aan de korting.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?
0: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
21: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ja, goedemorgen. Dit is 538. Het is 1 minuut over 7:30. En we kijken even naar het weer voor vandaag. Dat begint het lokaal met een bui. Maar verder gaan we een droge, zonnige maandag tegemoet. Wordt het 23 graden vandaag. En waar de files precies staan, ja, dat weet Rick.
23: Het zijn er 15. Beginnen op de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West. 23 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 15. De N50, Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid 16 minuten. En twee flitsers. 1 op de A12, Gouda-Utrecht bij Harmelen 47,5. Ander op de A28, Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59,7.
1: Het is 7:58. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Door een ernstig ongeluk is de A28 bij Wezep de hele dag dicht. Vanmorgen reed een Oostenrijkse touringcar met scholieren op een bestelbus. Er zijn 15 tot 20 gewonden en de touringcar ligt op zijn kant. De bestelbus is doormidden gebroken. Het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, dat zegt het Instituut voor de Bouw. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En het doel om jongeren minder te laten roken of vapen lijkt nog ver weg, dat schrijft het AD. Uitgerekend zij roken het meest van iedereen. Vooral vapes met een ingebouwd spelletje zijn de boosdoener.
23: Oh, dat, met die touringcar, hè? Dat is eigenlijk toch wel de nachtmerrie van heftig, elke ouders.
1: Ja, sowieso.
24: Oh, verschrikkelijk.
23: Je staat ze 's ochtends uit te zwaaien. Ja. Leuke, en dan hoop je maar, komen ze waar we hebben. Goed. Ja. En ja, veilig thuis.
24: Zeker naar het buitenland.
25: Och, wat zou er gebeurd zijn, joh?
1: Ja, dit is een bus uit Oostenrijk.
25: Ja. Ja. Maar die kwam vanuit het noorden naar beneden, toch? Want het is Groningen-Utrecht, laat maar zeggen, wat dicht zit. Of ja, het zit allebei de kanten dicht, maar...
24: Ja, dan op de terugweg.
1: Heftig,
24: vreselijk. Henk Westbroek dan gaat vandaag zijn veelbesproken podcast over de laatste levensjaren van Journey Kaagman vooralsnog offline halen. Ja, want hij ontving afgelopen vrijdag stevige juridische sommaties van de executeur testamentair van Kaagman. Nou, wat is daar gebeurd?
25: Wat is er gebeurd?
24: In een aflevering van alweer een podcast blikte Henk Westbroek onlangs met een verpleegkundige terug op de laatste 8 jaar van Journey Kaagman.
23: En Linda heet ze, onlangs... die verpleegster.
24: Klopt. En Journey is natuurlijk vanwege haar Parkinson uiteindelijk overleden onlangs. En Westbroek bespreekt daar een soort ruzie met de executeur testamentair en Journey Kaagman. En die zorgverlener Linda, waar jij het over hebt, die doet ook van alles uit de doeken.
25: Yeah.
24: En dus zijn er sommaties gekomen van die bewindvoerder. Want die zegt, ja, je mag dat helemaal niet vertellen in die podcast.
25: Je hebt een beroepsgeheim, denk
24: ja,
25: ik.
24: Ja, je hebt een beroepsgeheim.
25: Zij is verpleegster, toch?
24: Zeker, ja.
25: Die Linda.
24: Ja, dat klopt. Zij heeft dat beroepsgeheim nu dus geschonden. En ze dreigt dus ook met boetes en een melding bij de inspectie. Maar goed, Westbroek die zegt, ja, als je dat doet, dan zet ik hem weer online. Dus het is...
23: Hij stond vanochtend nog gewoon online.
25: Wat is de reden dat Henk Westbroek deze podcast heeft gemaakt? Ik snap niet zo heel goed, wat is zijn doel hiermee?
23: Hij kent Journey heel goed. Ja. En ook haar man, Bert Ruiter heet die. Zijn allebei overleden. En hij, ja. Er is volgens hem gefraudeerd of er is wat met die poet gebeurd.
25: Ja, ja. Ja.
1: En dat, hij probeert dat nu boven water te krijgen.
25: Het is toch niet aan hem om daar
23: hij zegt
25: het voortouw in te nemen? Ja.
1: Maar het voelt zo vroeg ook of zo. Op
25: het is zo niet chic dit. Nee. Dit is van alle partijen niet. Hè? Zowel van die Linda als van Westbroek. Denk ik van, weet je...
1: Maar hij haalt hem nu, vrijwillig haalt hij hem offline.
23: Hij stond net nog online.
25: Ja, vanochtend zou hij hem offline halen.
24: Ja, dat zei hij wel.
1: Okay.
24: Maar goed, als ze de aanval inzetten, dan zet hij hem gewoon weer online. Dus,
23: volgens hem gefraudeerd of er is wat met die poet gebeurd.
1: Ja, ja. Ja. En dat, hij probeert dat nu boven water te krijgen.
25: Het is toch niet aan hem om daar
23: hij zegt
25: het voortouw in te nemen. Ja.
1: Maar het voelt zo vroeg ook of zo.
25: Het is zo niet chic dit. Nee. Dit is van alle partijen niet. Hè? Zowel van die

0: Japanners lijken hun vaste boekingsgedrag los te laten als ze op vakantie gaan. Vroeger was die grote wisseldag natuurlijk op zaterdag. En dan stond het op vrijdag al compleet vast op de routeslij. Want je wilde er dus ook echt op zaterdag zijn. En dan op zondag met z'n allen massaal weer terug. Maar met name de maandagen en de woensdagen en de donderdagen, dat zijn volgens de ANWB, die zijn veel drukker geworden.
1: Ik ben ook op maandag op vakantie gegaan.
2: Ja, maar het is dus nu een hele drukke dag, begrijp ik, van Florentien.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Grappig.
0: Ja, als je nog een weekje hebt, dan ga je liever vandaag terug in plaats van afgelopen weekend.
1: En ik ben op een donderdag, op een donderdag teruggekomen.
2: Ja, ja,
1: om ook een beetje te voorkomen dat je inderdaad die weekenddrukte hebt.
2: Ja, wij zijn met de auto gegaan dit jaar. En we hadden wel zoiets van, we moesten hele stukken door Duitsland. En dan is het toch wel lekker dat je weet, er zijn geen vrachtwagens in Duitsland.
1: Dat is in het weekend.
2: Ja,
1: ja, dat
2: ja met name
1: enorm.
2: Op zondag. Op zaterdag reizen we nog wel, geloof ik. Maar op zondag is het...
0: Dus dan, heb je geen file gehad?
2: Helemaal niks.
0: Oh,
2: nee, helemaal niks.
3: Lekker, ik was naar Samos gegaan. Een eilandje. Gewoon een eilandje.
1: Doe maar.
3: Nou, jij bent voor mij 4 weken op vakantie gegaan. Maar goed, een goede week, zeg maar.
2: Ja, ja.
3: En ik kom het hotel in.
1: Ja.
3: En ik loop tegen een bekende Nederlander aan.
1: Nou,
2: op Samos.
3: Maar de kans op Samos dat je daar een bekende Nederlander tegenkomt, is natuurlijk niet zo groot.
2: Maar
3: is
2: het, was het echt een bekende Nederlander?
1: Echt
3: iedereen in Nederland kent hem.
2: Kijk, het is een hem.
3: Ik dacht bij mezelf, sowieso is het leuk om eventjes een quizje te doen. Wie kwam ik tegen op vakantie op Samos?
2: Maar dat kan natuurlijk iedereen zijn.
3: Ja. Nou, het is een bekende Nederlander.
0: Wel een eentje geven.
1: Het is een hem.
3: Het is een hem. Het is een zanger.
1: Een zanger?
3: Oh. Een zingende zanger.
2: Een zingende zanger.
1: Die was er natuurlijk om Samos à la Playa op te nemen.
3: Nee, Samos à la Playa. Maar
2: is de zingende zanger wel eens bij ons in de studio geweest ook?
3: Meerdere keren.
1: Meerdere keren.
2: Oh, kijk.
0: Maar heb je hem op Samos ook zien zingen?
3: Gelukkig niet.
0: Slechte zanger.
3: Nee, het grappige was...
1: Dook de bekende zanger achter een paal? Zo van, oh mijn god.
3: Nee, we kwamen elkaar echt op zo'n pad dat je denkt... Weet je, je ziet elkaar en je denkt mezelf, jij bent... En hij zag natuurlijk... En het was een heel... Want de partners waren erbij, is een beetje ongemakkelijk. Ik gaf een beetje een laf handje, weet je wel? Van, jij ook hier.
2: Oh ja.
1: Maar hebben jullie vervolgens afgesproken? Zo
3: nee, want het grappige is, ik ben de BN'er daarna niet meer tegengekomen.
2: Hij heeft gewoon meteen een handen. Als hij hier in het hotel zit. Ja. Ja, maar je komt er op een punt dat je allebei op een gegeven moment langs het zwembad in de zwembroek ligt. Ja. Dat is ongemakkelijk.
3: Ja.
2: Kan ik me voorstellen.
3: In mijn geval zeker. Maar,
2: Wie kwam Rick tegen op vakantie?
3: Samos.
2: Laat me even weten via de app of bel 0909-3058. Wie zou die tegen zijn gekomen? En hij is meerdere keren hier in deze studio.
3: Zeker weten.
1: Een zanger.
3: Een zingende zanger.
1: Een zingende zanger.

0: Lekker hoor, Bruno Mars, On My Soul. Hier in de ochtendshow waar het kwart voor acht is geworden. En ja, Rick net even uit de doeken deed dat hij tijdens zijn vakantie op Samos tegen een bekende Nederlander aan het praten.
1: Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk om...
0: Maar hij, want het is een hij.
1: Het is om hem te zien, vond ik wel leuk.
0: Maar in hetzelfde hotel als waar jij zat.
1: Ik denk dat hij vier appartementen of kamers...
2: Gehuurd had? Zo. Ja.
1: Nee, naast mij zat.
0: Jeetje. Ja. Je bent hem maar één keer tegengekomen.
1: Eén keer.
0: Maar wie was ik dan tegengekomen? Ja. Het is een zanger die meerdere keren bij ons in de studio is geweest. Ook Ruben, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Ruben.
0: Ah ja, je had wel een idee wie Rick tegenkwam daar.
3: Ja, nou, het is een pure gok natuurlijk. Maar ik moest denken aan Dries Roelvink.
0: Ja, die gele zwemhoek natuurlijk.
2: Ja, is wel, is wel zo'n type wat naar Samos gaat.
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja. Denk het.
1: Maar is het niet goed?
0: Het is niet, het is niet Dries Roelvink. Nee.
3: Ah. Oké.
0: Okay, nou, we gaan verder zoeken, Ruben. Dankjewel.
3: Leuk nog. Maar lekker verder. Doei.
2: Aan Rick vragen, was de bekende zanger daar om op te treden of met vakantie?
1: Hij was met iemand.
0: Ja.
2: Oh, dat
0: is altijd gevaarlijk.
1: Dus uit de,
2: Ja.
1: En ik denk dat hij daar niet was om op te treden.
2: Oh, oké.
0: Chris, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo. Wie kwam Rick tegen op vakantie?
4: Ik denk dat het Gerard Joling is geweest.
2: Oh,
4: met een
1: glitterpump.
2: Ja.
1: Geertje.
2: Ja.
1: Nou, die is wel voor mij van een beetje van de Griekse eilanden, maar het was niet Geertje.
0: Oh, het was niet Gerard Joling ook, Chris.
4: Helaas.
0: Ja, dankjewel man.
2: Er is wel een speld in een hooiberg.
0: Ja, dat zou je bijna denken.
1: Je hebt zoveel BN'ers in Nederland. Hè?
0: Wesley, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Wie is Rick tegengekomen op vakantie?
5: Nou, ik dacht eerst Gerard Joling, maar toen hij zei... Hij was blij dat hij niet ging zingen. Ik denk, oh, dat moet Gordon zijn geweest.
1: Nee, want eerlijk gezegd met Gordon kan je ongelooflijk lachen.
0: Maar... Ja, maar je kan nog steeds blij zijn dat hij niet zingt.
1: Nee, dat is ook waar. Maar nee, ook Gordon was niet goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja, moet ik het alles maar zeggen? Of
0: ik ga nog even naar Diana. Okay. Diana, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Wie is Rick tegengekomen daar op Samos?
6: Nou, ik heb hem zelf niet gezien, maar ik heb gehoord dat het sneller is van mijn vriendin. Want wij waren op vakantie en zij was op vakantie. En ze zegt, je raadt nooit wie ik hier gezien heb, hardlopend.
0: Oh, hardlopend?
6: Ja.
0: Ja, sneller natuurlijk.
6: Ja, ik zei, dan moet je wel snel zijn geweest.
1: Maar inderdaad, ik ging het hotel in. Je geeft je koffers af en je moet je inchecken. Ik loop naar de kamer en de eerste die ik tegenkom is sneller.
0: Nou. Hoe is het mogelijk?
1: En het leek een soort reunie.
0: Maar vond Sneller het ook leuk om jou te zien?
2: Ja. Dook hij weg?
1: Nee, hij gaat even een handje geven. En ik zeg, joh, we zien elkaar nog
2: wel. Maar wat zeg je dan? Hey Sneller of hey Lars?
1: Nee, ik kwam niet op zijn naam.
2: Oh, God.
1: Dus ik zeg, hey Sneller. Ik denk, hoe heet hij?
2: Heb je serieus Sneller gezegd?
1: Ik wist niet hoe Sneller... Ja, niet iedereen weet dat Sneller geen Sneller heet.
0: Nee, ik denk dat hij naar Sneller ook wel luistert, toch?
1: Ja, hey Sneller.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn vriendinnen gaf ik ook een handje. Maar ja, ik weet niet hoe zij heette.
0: Ja.
1: Rappen.
0: Ja. Maar het is goed, Diana. Het is inderdaad sneller.
6: Ja.
0: Wat grappig.
6: Ja, mooi.
0: Hoe snel zo'n verhaal zich dan ook weer verspreidt. Dat jij dan weer van een vriendin hoort.
6: Ja, ik zat in Italië. En dus het ging de hele wereld over.
0: Jongen.
2: Jeetje, niet te geloven.
0: Maar ben jij ook wel eens op vakantie een bekende Nederlander tegengekomen?
6: Nee, eigenlijk nog nooit.
0: Oh.
6: Nee.
1: Ja, heb je leuke vakanties gehad?
6: Ja, hele.
0: Diana, het is inderdaad heel leuk dat je even belde. Mooie ochtend, hè?
6: Ja, fijne uitzending.
0: Oei.
1: Maar zouden we ons luisteraars...
2: Wat voor mij heb jij ook al eens met Glennis Grace in het vliegtuig gezeten?
1: Maar Glennis Grace, dat vond ik een beetje flauw van haar. Zij zat links achter mij.
2: Ja.
1: En we hebben, ik denk, 2,5 uur in het vliegtuig gezeten. We hebben geen woord tegen elkaar gezegd.
0: Ja, maar dat is soms wel eens met...
7: Dat is wel raar.
1: Nee, maar ik had ook wel kunnen zeggen van... Hé,
7: wel wat teruggezegd. Ik zat nog met Gerard Ekdom in het vliegtuig.
2: Oh, Dr. Pop.
7: Ja, want ik moet natuurlijk dat hondje inchecken. We hebben nu Billy.
0: Ja.
7: En dan moet je speciaal inchecken. Normaal doe je dat thuis. Kan niet meer. En hij stond achter mij in de rij en hij heeft ook zo'n klein hondje.
2: Een klein hondje?
7: Ja,
2: jullie hadden een match.
7: Ja, we hadden een match.
2: En hebben jullie gepraat met elkaar?
7: Ja, tuurlijk.
1: En heb jij ook nog wat gezegd? Of,
2: tot ziens, toen tot Schiphol
1: waren. Gerard is een wereldgozer.
0: Ja, zeker. Oké, het is 12:08. Dit is de 538 ochtendshow. Wat is er, Rick?
1: Nou, ik dacht bij mezelf. Misschien zijn onze luisteraars... Bekende Nederlanders tegenkomen niet? Oké, dan niet.
0: Ja, je kan het altijd even laten weten. Je kan het altijd even appen als dat zo is. Als het een heel spectaculair verhaal is, dan tellen we je wel even.

0: Right. Nou, daarover gesproken zie Theo hier appen. Die zegt, ik heb een keer met Willem-Alexander in het vliegtuig gezeten.
1: Zo, ja, die was zo'n piloot, denk ik.
0: En dat kan natuurlijk ook nog, ja.
1: Dat denk ik. Ja, ja, die zit niet op rij 4. Lijkt mij bij Transavia.
0: Nou, het kan natuurlijk dat hij op een gegeven moment aan de voorkant, zeg maar, in de business class zit en jij achterin de koning.
1: Ja, dat is waar.
0: Dan zit je ook bij, bij de koning in het vliegtuig. Maar King hoorde je in de ochtendshow, waar wij zo dadelijk kaarten weg gaan geven voor Direct. Dat is wel leuk. Die gaan optreden in Ahoy Rotterdam. Daar geven ze meerdere shows. En wij hebben kaarten voor je geregeld voor een van die shows. Dus dan ben je erbij. Dan zie je de mannen van de Direct die al hun hits daar gaan spelen. Dus dat wordt een...
1: Nou, dat duurt 7-8 uur. Dat
0: het wordt best een lange avond.
2: Mensen, blijf nog even zitten.
0: Maar wel echt een leuke avond, want Direct Live is gewoon echt... Ja, ik durf wel te zeggen, gewoon de beste band van Nederland. Als je erbij wilt zijn, blijf luisteren en bel zodra je de oproep hoort. En wij gaan vanochtend in een reeks van 10 edities... de allereerste editie van Win It in a Minute doen. We gaan dat 2 weken lang gaan we dat spelen, rond 9:45.
2: En wat gaan we weggeven?
0: Wij geven weg... Ja, moeten we dat nu al vertellen? Nee. Zullen we dat straks even bekendmaken?
2: Het is wel spectaculair.
0: Het is echt een hele leuke prijs. Gaan we zo meteen met je delen wat het is. Maar blijf luisteren en zo meteen maak je een minuut lang kans om dat te winnen.
3: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
4: Ja, beautiful.
5: En als je een festivaletje pakt.
3: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
5: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
3: Wat zijn jouw favorieten?
5: Geef ze nu door via 538.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.

0: 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: 538 Nieuws.
17: 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, dat zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken, of verbouwen gaat veel kosten. En er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's in ons land verkocht. Nieuwe en tweedehandse auto's bij elkaar opgeteld. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht. Dat heeft het CBS berekend. En de meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. En plug-in hybrides, die dus gedeeltelijk elektrisch rijden, doen het ook heel goed. Gaan we naar het weer. Het is nu nog fris, landinwaarts onder de 10 graden. Maar de ochtend begint zonnig. Vanmiddag trekken er over het noorden wat stapelwolken. Maar in de rest van het land, daar schijnt de zon en daar blijft het droog. 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan, weet ik.
20: Het is nog redelijk rustig. 29 files. Begin op de A50, Apeldoorn-Arnhem bij Loenen, 22 minuten. A58, Tilburg-Eindhoven bij Best, 28. En de laatste staan 59, Os-Zonzeel bij Drunenwest. De vertraging 32 minuten.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
22: Kom thuis bij Radio 538.
23: Met deze week
22: jouw kans op kaarten voor Direct.
23: Live in Rotterdam Ahoy. Begin de dag.

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Om 6 over 8, maandag 24 augustus. De Ochtendshow op deze vroege morgen. We zijn inmiddels opgeschrikt door het nieuws dat op de A28 bij Wezep vannacht een touringcar van de snelweg is geraakt. Na een aanrijding met een bestelbus in de touringcar zaten meer dan 50 mensen, voornamelijk Duitse scholieren. 8 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Hart van Nederland heeft verslaggever Leon Mastik ter plaatse. Leon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tim.
0: Goedemorgen. Wat is de situatie op dit moment ter plekke daar?
2: Ja, het is een heel raar gezicht. Een vrijwel lege snelweg met eigenlijk alleen die twee wrakstukken van die bedrijfsbus en die touringcar. Voor de rest heel veel hulpdiensten, politie, Rijkswaterstaat en een weg bezaaid met brokstukken. Het is een raar gezicht.
0: En ook
2: een heftig gezicht.
0: Ja, weten we inmiddels wat daar gebeurd is precies?
2: Nee, nog niet precies. Je kan het een klein beetje proberen te reconstrueren als je hier staat. Ik sta echt midden op die snelweg nu. Dat is ook een raar gevoel. Maar ik sta hier op 1,50 meter van iets van wat de resten moeten zijn van die bedrijfsbus. Nou, die is denk ik echt in tweeën gebroken. Ik zie nog een stuk op de linker rijstrook van de twee rijstroken richting het zuiden staan. En het andere deel dat ligt boven op de vangrail. Ja, die vangrail is vervolgens helemaal verfonfaaid. En dan aan de andere kant van het wegdek zien we de touringcar op zijn zij liggen. Met de dakramen open, daar zijn de 50 kinderen veelal zelfstandig naar buiten uitgekomen. Mm. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat die twee voertuigen waarschijnlijk op elkaar zijn geknald. En dat door de kracht en de snelheid vervolgens die touringcar op de andere weghelft is beland en is gekanteld.
0: Ja, en iedereen is inmiddels wel, de inzittenden in ieder geval, die zijn allemaal afgevoerd van de snelweg af?
2: Ja, zeker. We weten dat er in ieder geval 8 mensen naar de ziekenhuizen hier in de omgeving zijn vervoerd. Het Isala ziekenhuis in Zwolle, dat heeft 5 locaties en die hebben laten weten dat ze klaarstaan om gewonden op te vangen. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen, die bestuurder van die bedrijfsbus, die zal toch flinke verwondingen hebben, afgaand op hoe zijn voertuig eruit ziet. Ook in de touringcar zijn dus enige mensen gewond geraakt. Die zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Maar wat wel opvallend is dat er bij zo'n groot ongeluk een code 20 wordt afgegeven in dit geval. En dat betekent dat de hulpdiensten rekening houden met zeker 20 gewonden. Nou ja, je kan je voorstellen, een touringcar vol met scholieren, dan hou je rekening met het ergste. Ik begrijp ook dat iedereen min of meer wel gewond is geraakt op enige manier. Maar dat het ook bij heel veel van de inzittenden, met name van die touringcar, gaat om glaswonden, snijwonden, dat soort zaken. Die hier gelukkig dan op de plek zelf behandeld konden worden. En dat het dan relatief, naast de schrik, voor die mensen gelukkig meevalt.
0: Ja, wat betekent het voor het verkeer de rest van de dag? Want ik kan me voorstellen dat de A28 nog wel even dicht blijft daar.
2: Ja, zeker. Voor wat betreft mensen die ofwel van noord naar zuid of van zuid naar noord over die A28 moeten straks ook weer op deze toch weer wat drukkere spitsdag terug moeten naar huis bijvoorbeeld. Hou maar rekening met een andere route, want de A28 blijft naar verwachting tot na de avondspits dicht. En dat heeft ook wel gevolgen voor de omliggende wegen, hoor. Er liggen hoop N-wegen hieromheen. Die gaan mensen natuurlijk als alternatief gebruiken. En ik zag het bijvoorbeeld zelf al bij het Harde, iets verderop, iets zuidelijker gelegen. Ja, dat het dorp daar echt helemaal volstroomt met sluipverkeer dat op zoek is naar een andere route.
0: Ja.
2: Je moet echt de hele dag ervan uitgaan dat die A28 in beide richtingen onbruikbaar is.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, bij Wezep is dat dus. Want daar is vannacht die bus van de snelweg geraakt. Leon Mastik, dankjewel voor deze update vanaf de A28. En succes daar. Wij gaan nog even naar wat ander nieuws voor vanochtend. Want gisteren was de laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort. Wij waren erbij met 538 en Davina Michel die was er ook. Zij mocht het volkslied tegen horen brengen. En dat deed ze volgens mij.
3: Prachtig.
0: Deed ze fantastisch. Luister nog even naar een kleine samenvatting.

0: enzovoort, enzovoort. Nou, ze deed het...
1: Ze deed het
0: echt heel erg mooi.
1: Er zijn maar weinig die het zo goed kunnen.
0: Was wel grappig dat zij een iets andere timing aanhield. En uiteindelijk waren het natuurlijk de koning en de koningin die mee wilden zingen ook. Maar die zaten er af en toe ietsje naast, doordat zij zong het ietsje anders.
1: Zou Willem wel eens van als hij tanden staat te poetsen, zorgens ook dat wel eens neurieën? of als hij een eitje staat te koken.
2: Misschien wel om te oefenen, hè?
1: Gewoon even...
0: Met het gezin in de auto, wat willen jullie horen? Ah, nog één keer in de auto.
1: Op de achterbank.
0: En gisteren werd Peter Bos na de wedstrijd die werd gespeeld door PSV... door natuurlijk de nodige journalisten het vuur aan het schenen gelegd. Want die hadden altijd weten tuurlijk. Hoe het gaat met Peter. Maar er waren ook een aantal kinderen die vragen mochten stellen. Is er één vraag... De belangrijkste vraag des levens, denk ik.
3: Wil je liever een frikandel of een kroket?
4: Geen enkel de twijfel. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er net al eentje op. Een broodje kroket. Behoort bij mijn lievelingseten. Daar hebben ze speciaal voor ons trainers. Brengen ze dan de broodjes en de kroketten. En dan eten we er snel eentje op voordat we hier naartoe komen. Samen met vanilleijs, het lekkerste eten wat er is.
3: Oké.
4: Ja, mannen, luister maar eens goed. Dit zijn de vragen.
0: Ja!
1: Maar Peter doet het echt goed.
0: Dat deed hij heel leuk, ja. Het is ook mooi om te zien dat hij dan... hij is tegen de normale journalist is hij een beetje streng dan.
5: Ja, een beetje, ja.
0: En dan komt zo'n kind stelt de vraag en dan een heel ander gezicht.
5: Dan zie je de echte Peter Bos.
0: Dat idee heb ik ook, ja. Maar eventjes hier een kleine rondgang in de studio.
1: Oh.
0: Niels.
1: Frikandel.
0: Team frikandel.
1: Ja.
5: Absoluut kroket.
0: Kroket.
2: Met mayo.
0: En ik ga ook in team frikandel.
1: Oh, het gelijkspel. Nou, laat de luisteraar de doorslag

0: ik ga ervan uit dat de grootste problemen op de A28 zijn op dit moment.
1: Ja, daar is de... Nou ja, die is sowieso afgesloten natuurlijk. Maar nee, de file met de meeste vertraging staat op de A58. Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. 28 minuten.
0: Oké, wij waren net even benieuwd wat onze luisteraars als voorkeur hebben. Als het gaat om de snack, de kroket of de frikandel. Heeft alles te maken met de persconferentie van PSV... waarbij Peter Bos deze vraag van een kindjournalist kreeg. Ja, kroket of frikandel. Peter Bos, ja, uitgesproken voor de kroket. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Team kroket of team frikandel?
2: Ik zit hier met mijn jongens en wij zijn unaniem voor kroketten, toch?
0: Oh,
2: ja.
0: En dan hoor ik net Florentien.
2: Alles kroket.
0: Florentien zit er ook in
3: team kroket. Ja, ik ben in team kroket.
0: Maar jij eet hem
3: met mayo.
0: Met mayo, ja.
3: Ja, niet met mosterd. En jij?
2: Nee, wij niet. Nee, wij niet. Gewoon een broodje kaskroket en helemaal naturel.
4: Helemaal niks, toch?
0: Kijk, het pure spul.
2: Ja.
0: Duidelijk, Sander, dankjewel. Melanie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Kroket of frikandel?
5: Team kroket natuurlijk.
0: Ook kroket.
4: Ook kroket?
5: Ja, zowel mijn zoon als ik.
0: Oh, maar hoezo? Dat is echt lekkerder dan een frikandel, zeg jij?
5: Ja, maar dat is vanwege het krokante korstje en de smaak.
0: Oké. Okay.
5: Dus absoluut. Ja.
0: En dan mosterd, mayo, ketchup, wat doe je erop?
4: Curry.
5: Mijn zoon curry en ik gewoon puur naturel.
0: Kijk aan. Nou, dankjewel Melanie, dan gaan we naar Tessa. Daar hoop ik toch echt dat we hier een keer een frikandel te pakken hebben.
6: Jazeker. Tien frikandel.
0: Maar een kale frikandel is niet lekker, toch?
4: Nee.
6: Nee, echt. Mayo, curry, uitjes, alles erop en eraan.
0: En is dat altijd zo geweest, Tessa?
6: Nee. Het begon als een guilty pleasure tijdens mijn zwangerschap. Toen met de dikke buik bij de snackbar.
0: Oh ja.
6: En dat is nooit meer weggegaan. Dus voor mij altijd een frikandel.
0: En hoeveel frikandellen gaan er per week doorheen?
6: Nou, dat valt nog wel mee. We moeten een beetje aan de lijn denken.
0: Oh,
6: dus niet heel vaak, maar als het zover is, dan moet alles erop en eraan zitten.
0: Ik snap hem. Helemaal goed. Tessa staat bij Team Frikandel. Roel, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Doen we een kroketje voor jou of doen we een frikandelletje?
7: Waar denk je? Een lekker frikandelletje.
4: Met curry?
7: Luister, zowel naturel, speciaal, mayo... Jos Brinkjesvlaai,
4: ook niet
7: af.
4: Jos Brink,
0: dat kan niet meer. Dat kan niet meer.
7: Lekker man.
0: Hij staat gehanteerd, team Frikandel. Dan gaan we naar Mark, die kan nu de doorslag geven, want het is 2-2.
4: Oh.
8: Nou, dat wordt een mooi team kroket met mosterd.
0: Net iets populairder bij onze luisteraar, de kroket. Maar het spant erom hoor, Mark, het spant erom.
8: Ik hoor het.
0: Wat ook lekker is op dit tijdstip is een bakje koffie. Ja, en dat is helemaal gratis. Langs de A58, daar staat Jelte op dit moment. Bij Gels is dat. Jelte, goedemorgen.
9: Yes, richting Breda staan we met gratis koffie. Hier staat Kai, een geweldige barista, te maken waar jij zin in hebt. En weet je wat leuk is?
0: Nou.
9: Er komt net iemand aanlopen met een eerste luisteraarsshirt.
0: Nou, nee joh!
9: En dat is iemand die jullie misschien wel kennen. Die heeft namelijk vorig jaar, heeft hij elke dag bij jullie in de show gezeten tijdens de Vierdaagse. Goedemorgen Martien.
10: Ja, goedemorgen Jelte.
9: Oh,
10: ja.
9: Wat mag het zijn?
10: Nou, ik heb net besteld bij Kai een heerlijke cappuccino.
9: Ja. En nou ben je toch weer op de radio. Wat trekt je zo aan in die 538-ochtendshow?
10: Florentien is graag gezien.
4: Ja.
10: Nee, niet alleen Florentien hoor. De vorige luisteraar vanmorgen die zei ook al, Florentien die ziet af tussen die mannen. Maar in principe vindt het gewoon geweldig daar. De chemie van de ochtendshow. Gewoon lekker gezellig met z'n allen. En natuurlijk de afgelopen drie weken... Geweldige vervanging gehad met leuke fragmenten van jullie.
9: Nou, ja, absoluut. Nou, je hoort het, jongens. Het staat hier langzaamaan druppelt het een beetje door... om in koffietermen te blijven. En je krijgt niet alleen koffie, maar je krijgt ook die thermomok erbij.
0: Zo.
9: En jij hebt hem al, geloof ik, hè?
10: Ik heb hem al, ja. Heerlijk.
9: Dan, kijk, hij komt er echt gloeiend heet in.
0: Nou, weet dus dat... Dat Jelt op dit moment langs die A58 staat. Bij het Shell Station, eigenlijk bij de ingang. Daar kun je meteen Jelte tegen het lijf lopen.
4: Richting Breda.
0: Ja, richting Breda. En niet te missen met een enorme... Ja, je hoort barista en dan denk je... die heeft misschien een koffiezetapparaatje bij. Nee. Maar het is echt een hele kar die hij mee heeft genomen.
9: Nee, dit is echt goed, jongens. Dit is echt wereldkoffie. We hebben een geweldige barista.
4: Je kunt dat alles kiezen.
9: Die staat normaal bij mij aan de oprit. Nee, is echt super koffie, jongens. En om nog even toe, team Frikandel hier trouwens. Met een beetje zelf.
0: Dat is wel even fijn om dat te weten. Dat maakt dan toch weer de stand 3.
4: Godverdorie.
0: Langs de A58, ga even gezellig langs bij tankstation Molenheide. Daar vind je Jelte en de koffie en die thermomok van de ochtendshow. Die met een beetje geluk dan van jou is. mooie paarse mok. Met erop de 25e ochtendshow, het logootje ervan. Dus check hem maar eventjes. 7 voor half 9. Met Flair. Dit is het.

0: smulschijf van de ochtendshow. Leuke plaat. En ja, we moeten natuurlijk zo meteen even de nieuwe smulschijf.
1: Ja, ja, maar ik heb een zomerhit ontdekt op Samos. Maar dit bleek ook, want ik had Flow op de app.
2: Ja.
1: Oh. En dit bleek ook...
3: Dat doen we met z'n tweeën, hoor.
1: Ja.
3: Eén op één.
1: De bejaarde app is dat.
3: De Harry Dunant app.
1: Oh, Flo vindt het zo erg als je over haar leeftijd begint. En begrijp ik.
2: Ja, het wordt...
1: Maar deze plaat is ook waar jij was in Spanje een grote hit.
2: Ja, het is zo'n lekkere plaat.
0: Oh, wat grappig.
2: Dat moeten we gaan draaien.
1: Het is echt zomer. Het is echt, ja... Je had vroeger natuurlijk... Vroeger had je echt zomer.
3: Een zomerknijter.
1: Ja. Ja. Weet je wel, noem maar Famos à la Playa.
0: Nou, je kwam terug uit een van de warme landen. Ja. En daar was dan een bepaalde plaat een hit. En die nam je mee. Of die ging je zoeken hier.
1: Ja.
3: Die Stardust was zo'n grote... Ja, nou, die Music Sounds Better. Of precies. Die E-Samba, weet je wel.
0: Manau, La Tribute Dana. Dat was echt zo'n Franse hit. Die op een gegeven moment iedereen die in Zuid-Frankrijk op de camping had gestaan... had die plaat gehoord. Ja. En die wilden hem hier ook op de radio hebben. Maar jullie hebben dus nu zo'n liedje...
3: Samen ontdekt.
2: Ja, samen. En ook als je lekker in de auto zit...
1: Ach, dit is zo'n lekker ding.
3: Ja, dan is de smulschijf geboren, toch?
0: Ja, nou, we gaan hem zo meteen presenteren. Deze nieuwe plaat die wij een week lang als belangrijkste liedje hier in de ochtendshow opvoeren. De smulschijf. Een ontdekking van onze hitspotters Rick en Flora. Hey, wat zit er in het nieuws zo meteen, Flo?
2: Ja, nieuws. Waarom is poepen in de ruimte zo moeilijk?
0: Oh, heb ik me altijd al afgevraagd.
4: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
5: En jij staat heel dichtbij.
4: 58% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
5: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
4: direct.
5: Check alle details op 58.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Alle verf super voordelig.
19: Bij Eurojackpot maak je...

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Ja, goedemorgen. De dag start in het noorden lokaal met een bui, maar verder een droge en zonnige maandag vandaag. Het wordt zo'n 23 graden maximaal. En dan de files. Rick, waar staan ze?
15: Begin op de A1, dan is Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 19 minuten. A15, Gorkum-Ridderkerk bij Hendrik-Ido-Ambacht. 10. A50, Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderloo. 18 minuten. Dan de A58, Tilburg-Eindhoven bij Best. 19. A59, Os-Zonzeel bij Vlijmen. 11. En de laatste is de A59, Os-Zonzeel. Maar dan bij Drunen-West. De vertraging 17 minuten.
14: 9:04. Hier staan de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isola ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Om het woningtekort aan te pakken moeten we niet ombouwen, maar bijbouwen. Dat zegt het Instituut voor de Bouw in het FD. Woonunits in kantoren bouwen gebeurt steeds minder vaak omdat de kosten te hoog zijn. En het kabinet wil over een jaar of 15 een rookvrije generatie hebben, maar de cijfers vertellen een heel ander verhaal. Volgens het AD vinden we de meeste rokers onder jongeren. En dat komt vooral door de opkomst van vapen.
14: Oh ja.
16: Ja, poepen in de ruimte. Er is maar een paar...
14: Maar wacht even, in de ruimte als in het heelal. Ja,
17: of hier zo gewoon midden
16: een
17: in de studio.
16: Een astronaut.
17: Oh, een astronaut. Oh, astronaut. Ja, ja, dan wordt afgezoogd toch of zo met een soort...
16: Ja, maar dat is een ander verhaal. Oh. Nu even poepen echt, als je echt moet poepen. Er is maar een paar Nederlands die daar uiteraard ervaring mee hebben.
17: Ja, André Kuipers.
16: Maar het is wel een groot probleem, want het lukt niet lekker. Het gaat niet makkelijk.
17: Oh.
16: De grote boodschap blijkt dus bij astronauten, ja, gewoon... Ja,
17: ik denk dat ze ook... Ze bewegen natuurlijk weinig.
16: Ja. Nou ja, onderzoekers weten nu hoe dat dus komt. Als astronauten zo lang in de microzwaartekracht spenderen... dan verplaatst dat voedsel, als ze het net op hebben gegeten... door dat lijf. Dus het gaat niet naar beneden automatisch. En voordat het dus door dat darmkanaal heen is... ja, heeft het simpelweg gewoon langer tijd nodig. Dus je hebt daar gewoon soms weken dat je niet kunt poepen.
17: Ja, ja.
16: En dat is natuurlijk heel erg lastig. En nu weten ze dus hoe dat komt.
17: Bewegen natuurlijk weinig.
16: Ja. Nou ja, onderzoekers weten nu hoe dat dus komt. Als astronauten zo lang in de microzwaartekracht spenderen... dan verplaatst dat voedsel, als ze het net op hebben gegeten... door dat lijf. Dus het gaat niet naar beneden automatisch...

0: Want waar halen zij het water vandaan? Is dat,
1: voor mij is wat gewoon urine wordt volgens mij weer gewoon
2: heb ik ook wel eens begrepen, ja.
0: Dat wordt water gemaakt.
1: Ja, dat kunnen
0: en
1: ze
0: daarmee
1: wel,
0: ja. Leng je zo'n zakje aan.
2: Ja, nou ja, of ze dat op die manier doen, weet ik niet precies.
3: Ah, dit is wel een groot probleem, hè, dat poepen. Want ze hebben dus heel erg vaak een opgeblazen gevoel. Pijn, ja. Krampen, aanbijen. Allemaal door die obstipatie. Oh. Ja. En dus daarom is het ook onderzocht. En daarom moet er dus ander voedsel komen.
2: Aha.
3: En ze hebben inderdaad van het vloeibare voedsel.
2: En dit is groot nieuws vandaag?
3: Nou ja, het is gewoon een onderzoek. Het is gewoon wel leuk. Wat anders, van de buitenlandse bestuurders die in België een bekeuring oplopen, zijn Nederlanders de trouwste betalers. Wij betalen 86% van alle boetes die in België worden uitgeschreven. Dus dat is best veel. Fransen bijvoorbeeld, als zij een boete krijgen in België, nou, maar de helft gaat daarvan betalen.
0: Okay.
3: En dus wij zijn heel trouw.
0: Maar ik heb toch altijd het idee dat als je niet betaalt en de eerste volgende keer dat je aangehouden wordt,
1: de sjaak,
0: dan ben je toch goed de sjaak.
2: Ik heb geen idee hoe dat werkt. Wat me wel opviel, ik ben...
3: Heb je nooit een boete gehad aan het Frankrijk bijvoorbeeld of België?
2: Wel een keer uit Duitsland. En die heb ik netjes betaald ook uiteindelijk. Omdat ik dacht van ja, ik heb geen zin in gezorgd. En er stond volgens mij in die brief ook dat ze het anders overdragen aan het Nederlandse instituut.
1: Ja, ja, dat is tegenwoordig zo.
2: Ja, hè? Het CEIB komt dan uiteindelijk ook nog die boete
3: bij. Maar ik weet wel een truc om daar onderuit te komen.
0: Als je dus... Onze crimineel.
2: Ja, eerste truc, ja. Wat is de truc?
3: Als je dus inderdaad een brief krijgt uit Frankrijk met een boete, dan moet je gewoon net doen alsof je verhuisd bent. Of dat je daar, dus dat jij daar niet meer woont.
2: Ja.
3: En dan stuur je hem terug van deze persoon is verhuisd naar Australië. En dan
1: Hè?
3: Nou ja, dan komt er meestal geen boete meer.
2: Deze persoon is verhuisd naar Australië. Ja.
3: Dan doe je gewoon alsof jij dat niet bent. Je bent gewoon weg van deze.
0: Je kan ook denken, ik heb te hard gereden. Nou, ik betaal die boete.
3: Het werkt dus blijkbaar wel.
0: Jij hebt het gedaan, hè?
3: Nou ja, het is wel
0: jij hebt het gedaan, hè?
3: Nou ja... Emiel doet het eigenlijk altijd. Ik wil hem niet de schuld in zijn schoenen schuiven. Dat doe ik dan wel bij deze. Maar hij zegt dat het werkt. Ik durf het ook niet zo heel goed, hoor.
2: Okay,
3: okay. Betaalbaar.
1: Dus jouw man, die als hij bekeuring krijgt, betaalt hem niet.
0: Die vroeger bij de politie werkte.
3: Oh, nee. Nou ja, een vriend van hem doet het.
1: Ja, toch.

0: is de Battlefield. 8:45 in de 538 Show voor deze maandagochtend. En het is wel leuk, deze hele week gaan we op 538 kaarten weggeven. We gaan er bijna mee strooien. Ja. Voor het concert dat Direct gaat geven in Ahoy Rotterdam. Nou geven ze er meerdere. Maar wij sturen je naar een van de avonden dat ze er staan. 13 november, daar hebben we kaarten voor die show. Ja, het is heel vrij makkelijk om die kaarten te winnen. Hoor je zo meteen de oproep voorbij komen van Direct. Marcel, ja. Marcel, de leadzanger van de band, die jou even vraagt om te bellen met 0909-3000-538. Dan mag je bellen naar de studio en maak je kans op 2 tickets voor deze show. Ben je erbij bij Direct Live in Ahoy. Zullen we het maar gewoon doen trouwens?
1: Ja, man.
0: Ja, toch? Ja.
2: Met 538 naar Direct Live in Ahoy.
3: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
0: En zie ons live in.
1: Daar had je geen zin meer in.
0: Was de verbinding opeens gebroken? Nou. Bel maar 0909-3000-538. Dan gaan we naar de hittip van Rick en Florentien.
1: Ja.
0: Die kwamen.
4: Ja, ze hebben onderling contact gehad in de vakantie.
0: Zeker. Of hebben jullie elkaar opgezocht?
5: Nee. Maar Florentien stuurde af en toe een foto van haar vakantieadres.
0: Oh?
5: Ja.
4: Oké.
0: Okay. Romantisch hoor.
6: En ja, dan krijg jij dan terug?
5: Ja, dan krijg je
4: wel
5: terug.
4: Ah, wat leuk. Ja.
0: En toen hebben jullie dus samen een hit gespot.
5: Ja, die was wel waar ik was op Samos.
4: Jij was in een club?
5: Ik lag gewoon on the beach.
4: Want ik zag Flo, jij was een beetje op zo'n middelbare leeftijd party op een gegeven moment. Zo'n rotary feestje.
0: Zo'n occasion show.
6: Ja, dat is La Siesta. En dat zit in Gabia. En daar draait dus Ekdom wel eens.
4: Ekdom?
6: Dat is wel leuk, Gerard Ekdom.
0: Oh, daar was je op. Ja, ja.
6: Jezus. Ja, daar gaan alle Nederlanders dan naartoe.
0: Ja, precies.
6: Daar
0: zijn. Nou, wij hebben.
4: En daar draaide hij deze plaat.
6: Nee, die heeft hij niet gedraaid.
5: Hij loopt een beetje achter.
0: Ja, dat is. Nou ja, goed. DJ Goya, dat is de man die de plaat heeft gemaakt. Michiko heet hij. En wij dachten, nou, we maken hem gewoon smulschijf deze zomer. Moet je horen.
2: Is de nieuwe smulschijf.

0: Okay.
1: Nou, de hittip van Rick en Florentin, die allebei terugkwamen van vakantie
0: een
1: met de mededeling.
0: Ja, het is aesthetic.
1: Heeft het een naam, deze muziekstroming?
0: Een beetje tantra, flow. Een beetje healing. Zoiets, Rick?
2: Ja, want ik vind het gewoon iets heel meer beat achter.
0: Wat
2: ja,
0: zeg
2: je? Er zit wel iets meer beat achter dan die healing zweverij. Ik weet het niet. Ik heb te weinig
0: hadden
2: verstand
0: jullie wat
2: van
0: op? Allebei.
3: Nee, ik vind het een geweldige plaat. Maar jij vindt het niks.
0: Nee, ik denk dat het meer is. Jawel, ik vind het. Maar dat grappig is natuurlijk. Muziek is ook heel bepalend met de omgeving waar je zit.
1: Ja. Zeker.
3: Ja. Nou, ik vind van nu niks.
1: Nou, ik ben vergeleken het al een beetje met de fles wijn die je dan meeneemt van vakantie.
2: Ja, ondergangetje.
1: En dan ga je hem thuis drinken en dan denk je, nou, het is misschien toch niet helemaal de wijn. Maar jullie hebben dat niet met deze. Dit is
2: nee,
1: echt,
2: ik vind hem nog steeds hartstikke leuk.
1: Ja, we gaan hem de hele week
0: wel
1: draaien.
0: Fijne plaat.
1: Dus we kunnen er prima aan wennen. En het is daar een grote hit, hè? Zowel in Griekenland als Spanje.
4: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
1: Ja! Je kan ze gaan zien live in Ahoy. De mannen van Direct, ze gaan naar meerdere shows geven. En voor de show die ze geven op 13 november hebben wij tickets. Gaan we de hele week weggeven. En Carrie, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Hallo, hallo. Carrie Reumer.
5: Goedemorgen.
1: Hoi, hoi.
5: Ja, ja.
1: Ja.
5: Goedemorgen.
1: Familie
0: wat
1: van?
0: Gezellig.
5: Nee, niet familie van. Nee, aangetrouwd.
1: Kijk aan. Ja. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dus.
0: Wel ergens familie.
5: Ja, mijn echtgenoot. Die ze komt.
1: Oké. Okay.
0: Oh, okay.
1: Dat is een hele artistieke familie, toch? De familie Reumer.
5: Ja.
1: Oh, acteurs en kunstenaars.
0: Ja, zeker.
3: Ja. Hoe meer gekregen?
0: Flink geacteerd.
5: Ik wilde dit niet aanhalen, jongen.
1: Nee, ja, ik herinner je er wel aan.
3: Ons spoorde ook.
1: Carrie, daar bel...
5: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Daar bel je helemaal niet voor natuurlijk.
5: Nee.
1: Ik zit te denken, wat zullen jullie blij zijn dat Rob Schepers gestopt is trouwens. jij wil naar Direct.
5: Ja, heel graag.
1: Ja, dat gaat gebeuren op vrijdag 13 november. En het leuke, ja, 13, ze zeggen wel eens vrijdag de 13e, dat is een ongeluksgetal, maar in jouw geval helemaal niet, want jij bent er gewoon bij! Twee kaarten voor het concert dat ze geven. Je gaat ze live zien.
5: Dankjewel, dank jullie wel.
1: Heb je ze wel eens live gezien eigenlijk?
5: Jazeker, ik ben in het concertfeest in de Kuip.
1: Oh, dat was goed, hè?
5: Ja, was niet normaal. Echt niet normaal.
1: Dat gaan ze nog eens dunnetjes over doen daar in Ahoy. Ze hebben beloofd dat ze alle hits spelen, dus het wordt echt een waanzinnige avond.
5: Super bedankt. Helemaal blij.
1: Heel veel plezier en een mooie dag vandaag.
5: Dankjewel.
1: Hey, Carrie, die gaat naar Direct en dat kan jou ook overkomen. Want de hele week hier in ieder programma kans op tickets. Dus bel als je erop hoort. En dan ben je er ook bij 13 november. Ahoy, Rotterdam.

0: Lil Nas X in de ochtendshow om 7 minuten voor 9 uur. Straks in het vervolg van deze radioshow gaan wij Win It in a Minute spelen. Dat gaan we 2 weken lang, iedere dag zo rond 9:15 gaan we dat doen.
1: Maar elke dag met andere prijzen.
0: Ja, en we gaan zo meteen bekendmaken welke prijs we straks weg gaan geven. Maar dat is echt een leuk cadeau dat je hier op de radio kan winnen. En iedereen die in die minuut op de radio is, die wint ook die prijs.
1: Maar wat moet je ook doen?
0: Alleen je naam noemen en even vertellen waar je vandaan komt.
1: Ja, je naam en je woonplaats.
0: Ja. Dat zeg ik. Dus,
2: het is Rick Romeijn Den Haag.
0: Ja, dat is...
2: Of 3 seconden werk.
0: Ja. Dat is alles wat we van je willen weten.
2: Ja, nou, heerlijk toch?
0: En dan ben jij de winnaar van een van die geweldige prijzen die we voor je geselecteerd hebben. Straks hoor je wat je kunt winnen. We spelen begin de dag met een mooi bedrag. Dat doen we zo meteen met deze stem.
3: Daar heb ik ook wel jaren op gewacht eigenlijk, ja.
0: En meer in het vervolg van de show.
4: Welkom thuis.
5: Bij Radio 538.
4: Thuis.
5: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
6: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
5: Thuis.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypo.

0: weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
0: Esso. Omdat elke rit telt.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isela ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isela houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakte licht gewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, dat schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt 1 op de 3 nog. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. En volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk het niet beter van, zei hij. Dan het weer. De dag is zonnig en fris begonnen. Vanmiddag dan trekken er over het noorden wat stapelwolken. Maar in de rest van het land, daar schijnt de zon. Daar blijft het ook droog. 20 tot 24 graden wordt het. Tot zover het nieuws op Radio 538.
23: Flo, dankjewel dan. En de files. En waar die staan, weet Rick.
24: Goedemorgen. Begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 10. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij de brug over het Wilhelminakanaal 16. A59 Zonzeel-Os bij Vlijmen. Dat is de laatste 10 minuten.
25: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Hallo,
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Hey, ben je er weer?
19: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
19: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstrikt.
21: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met deze week
21: jouw kans op kaarten voor Direct.
26: Live in Rotterdam Ahoy.

0: man. En ja, de man die Rick nog tegenkwam op vakantie.
1: Of Samos.
0: Ja, snelle.
1: Snelle, ja.
0: Blijven slapen. Dat deed hij daar ook. Tenminste, jullie zaten in hetzelfde hotel, toch?
1: Ja.
0: Ja, dan had jij een goed hotel, denk ik zomaar.
1: Nee, bed and breakfast.
0: Oh. het is 9:10. De hele ochtend al staat langs de A58 bij Gilsen onze eigen Jelte. Ja, die is
2: of iemand hem zo mee terug kan nemen naar Hilversum.
0: ja, en of je dan een trekhaak hebt. Want er is een enorme kar van de barista die ook mee moet. Want ja, we zijn koffie aan het uitdelen in het kader van Welkom Thuis. Iedereen die op vakantie is geweest en deze week weer start met de dagelijkse beslommeringen. Ja, we dachten, we trakteren even op een kop koffie. Dat doen we langs de A58 vandaag. Jelte die heeft daar heel veel kop al uitgedeeld. En ook mokken weggegeven, Jelte.
3: Ja, we hebben 150 bakken koffie geschonken. Sorry, ik stond even te kletsen hier om tussen koffie uit te delen. Maar wat een begin van de werkweek is dit. Ik sta lekker in het zonnetje. Oh. We hebben, hoeveel koffie was er? 150 bakken koffie. 150 bakken koffie zijn er door. En er begint hier langzaam weer een klein rijtje te ontstaan. Je zat te luisteren. Je dacht, ik kom koffie halen.
4: Even een bakje halen, ja.
5: Ja, tuurlijk.
3: Je luistert elke dag?
4: Elke dag weer, elke ochtend even.
3: Ja. En wat trek je zo aan in de ochtendshow van 538?
4: Ja. Het gezelligheid, altijd leuke onderwerpen om even een beetje van die humor dingen.
3: Kijk, ja. dit wilden we horen. Jij hebt een bakje verdiend. Wat zijn? Gewoon een goed sterkbakkie. Nou, dat kunnen we voor je zetten. En ik kan ook al bekendmaken waar we morgen gaan staan, jongens.
2: Ja.
3: Morgen staan we op de A6. Ja. Daar staat, Floris gaat er naartoe, op de A6. Richting het noorden, bij Band staan we daar. Bij een pomp, bij een Shell. Richting het noorden op de A6, bij Band. En daar morgen vanaf 7 uur dus koffie te halen.
0: Oké, dat is tankstation Wederzand is dat. Daar staat dus morgen Floris, onze collega die daar namens de ochtendshow koffie uit gaat delen. Nou, hartstikke leuk. Jelte, mag ik jou bedanken voor deze ochtend?
3: Ja, heel graag gedaan, jongens. Het was heerlijk. Je krijgt het trouwens ook. Ja, je kunt er nu nog maar heel even naartoe. We gaan hem zo dichtgooien, maar kom nog even een bakje halen. Kan nog wel.
0: Oké, nou, weet dat Jelte daar nog heel even staat langs de A58... bij tankstation Molenheide in Gilsen. En morgen dus te vinden langs de A6. Wederzand, diezelfde stand met koffie. En dan ook weer jouw kans op zo'n 538-thermomok. Jelte, we spreken jou later. Mooie dag daar nog. Ja. En wij gaan hier ons focussen op begin de dag met een mooi bedrag. Want we hebben een geldbedrag weg te geven. Even kijken of het rad... Ja, het rad staat daar, dus daar kunnen we zo aan gaan draaien. En het gaat allemaal om... de stem van een bekende Nederlander. Wie hoor je daar? Wie is dit?
6: Daar heb ik ook wel jaren op gewacht eigenlijk, ja.
0: Als jij denkt te weten om wie het hier gaat... dan mag je bellen met 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538. Kom je op de radio met het juiste antwoord... dan wordt er voor je aan het rad gedraaid. Florentien die gaat draaien.
7: Want, zeker.
0: We hebben inmiddels onze Sophie met zwangerschapsverlof gestuurd. Dus jij moet de honneurs waarnemen. En met een beetje geluk ga je er vandoor met €538.
7: Nou ja, ik kan het goed, hè. Dus ik hoop dat dit jaar ook zo gaat zijn. ik zat er goed in, toch, voor de zomer?
0: Zeker, jij hebt een gelukkige hand van de rij. Zeker. Dit is dus de stem.
6: Daar heb ik ook wel jaren op gewacht eigenlijk, ja.
0: 0909-3000-538. Wie?

0: hoort deze Here Without You in de 538 Show. 11:30 is het geworden. En wij staan op het punt om veel geld weg te geven. Tenminste, Florentien gaat zometeen draaien. In de hoop die hoofdprijs eruit te krijgen vandaag. €538. Je had een goed gevoel dat je erover.
1: Ik denk dat het gaat lukken.
0: Ja, denkt het, hè? Ja. Nou, dit is manifesteren. Dat doe je hartstikke goed. Dit is de stem.
2: Daar heb ik ook wel jaren op gewacht, eigenlijk. Ja.

0: omkeren. Misschien is dat wel Cherise. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Cherise.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, jij hebt de stem gehoord, deze stem.
2: Daar heb ik ook wel jaren op gewacht eigenlijk, ja.
0: En jij dacht te weten wie dat is?
1: Ja, ik denk dat dat Matthias
0: het land
1: is van de
0: bankzitters. Matthias van de bankzitters. Is hij nou onlangs getrouwd?
3: Nee, dat is Raoul. Die is afgelopen vrijdag getrouwd.
0: Die is in het huwelijksbootje gestapt.
3: Ja.
0: Cherise, het is niet goed.
4: Hé?
1: Oh, echt niet?
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Ja, sorry. Spijt me. Ja, ik had het je gegund, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die we spreken. Timo, ja. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Weet jij wie we zoeken?
5: Ik denk het wel, ja.
0: Nou, ik ga de stem nog een keer laten horen.
2: Daar heb ik ook wel jaren op gewacht eigenlijk, ja.
0: Wie is dit?
5: Dit is Joey Veerman.
0: Joey Veerman, de voetballer?
5: Ja, ja.
3: Nou, had geen beste start gisteren toch in de competitie?
0: Nee. Joey Veerman. Is het goede antwoord? Ja! Voor je gedraaid.
6: Ja,
7: de eerste
0: keuze
7: van het nieuwe
0: seizoen.
6: Nou.
0: En Timo, jij wint.
6: Ja, ja, ja.
8: Ja, ik zei het. 538 euro. Wow. Dat is lekker.
3: Het orakel is er weer.
0: Dat is echt niet normaal. Hoe doe je dat?
8: Ja, het zit hem gewoon in mijn arm. In mijn vingers. Ik weet het niet. Lekker soepel.
5: Dat is lekker over op de maandag.
0: Hey, dat wou ik zeggen, Timo. Je pakt gewoon hier even de hoofdprijs. 538 euro.
5: Oh, super.
0: Ja. Wat ga je daarmee doen?
5: Dat is een goede vraag. Maar ik wil nog wat dingetjes voor in huis halen. Oh, dus dat komt goed van pas.
0: Maar wat dingetjes voor in huis?
5: Ja. Ja, ik ben een wc aan het renoveren. Dus ik moet nog even een wastafeltje halen.
0: Oh, ja. Zo,
5: dus.
0: Oh, dat is wel leuk. Dan kun je zo meteen de wc-rol houden. Die heb ik van 538.
5: Ja. Dat is ook altijd goed, hè?
0: Ja, toch? Nou, Timo, veel plezier ermee. We gaan het geld aan je overmaken.
5: Super, dankjewel.
0: Mooie maandag, hoi hoi.
5: Dank je. Hey.
0: 538 euro, de eerste kandidaat vandaag. In begin de dag met een mooi bedrag die dat vindt.

0: Taylor Swift en de Vader van Filia in de ochtendshow. Het is 9:45. Straks spelen wij Win It in a Minute. Dat doen wij de komende twee weken hier rond 9:15.
1: Leg het er even uit voor de mensen die...
2: Nou, misschien moeten we namelijk even het spoorboekje ook duidelijk maken. Kijk, we veranderen niet veel. We zijn er gewoon van 6 tot 10 elke dag.
1: Zoals het hoort.
2: Zoals een ochtendshow hoort te zijn.
1: 6 beginnen, begint om 6 uur. Huppatee, niet
2: geen gelul, gewoon om 6 uur beginnen. En we doen tot 10 uur.
1: Je maar, doet het graag of niet? Als je er geen zin meer hebt, moet je stoppen.
2: Rob Schepers is natuurlijk gestopt. Ja. Over, als je er geen zin meer in hebt, dan moet je stoppen.
0: Rob had zelfs zoiets in alle begrippen. Maar hij zei van, het is echt wel iedere week heel veel werk om die one-liners te maken.
1: Ach, schij uit, een straat te maken. Je hebt het zwaar.
0: Hij wil toch elke week een bepaald niveau.
2: En die heeft een druk theaterprogramma. Hij heeft een kinderboek geschreven. Hij is met druk. Goed, prima. Maar het leuke nieuws is wel, normaal, om 9:45 hebben we op maandag natuurlijk Peter Heerschop.
1: Klopt.
2: Ja. Was ook omdat natuurlijk Rob op vrijdag zat.
1: Ja. En nu maar wij hebben eigenlijk altijd gedacht, Peter hoort meer op vrijdag dan op maandag. En wij altijd eigenlijk al dachten wij, hè?
0: Hij zit daar niet goed. Hij zit daar niet lekker.
1: En nu kan het gewoon. Ja.
2: We hebben daar wel over gehad. Met van joh, wat en... Nou, noem maar op. Dus vanaf deze week is Peter voortaan op vrijdagochtend om 9:45 te luisteren.
3: En wat hebben we nu dan?
2: Nu ga jij een liedje zingen zo om 9:45.
3: Dus er is nu alleen niet zoveel.
0: Nou, nee, we hebben Win It in a Minute.
3: Ja, dat is toch
2: zo,
3: veel
2: dat is niet zoveel. Ja. Dat is gewoon echt de... Hè?
0: Nee, maar weet dus dat Peter Heerschop blijft aan dit programma verbonden, gelukkig. En je hoort hem voortaan op vrijdagochtend. Dan gaan wij gewoon weer even bellen met Peter. En hoor je zegt hem op de vrijdag. Ja. Ik denk een heel fijn begin van het weekend. En zometeen dus Win It in a Minute. Een minuut lang kun jij een prijs winnen.
2: Maar
0: prijs
2: wat?
0: Ja, die we aan iedereen weg gaan geven die in die minuut zijn naam en woonplaats noemt. Dat zou je even moeten doen. En die prijs die we vandaag weg gaan geven, ja, we hebben... Ik doe even gewichtig.
1: Een pauwkje is altijd wel.
0: Ja, dat dacht ik ook. Wij geven zometeen een minuut lang aan iedereen die het wil winnen een setje Apple AirPods weg.
1: Zo!
0: Ja! Dat zijn die witte dopjes met noise cancelling, alles erop en eraan.
1: Ja, en een subliem geluid.
0: Ja, waanzinnig geluid. En ze werken altijd, zijn snel opgeladen, echt topdingen. Die kun je zo meteen een minuut lang winnen. Dus schrijf vast op 0909-30538. En bel zodra de minuut van start gaat, dan ben jij misschien wel een van die winnaars. Van een setje Apple AirPods. Zometeen in Win It in a Minute. En we geven elke dag andere prijzen weg. Dat is nog wel even goed om erbij te doen. Hey Flo, wat zit er zo meteen in het nieuws?
3: Nou, de enquêtecommissie is weer met corona bezig.
0: Oh, nou, dat en meer zo meteen hier.
4: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
5: En jij staat heel dichtbij.
4: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
5: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar...
4: Direct.
5: Check alle details op 538.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis... op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Laptop snel leeg?
14: Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
18: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
22: Aldi.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
24: mama
23: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
25: Hoor je dat?
26: Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
27: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
28: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
29: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
30: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften... voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
31: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
32: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
31: Wat dan?
32: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
31: Oh, mag ik mee?
32: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
33: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
34: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Ja, goedemorgen. De dag begint in het noorden lokaal met een bui. Maar verder een droge en zonnige dag vandaag. Het wordt 23 graden. En de files, waar ze nu nog staan tenminste, weet Rick.
1: Ja, we beginnen op de A1, dat is Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 11 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 8 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel, 16. En natuurlijk nog steeds problemen op de A28 in beide richtingen. Amersfoort-Zwolle en Zwolle-Amersfoort bij Hattemerbroek. Er is daar wat vertraging door ongevalsonderzoek.
0: Het is 9:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
35: Goedemorgen. Na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje op de A28 bij Wezepen is de weg de hele dag dicht. De ravage moet van de weg en daarna moet ook de kapotte vangrail worden gerepareerd. Van de gewonden liggen er nu 8 in het Isla ziekenhuis in Zwolle. Steeds meer Nederlanders kopen bier over de grens. Door de lagere accijns scheelt dat veel geld per krat. Vooral verkopers in de grensgebieden die klagen steen en been omdat hun klanten liever in het buitenland bier gaan halen. En na een zomerstop top gaan straks de verhoren over het coronabeleid weer verder. En deze week kijkt de enquêtecommissie of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is straks als eerste aan de beurt.
0: Oké, Flo, dankjewel. Zometeen gaan hier de lijnen open. Een minuut lang voor Win It in a Minute. En dan maak je een minuut lang kans op Apple AirPods die we zometeen weggeven. Of AirPods, net wat je wil. In ieder geval die witte dopjes. Die kan je zometeen winnen. Een minuut lang als jij op de radio komt en je naam en je woonplaats even met ons deelt. Dat is het enige dat je hoeft te doen. Nou, hoe makkelijk is het om die prijs in ontvangst te nemen? Zo dadelijk via 0909-3538. En na Michael Jackson. Lang voor Win It in a Minute. En dan maak je een minuut lang kans op Apple AirPods die we zometeen weggeven. Of AirPods, net wat je wil. In ieder geval die witte dopjes. Die kan je zometeen winnen. Een minuut lang als jij op de radio komt en je naam en je woonplaats even met ons deelt. Dat is het enige dat je hoeft te doen. Nou, hoe makkelijk is het om die prijs in ontvangst te nemen?

0: en Shakira, Dai Dai in de ochtendshow. Het lijkt alweer zo lang geleden, dat WK voetbal.
1: Dit is nog zo'n grote hit.
0: Ja, ja. Helemaal. Overigens, die Infantino die ligt echt zwaar onder vuur nu.
1: Ja, dat was van het weekend een van de jeugdtoernooi.
0: Was hij niet welkom?
1: Bij die CONCACAF of zo, dat is de Afrikaanse UEFA, is dat toch?
0: Ja, klopt.
1: En die hadden toch gezegd van, joh, leuk dat je hier in de buurt bent, maar je bent niet welkom.
0: Ja, hij is wel gegaan overigens, maar heeft het bescheiden gehouden.
1: Ja, dat is,
0: Hoe lang zit hij dan nog, is de grote vraag. Maar goed, wij gaan zo meteen Win It in a Minute spelen. Dat doen
2: Hoe werkt het exact?
0: Nou, ik zal het nog even één keer uitleggen. Ons telefoonnummer, dat is vrij belangrijk in dit verhaal. 0909-30538.
2: Ik schrijf, ja, nog even.
0: Ja? 0909-30538. Dat ga je zo meteen bellen vanaf het moment dat je hoort dat de minuut ingaat. Dan proberen wij binnen die minuut zoveel mogelijk mensen op de radio hun naam en hun woonplaats te laten noemen.
2: Ja, dus bijvoorbeeld...
0: Nou, in jouw geval Rick, Den Haag.
2: Precies.
0: Ja, nou, dan is dat eigenlijk genoeg.
2: En in jouw geval Florentien
3: Bergen.
0: Ja, Tim Nijkerk.
1: Niels Utrecht.
0: Nou, dat is eigenlijk, zo makkelijk is het.
1: Vier hadden we gewoon gewonnen.
0: Eigenlijk wel, maar de minuut is nog niet ingegaan.
1: Nee,
0: zometeen gebeurt dat wel. En ben jij op de radio met je naam en je woonplaats, dan ga jij er vandoor met die fantastische prijs. En vandaag is dat een setje Apple AirPods. Die win je op het moment dat je op de radio komt. Dus bellen zodra het kan en winnen als het mogelijk is. Win it in a minute, zo dadelijk hier in de ochtendshow. Naar deze van de Purple Disco Machine. In the Dark.

0: Disco Machine en Sophie and the Giants in the Dark om 13 minuten voor 10 uur.
1: Ja!
0: En dan is het tijd.
1: Pak hem maar bij hoor!
0: Om de lijnen open te stellen.
1: Oh, spannend!
0: En met prijzen te gaan strooien, letterlijk. Want,
1: ja, 2 weken lang hè?
0: Ja, dit doen we 2 weken lang. Ja. Iedere dag rond dit tijdstip maak je 1 minuut lang kans op geweldig leuke prijzen. We hebben vandaag gekozen voor een setje Apple AirPods. Van die witte dopjes waar je heel veel mensen mee ziet lopen. Die klinken fantastisch, zit noise cancelling op. Fijn om te hebben. En volgens mij te verbinden met elk type telefoon. Dus dat is ontzettend prettig. 1 minuut lang dus via 0909-30538. Je naam en je woonplaats. Dat is belangrijk. Dat vinden we wel even leuk om te weten. Dus 0909-30538. Wil je ze winnen, dan zou ik gaan bellen binnen een paar seconden. Want we gaan zo meteen officieel de lijnen openstellen. En dan hebben we dus 1 minuut om zoveel mogelijk mensen blij te maken. Jullie tellen mee, hè? Ook allemaal.
2: Zeker.
0: Hartstikke goed. Zullen we hem dan maar doen? In 3, in 2, in 1, daar gaan we. 538, goedemorgen, met wie?
3: Met Fabienne.
0: Waar vandaan?
3: Soes.
0: Je vindt de AirPods alsjeblieft. Veel plezier ermee. 538, goedemorgen, met wie?
4: Vincent Bodegraven.
0: Vincent, gefeliciteerd. Ze zijn voor jou. 538, goedemorgen, met wie?
5: Sherrianne uit Neel.
0: Hé, hey, voor jou ook een setje AirPods alsjeblieft. 538, goedemorgen,
5: dankjewel.
0: Met wie? Hoi, 538, met wie?
6: Berg of
0: Zoom. Berg of Zoom hoor ik. Nou, jij krijgt ook een setje AirPods, alsjeblieft. Veel plezier ermee. 538, goedemorgen. Met wie?
6: Goedemorgen, Erwin
0: Biemans. Sorry, nog één keer.
6: Goedemorgen, Erwin Biemans.
0: En waar vandaan? Nou, ze zijn voor jou, de AirPods. 538, goedemorgen. Met wie? Hallo, 538, goedemorgen.
7: Maar Tom Rijmakers, Nune.
0: Hé, voor jou ook een setje AirPods, alsjeblieft. 538, goedemorgen. Met wie?
6: Nou,
0: hallo?
8: Hoi Pieter, Witteman.
0: Hé, hey, waar vandaan?
8: Hillegom.
0: Hillegom, oh. Jij bent de laatste die er vandoor gaat met een setje Apple AirPods. Nou, dat is even 1 minuut lang met prijzen strooien. Wie hebben we allemaal blij kunnen maken? Hebben jullie een beetje even?
9: Zeker, Fabienne uit Soest. Ik had Vincent uit Bodegraven. Sirianne uit Niel. Iemand uit Bergen op Zoom, geen idee. Erwin die had gewonnen. Ton uit Nuenen en Pieter uit Hillegom.
0: Nou, wat leuk zeg. Zo hoor je maar dat overal uit het land de prijzen terechtkomen. Veel plezier ermee met de AirPods.
8: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En morgen gaan wij weer een rondje Win It in a Minute doen. Dan is wel even de grote vraag, wat geven we morgen weg?
1: Ja, dat hoor je morgen.
9: Gaan we er nu al verklappen?
1: Nee, morgen.
0: Ja, gaan we morgen doen? Oké, doen we morgen. Prima.
1: Doen we het nu?
0: Ja. We gaan morgen 1 minuut lang robotstofzuigers weggeven.
1: Zo dan!
9: Gezellig.
0: Ja.
2: Dat is handig.
0: Dat is leuk, hè? Dus dat morgen rond dit tijdstip 1 minuut lang Win It in a Minute om te vieren dat de vakantie voorbij is en iedereen weer lekker aan het werk is en wij helpen.
1: Ik kan lekker gaan stofzuigen.
0: Nou, dat hoef je dus niet meer te doen.
1: Nee.
0: Dat is het mooie. Morgen in de ochtendshow 1 minuut lang jouw kans op zo'n robotstofzuiger. En dit is muziek van The Script, If You Could See Me Now.

0: If You Could See Me Now van de script om 7 minuten voor 10 uur in de ochtendshow. Die, we lopen gewoon een beetje tegen het einde aan.
1: Ja, zeker. Ja, qua show, hè? Niet qua...
0: Ja, nee. Nou, ook maar.
2: Nee, ja.
0: Ik zit op de laatste pagina van het draaiboek, dus...
3: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Dan kunnen wij nog wel even wat vragen behandelen die vanochtend zijn binnengekomen. Iemand die hier wil weten, dat Win It In A Minute, hoe lang gaan jullie daarmee door? Nou, in principe natuurlijk elke dag een minuut, want het is Win It In A Minute. Ja. Maar 2 weken lang doen we dat. Dus elke dag zo rond 9:45 maak je kans op die fantastische...
1: En bij succes kunnen we toch verlengen.
0: Oh, dat is ook wel leuk, ja. Dat we het gewoon blijven doen.
1: Als succes blijven we het gewoon op maandag doen, joh.
0: Ja. Hier vraagt iemand, waar is Peter Heerschop? Nou, dat hebben we net verteld, maar waarschijnlijk heb je dat even gemist. Maar Peter die blijft gezellig bij de ochtendshow. Maar die gaat naar de vrijdag.
1: Ja, het verhuisbericht.
0: Eigenlijk wel, ja. Verhuisbericht. En er is een voicemail ingesproken tijdens onze afwezigheid. Ja, ik had echt verwacht, ik denk, wij komen terug van vakantie. En er staan
1: één bericht op.
0: 26 berichten op.
2: Maar... nee.
0: Het is één bericht, is het.
1: Eén.
0: Geen idee wie het is. Maar we gaan hem even checken.
3: Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is... Eén nieuw bericht voor u.
4: Hey vrienden van 538. Jullie zijn lekker weer terug. Daar ben ik zo blij, want ik hoorde zo'n leuk mopje. Ik moet er zo op zelf om lachen. Komt een man in zo'n speciale winkel. Die zegt, ik zoek een heel goed camouflagepak. Verkoopt hij dat ook? Die man zegt, ja, dat hebben we natuurlijk. Ik ga even naar achteren, dan haal ik het ervan halen. En die man wacht en die wacht. Na een kwartier komt die kerel terug. En die zegt, ik kan het niet vinden.
1: Nee, ik vind het wel heel leuk. Het is heel grappig.
0: Zometeen, veel plezier met de beschrijver. Tot morgen.
3: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
5: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538.
6: Y'all ready for this?
3: Wat zijn jouw favorieten?
5: Geef ze nu door via 538.nl.
3: En luister vanaf maandag 7 september. 90s en
5: zero's. Top 538.
7: Radio 538.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look alike me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
6: iBoot verrast je elke dag.

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.

0: Lesbusiness.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Bij

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isla ziekenhuis. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-voorzitter Klaas Dijkhoff die is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte hands-goal maakte op het WK is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller. Het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in. Later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. Gaan we naar het weer. De dag is zonnig en fris begonnen. Vanmiddag trekken er over het noorden wat stapelwolken voorbij. Maar in de rest van het land schijnt de zon, blijft het ook droog. En het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Dankjewel Flo. Mocht je nou vandaag een kopstaartbotsing hebben, zeg je sorry, maar dit is de bumper van God. Ja. Ik was het niet zelf.

Raamsdonksveer 5 minuten. Snelheidscontrole A1 Barneveld Apeldoorn, Radio Kootwijk 72.0. A1 Naarden Amsterdam 17.9. En de A7 Drachten Heerenveen bij Ter Wispel 153.0.

0: Ed Sheeran.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
5: Live in Rotterdam Ahoy.

0: maandagmorgen. Hartelijk maandag, het is 11:10 en dit is de 5 van het bedrijf. Met vandaag de gast, Wire Yachts. Google die jacht even, daar zitten leuke dingen bij. De financiële administratie, debiteurenbeheer. Zeg maar van de debiteuren, crediteuren is Cynthia. Cynthia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, Wire Yachts, leuk dat jullie bij ons te gast zijn vandaag.
1: Ja.
0: Met hoeveel mensen werk je daar?
1: Best wel veel, maar we zitten nu met z'n drieën hier op kantoor.
0: Oh, wat gezellig, wat gezellig. Je hebt natuurlijk de technische afdeling, de mannen die de motoren doen. Je hebt de mensen die de buitenkant van de boten doen.
1: Zeker.
0: Ja, met hoeveel mensen is dat in totaal ongeveer?
1: Ongeveer 130 hier op locatie Heeg.
0: Oké, nou wat leuk. En ben je zelf ook een beetje van het bootje varen, Cynthia?
1: Ja, ik vind het zeker leuk.
0: Zeker leuk. Ik zag nog wel wat leuke tweedehands modelletjes op jullie site. Misschien kunnen we een mooi prijsje afspreken. Ik vond die 1,1 miljoen toch wat veel. Ja. Hey, Cynthia, wij sturen slagroomtaart richting Waaierjat. Kunnen jullie met z'n allen lekker genieten van een stukje slagroomtaart. Dus dat komt helemaal goed. En we draaien jullie 5 van het bedrijf. Ik wens je een hele mooie dag daar.
1: Hetzelfde.
0: Hoi.
1: Dankjewel.
0: Bakbord, stuurboord. Hier is Miles Smith. Nice to meet you. Lonely.

vakantie vieren op het werk. Je bent bij je vrienden van 538. En ja, Never Forget You. Een liedje wat we zouden kunnen opdragen aan de race in Zandvoort. Wat hebben we weer een fantastisch weekend gehad met 538. Helaas de crash van Max natuurlijk. Maar mooie beelden en mooie avonturen.

0: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
1: Hey, geweldig. Dankjewel.
0: Luister deze week iedere

0: vrije vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
10: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
24: Alle verf super voordelig.
25: Verfwinkel.nl.
0: dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Welkom thuis bij Radio 538.
24: Met Dennis.

0: ik vraag me wel eens af, zouden die gast van Bon Jovi vroeger ook mannencirkels gehad hebben? Dat ze met elkaar een ijsbad namen en dan hun haar lang lieten groeien en elkaar gingen knuffelen met die blote lijven.
1: 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Bon Jovi, wat een klassieker. Living on a Prayer bij Radio 58. Het is de maandag. De maandagmorgen, Dennis hier. Ja, Nederland, een klein landje. Maar ja, deze band van eigen bodem is groter dan het hele werelddeel Europa. Want Direct heeft sinds het begin tot nu al dik 2000 keren op het podium gestaan. Genoeg optredens om 5 jaar lang iedere dag minstens een show te doen. Bizar, besef je dat even. Maar dat is wel gekke werk, al kan het de mannen van Direct toch niet gek genoeg. Want in november doen ze niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, maar 6 avonden Ahoy Rotterdam. Fantastisch natuurlijk, wereldprestatie en 58 wil jou graag uitnodigen. Dus hoor je deze week de oproep voor Direct dat je mag bellen met de studio. Dan bel je zo snel mogelijk 0909-3058. Heb ik 2 kaarten voor je voor het concert van Direct op vrijdag de 13e in Ahoy Rotterdam. Dus vrijdag 13 november het concert van Direct en Ahoy. Daar kun je bij zijn als je de oproep zometeen hoort. En bellen 25, die wint de kaarten zo duidelijk. Als je belt met 0909-3058. Ik zou het fantastisch natuurlijk. Wereldprestatie en 58 wil jou graag uitnodigen. Dus hoor je deze week de oproep voor Direct dat je mag bellen met de studio. Dan bel je zo snel mogelijk 0909-3058. Heb ik 2 kaarten voor je voor het concert van Direct.

0: Direct, live in Ahoy. Ja, Stefan, happy Monday. Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Noord-Brabant live.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en jij zegt, ja, ik heb die gasten van Direct nou al zo vaak op tv gezien, maar ik heb ze gewoon nog nooit live in het echt gezien.
1: Nee, juist.
0: Nee, dat was een schande, zou ik er bijna willen zeggen.
1: Ja. Maar ja, dat was om denk
0: ik zo
1: te beren. Nou,
0: kassa. Ja, noem je maar afwachten natuurlijk. Dat is pas als ik zeg dat je bellen 25 bent, hè. Misschien wel bellen 24, dat weet je nog helemaal niet. Nee, natuurlijk, zonder dolle Stefan. Jij bent bellen 25, je gaat naar Direct.
1: Mooi, dankjewel. Super. Ja,
0: gefeliciteerd man, hartstikke leuk.
1: Geweldig.
0: Wie neem je mee?
1: Ja, mijn vrouw.
0: Ja, anders krijg je ruzie thuis. Ik denk, vraag het voor de zekerheid nog even.
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg, anders krijg je ruzie thuis. Ik zeg het voor de zekerheid nog even.
1: Nee, die vindt
0: dat
1: geweldig.
0: Ja, leuk man, leuk. Hey, nou gefeliciteerd. Jullie zijn bij het concert van Direct vrijdag 13 november in Ahoy, Rotterdam.
1: Mooi, kijk.
0: Ja, leuk man. Hey, Steven, mooie maandag hè, vandaag en dankjewel voor het meedoen.
1: Helder, dankjewel.
0: Hoi, houdoe, later man. Steven uit Noord-Brabant wint de kaarten. Maar niet getreurd, de hele week kaarten voor Direct in Ahoy, Rotterdam te winnen op Radio 538. Nou, laten we maar even die hitjes doen dan.

0: David appt. Jullie maken werken beter. Dankjewel David. Media all about the money. Je bent bij 58. Welkom thuis als je net terug bent van die vakantie. Dansje doen dan maar. Lekker man.
1: Goedemorgen Dennis. Tijd voor koffie.
0: Ja, en laat hem gewoon even luiden die koffiegong. Voor een driedubbele Johnny Wakker. Of een bakkie thee. Kia mag natuurlijk ook met Another 54 Ultra. Dit is Talk to You.

0: Mark Amber. Good to be op 58. Waar we zometeen in het uur wat hierna komt spelen. Stop or go, waar je 100 euro kan verdienen. Met het beantwoorden van 5 vragen. De line-up. Dance Smash Classic. Van eigen bodem en echt een lekkere banger. Sabrina Carpenter met Taste, Alex Warren Passenger. En Esther met het nieuws. Wat wil je nog meer? Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto zo?
1: Ja, we doen weer niet mee met het Songfestival. Je krijgt zo de details.
0: Ik was gisteren toevallig bij een concert van Roxanne Hazes. Dat zijn wel geschikte kandidaat vinden. Als we ooit wel weer meedoen.
1: Als we weer meedoen.
0: Als we mee meedoen, dan moeten Roxanne het gewoon.
2: Welkom thuis. Bij Radio 538. Thuis. Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis. Met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
4: Thuis.
2: Bij Frank en Eiren en de 538-middagshow.
5: Van Maart.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie morgenochtend bij Shell Station Wellerzand langs de A6 bij Band. Welkom thuis bij Radio 538.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Dingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
9: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
18: Ja.

0: van onder andere HP. Dus even boelen voor een swingende start.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Proopstij in het noorden van Duitsland. Ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. En 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier uit het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, dat zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van de Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan de Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens Omroep Avro Tros is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Ik heb het weer nog voor je. Het is zondag, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor bij zo'n 22 graden vandaag. Vanavond helder, vannacht koelt het af en morgen opnieuw zomers. En dat was het nieuws op Radio 538.
6: Dankjewel, Es. Als we weer meedoen, sturen we gewoon voor straf Sieneke weer naar het Songfestival. Dat helpt misschien ook. 538 verkeer dan, A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens 20 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen ben je 6 minuten langer onderweg. Snelheidscontrole A1 Barneveld-Apeldoorn bij Radio Kootwijk 72.0. En de A1 Deventer-Hengelo bij Holten 119.7. A1 Naarden-Amsterdam bij Naarden 17.9. En de A7 Drachten-Heerenveen ter Wispel 153.6. En ook op de A12 Maren-Ede een flitser bij Maarsbergen bij 83.2. Lady Gaga Just Dance, de Dance Smash Classic. En ook Alex Warren hoor je binnen nu en een paar tellen.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
7: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
13: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Thuis bij Radio 538.
15: Met deze week
14: jouw kans op kaarten voor Direct.
15: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Alex Warren and the Passenger. 538 Dance Smash. Classic. Ja, en dit is een mooie classic, want hij komt van eigen bodem. En de artiest in kwestie vertelt zelf hoe dit dan tot stand is gekomen. Want Ilke, waar heb je dit gemaakt?
1: In het vliegtuig eigenlijk. Ik maak heel graag opzetjes als ik aan het vliegen ben. En toen heb ik dat opzetje van 30 seconden heb ik gemaakt. En die heb ik later uitgebouwd tot Transmission. Maar als je die opzet luistert, dan was eigenlijk de hele plaat, die zat er wel een beetje in.
0: Lachen dat dit gewoon op 30.000 voet boven de grond is gemaakt. Even luisteren wat Ilke dan in het vliegtuig heeft gedaan.

CD, alle 13 goed van Coffeeshop de Damkring, staat deze ook. Bob Marley en The Wailers. One love, people get ready. En ja, Crest, jouw energie deze maandagmorgen nog sneller dan Max gisteren op Zandvoort. Ah, dat is wel jammer, hè? Dan ben je hier wel aan het goede adres, want met de 50 werkdag krijgt hij maandagmorgen een boost. Mede mogelijk gemaakt door A, de Koffiegong. Gesponsord door jouw kans op 100 euro zometeen in de nieuwe ronde Stop or Go. Je mag je van stop geven trouwens. Voornaam appen met de 50 app met Go. Dan speel je misschien zometeen mee met Stop or Go.

0: werkt daar bij de IKEA, kan ik wel gewoon zeggen. Hij zegt, nou, ik moest er vanmorgen nog aan denken. Vorig jaar was jij hier ook met Megan. En ik was benieuwd of jij daar dit jaar weer zou komen. Hadden we hele mooie gesprekken over het werk wat hij er doet. Over dat hij zo graag 538 luistert. Dat is toch zo bijzonder van de radio. Ik weet niet waar jij nu zit, op welke plek. Maar we zijn toch een soort van verbonden met elkaar. En ik wilde zeggen, als je net terug bent van vakantie. Welkom thuis en tof dat je weer voor 538 kiest. Voor de 538 werkdag voor de maandag. Zometeen stop or go. Kun je nog even voor opgeven door Go te appen met de 538-app. Dua Lipa, hoor je zo.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538 presents. Direct. Live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week. Win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar.
1: Direct.
3: Fucking vet.
2: Check alle details op 538.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu houden, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je. Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlet. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Hey.
14: Hey, Liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
16: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost, autotaalglas.
23: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
25: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
26: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
27: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Welkom thuis bij Radio 538.
31: Met Dennis Geijer.
32: Ja, warm welkom in je maandag richting de lunch 2:30. Radio 538. En een shout-out naar Thijs. Hij is een setje Crowatt-batterijen aan het installeren ergens op een zolder. Thijs, man, deze is voor jou. Dua Lipa, Love Again, nu op 538.

0: je tentje hebben ingepakt, weekendje Lowlands hebben gepakt. Dan heb je deze show misschien ook wel gezien. Wat een topshow deed hij op Lowlands, deze somber en homewrecker. Stop or go. Ja, Harry, goedemorgen.
1: Zeer welgemeend, goedemorgen.
0: Ja, de vuilnisbak aan het legen, met pensioen, ja. En je woont in Dronten.
1: Ja, een hele mooie gemeente.
0: Ja, de prachtige.
1: Schone gemeente.
0: Een schone gemeente, ja, want dan heb je namelijk een held Harry en die leegt daar alle vuilnisbakken. Dus ja, dat kan niet missen.
1: Nee, inderdaad.
0: Hey, mooi. Harry, had je een goed weekend?
1: Mijn eerste dag na de vakantie weer, dus...
0: Nou, hartstikke goed, man. Ja. Ben je nog ergens heen geweest?
1: Ja, een rondje in Nederland hebben we gedaan met de caravan.
0: Oh, prachtig, man. Lekker. De sleurhut mee en het prachtige Nederland.
1: 100%.
0: Lekker, man. Hey, je krijgt zometeen 1 minuut de tijd, Harry, om maximaal 5 vragen te beantwoorden in Stop or Go. Je hebt gekozen voor de categorie algemene kennis.
1: Ja.
0: Ja, iedere vraag €20 waard. Je mag na iedere vraag stoppen of doorgaan. Dus je kan ervoor doorgaan met maximaal €100. Maar als je op een gegeven moment fout gaat, dan ben je het geld kwijt. Maar dan win je wel het 58 tosti-ijzer.
1: Ja, nou ja, misschien moet ik daarvoor gaan.
0: Ja, precies. Wij noemen dat de win-win situatie, Harry.
1: Inderdaad.
0: Mooi. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Lekker, man. Vraag 1. Wat voor kleur bloed heeft iemand van adel figuurlijk gesproken?
1: Blauw.
0: Ja, dat is helemaal goed. Blauw bloed, hè? Ja. Ja, wat gaan we doen? Stop or go?
1: Go.
0: Vraag nummer 2, Harry. Hoe heet de Japanse papiervouwkunst?
1: Origami.
0: Origami. Jazeker. Ben je een beetje goed in origami?
1: Nou, het ligt er net aan. Als het abstract is, dan dropt het klaar.
0: Ja, precies. Dat snap ik. Ga je door of ga je stoppen, Harry, met €40 in pocket?
1: We gaan go.
0: Vraag nummer 3 voor Harry. De Academy Award is de belangrijkste filmprijs. Hoe noemen we deze prijs ook wel?
1: Oscar.
0: Ja, de Oscar. Zo, jij bent de snelle Jelle. €60 bij elkaar, Harry.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Go.
0: Vraag 4. Hoe noem je het doek waarmee je een gebroken arm ondersteunt?
1: Mitella.
0: Niet te verwarren met Nutella. €80 in de pocket, Harry. Wat gaan we doen?
1: Gewoon go.
0: Vraag 5. Welke bloedgroep wordt vaak de universele donor genoemd als je bloed geeft?
1: Oh.
0: Ja, die rekenen we goed. Dat is helemaal goed. Harry, gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt je wel.
0: €100 in de pocket.
1: Ja. Niet
0: snel
1: aan de belasting, hoor.
0: Nee, niet. Ik zal niet de blauwe envelop een brigade op je afsturen.
1: Nee.
0: Die eisen al veel, hè?
1: Ja.
0: Een beetje vermoeiend. Hé, hey, Harry, ja, welke bloedgroep heb jij trouwens?
1: Ik heb A-positief.
0: Oh ja, ik heb de A-races D-negatief, volgens mij. Dus ja, daar zijn we wel weer
1: op A-positief.
0: Lekker toch een soort... Ja, oh, dankjewel. Harry is ook de scherpste van de maandagmorgen tot nu toe. Lekker, man.
1: Ja.
0: Hey, Harry, wat ga je doen met €100?
1: Slaat me dood. Ja. Ik weet het echt niet.
0: Misschien een tosti-ijzer kopen.
1: Nou ja, maar ik heb gehoord. Een 50-jaar-logo zitten bij jullie in. Ja, die zijn niet te koop.
0: Ja, je moet gewoon nog een keer meedoen. Die eerste vraag meteen verkeerd antwoorden, eigenlijk dan. Ja, heel mooi. Ja. Hey, Harry, ik wens je een mooie dag daar. Groetjes, hè.
1: Ja, oké, bedankt.

0: Christmas. Altijd veel gezien met de nationale tuinvogeltelling natuurlijk, de Wasmus. We hoorden In the Shadows, 5-8 klassiekertje, richting de lunch voor de maandag. Eerste werkdag na de vakantie en wellicht zometeen ook bij Lindo weer kans op stop or go geld. En natuurlijk kans op die kaarten voor Direct. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi. Wat heb je zometeen in het nieuws?
1: Ja, als trotse Nederlanders hoorden we vanochtend het eerste Nederlandse woord van onze nieuwe bondscoach.
0: Ja. Ik denk dat er een nieuwe legende is geboren voor het Nederlandse voetbal.
1: Ik denk het ook.
0: Ik hoop het.
2: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.

0: via 538.nl.
1: En luister vanaf maandag 7 september. 90's and
0: zeros. Top 538. Radio 538.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is Diana van Jumbo.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
9: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
12: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
18: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Avro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. De kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. En 3 reactoren zijn weer in bedrijf. De 4e wordt woensdag weer opgestart. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Hij begroette de pers in het Nederlands. Hij zei goedemorgen. Xavi ontmoette in Zeist onder andere de directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. Het weer, het is zonnig. Alleen in het noorden komen stapelwolken voor. Het is gemiddeld 22 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers zo'n 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Dan even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderloo 7 minuten. De A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Voorthuizen 15. Daar is het al extra druk vanwege omrijden. Dus je weet dat de A28 dicht is bij het Harde en Weesp. Dat gaat dan wel even duren daar, de afhandeling na het ongeluk vanochtend. Dat betekent voor omrijden via de A50 en de A1. Nog even kijken naar de A12 voor de Duitse grens 15 minuten. En kom je vanuit Duitsland richting Arnhem voor Duiven 12 minuten bij je reis optellen. Dan de controles A1 Barneveld-Apeldoorn 72-0. A1 naar Amsterdam 18-0. A7 Drachten-Groningen 168.1. A12 Maren-Utrecht 75-0. A16 Dordrecht-Breda 50.0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. A30 Barneveld-Ede 16-3. A58 Vlissingen-Goes 161.5. En de A73 Venlo-Venray 61.1.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de

0: 75 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Thuis bij Radio 538.
2: Met deze week
1: jouw kans op kaarten voor Direct.
2: Live in Rotterdam Ahoy.
3: Hoe is het met je? Gaat hier lekker of niet? De eerste week nog naar de vakantie misschien. Nou, die gaan we even mooi maken. Met de pauze. Kom.

zingen op straat in Londen. Na volle stadions, Olivia Dean bewijst dat het kan. You're the man I need. Goedemiddag, welkom thuis bij 538. Trap je misschien wel eerste werkweek na de vakantie goud en vertrouwd af met je favoriete 538-hits. En deze week toegang tot het concert van Direct in Rotterdam. Je wint het hier zo. En nu een hip-hop classic van Pras, All Dirty Bassett en Maya. Dit is Ghetto Superstar.

0: 38. Hoi, wij zijn Somje en deze week zijn wij 538 Favorite.
1: Somje, veel sparte.

0: Sommelier. Op zaterdagavond ook de boeken als Sommelier.
1: De 58-werkdag.
0: Joh, de nieuwste Feels Part 2. De 58-favorite. It feels like home. Welkom thuis bij 58. Ben jij samen met de liefde van je leven? Weet je dat? Ik wel, gelukkig wel. Ellie Goulding. Zij was jaren samen met Casper Jopling. Niet een heel bekende manier. Hij zit in de kunst en zo. Maar bij de eerste ontmoeting met die Casper was er nog geen vonk. Die vonk kwam pas toen Ellie erachter kwam dat Casper haar muziek als wekker gebruikt. Dat vind ik ook wel gek. Dat je met iemand verkeering krijgt en die zegt, ja nee, ik heb al jarenlang jouw poster aan de muur hangen. Dat is toch een beetje, denk je van, oké. Wat moet ik daar nou van denken? En hij had één regel. Als hij dan haar muziek als wekker gebruikte, hij moest dan uit bed komen voordat Ellie begint te zingen. Dat was de regel. Ze zijn inmiddels 2 jaar gescheiden. Hij vond het tijd om lekker uit te kunnen slapen, denk ik. Ellie Goulding, die zingt lekker door. Hier is ze met Burn.

0: Afrojack Rivers bij
1: 538.
0: High 538. High 538. We hebben een paar High 538 aan delen. Misschien is het wel de eerste werkdag na de vakantie voor veel mensen wel. Dus laten we eventjes even de collega's even een beetje opzwepen. Kijk, dit is een High 538. Deze komt van Werner.
2: Ik wil graag een High 538 geven aan Mike van Buren. Omdat hij wederom zo lekker aan het stapelen is. Goedjes, werkstreek.
0: Huppakee, lekker aan het stapelen. Misschien heb je ook collega's die even een High 538 nodig hebben of verdienen. Laat het even weten. Spreek hem in via de 538-app. En maak er even, weet je, voor je hele bedrijf of je beroepsgenoten of voor wie dan ook. Weet je, laat hem even horen. Zometeen, Teddy Swims komt eraan voor je ook.
3: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
4: Geweldig, dankjewel.
3: Luister deze week...

0: AP. Dus even boelen voor een swingende start.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
13: ik red me wel hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
20: Binnen 1 minuut.
21: Meer muziek.
20: Tijdens de 538 werkdag.
22: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
0: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
21: Welkom thuis bij Radio 538
23: met Lindo Duval.
24: Ja, en een goede middag. Die krijgen er ook nog wat bij.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You.
1: High 538.
0: Even een paar dan. Paddy.
2: Met Paddy. Ik geef de meiden van Flower Art een high 538 voor alle mooie boeketten die ze maken. Groetjes.
0: Hoi, Ricardo.
3: Hey, goedemiddag. Ik wil graag een high 538 aan alle collega's van ALE geven. Hey mannen, zet hem op met het mooie weer.
0: Lekker, dit is Sarah.
4: Ik wil Radio 538 high 5 aan mijn Nappa geven. Hou voor jou, Nappa.
0: Oh, wat lief. En Machiel.
5: Ik wil graag een high 538 geven aan alle collega's van de waterschappen die onze voeten droog houden, het water schoon houden en de dijken veilig houden. Lekker bezig, jongens.
0: Ja, heerlijk bezig. Maar Giel, ik zorg dat jij een 538-tossia krijgt. IJzer krijgt een tossie, krijgt er echt een krijger. Je kan tossies bakken straks van 538.

0: 538 Ochtendshow.
1: Ja, Tim, Rick, Niels en Florentien. Frisse vrijdag na de vakantie. Ben helemaal terug. Heb je het gehoord vanochtend? Het is win it in a minute deze weken. In één minuut lang. Eén minuut lang weet iedereen die dan in de uitzending komt binnen die minuut een mooie prijs. Morgenochtend kan je robotstofzuigers winnen. Oh, dat is duur, zeg. En vanochtend ging het bij Tim, Rick, Niels en Florentien over... Rick was tijdens zijn vakantie was die sneller tegengekomen. Rapper sneller, weet je wel. Ja, wat zeg je dan? Het werd heel ongemakkelijk heel snel. Luister. Wat zeg je dan? Hey snelle of hey Lars?
2: Nee, ik kwam niet op zijn naam.
1: Oh, God.
2: Dus ik zei, hey, snelle. Ik denk, hoe heet het?
1: Heb jij serieus snelle gezegd?
2: Ik wist niet hoe snelle... Ja, niet iedereen weet dat snelle geen snelle heet.
3: Nee, ik denk dat hij naar snelle ook wel luistert, toch?
2: Ja, hey, snelle.
3: Ja.
2: En, maar ja, zijn vriendinnen gaf ik ook een handje. Maar ja, ik weet niet hoe zij heette.
3: Ja.
2: Rappen.
1: Morgenochtend zijn ze er weer om jou lekker...

0: Het is Temper City en Self-Aware bij jou, 538. Zometeen het nieuws met Esther en een voetbalnieuwtje.
1: Ja, voetbalfans opgelet. Er wordt een bijzondere medaille geveild binnenkort. Die kan dus van jou worden en je hoort zometeen hoe het zit.
0: Ja, sorry, je stond bij het spel.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
3: Thuis.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: bij Radio 538.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey. Oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
13: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
12: Wat dan?
13: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Oh, mag ik mee?
13: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Schat?
20: Hm?
19: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
20: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
19: Mafkees.
21: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
23: Social Deal Beauty Deals. Take one en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
25: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
24: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
26: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: 538 Nieuws.
4: 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De Amsterdamse sportschool Saint and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden. En ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Het busongeluk op de A28 bij Wezep had veel erger kunnen aflopen. Dat zegt de burgemeester tegen Hart van Nederland.
6: Er zijn 15 mensen vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht. 4 moeten daar in ieder geval nog blijven. En nou ja, ik denk dat er wat engeltjes op schouders hebben gezeten, ja.
5: Een bus met Duitse middelbare scholieren op schoolreis naar Parijs klapte op een bestelbus. Die ligt in tweeën. De bus schoot door de middenberm en kwam aan de andere kant op de zijkant terecht. Bij AFM zijn vorig jaar minder klachten binnengekomen over verzekeraars. In totaal waren er dik 120.000 klachten. Het aantal klachten loopt al wel jaren terug. De meeste klachten gaan over de zorgverzekeringen. En Feyenoord-fans opgelet. Binnenkort kan je eigenaar worden van een ware UEFA Cup winnaarsmedaille uit 2002. Feyenoord won toen van Borussia Dortmund. Een oud-speler, Leonardo dos Santos Silva, die biedt zijn medaille te koop aan. Waarom hij dat doet is niet duidelijk. De medaille moet 4.000 tot 8.000 euro gaan opleveren. Het weer, het is zonnig, gemiddeld 22 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers met maximaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Hoe heet die nou?
5: Leonardo dos Santos Silva.
8: Volgens mij was het Leonardo 2. Ik dacht dat hij dat was. Dat je ook zo mag hem ook doen.
5: Echt waar?
8: Ja, dacht ik dat
5: ik leer zoveel van jou.
8: Ah, dat maakt niet uit. Even kijken naar het verkeer. Het is druk op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Kootwijk, 23 minuten. De A2 Maastricht Eindhoven bij Leende, 23 ook. Dan de A12 richting Duitsland, kwartier voor de grens, door grenscontrole. En kom je uit Duitsland bij Arnhem voor Duiven 12 minuten. Dan de zuidkant van Utrecht, de A12 richting Den Haag tussen Lunetten en Oude Rijn. Uur vertraging op de hoofdrijbaan. Ik denk dat die helemaal dicht is na een ongeluk. Neem de parallelbaan, zou ik aanraden. Dan de A29 Rotterdam Berg op Zoom voor de Wolkrookbrug 7. A50 Zwolle Apeldoorn voor Heerde 11 minuten. Dat komt uiteraard ook door omrijders. Want de A28 dicht door dat ongeluk bij Wezep. Dan nog de A50 Apeldoorn Arnhem voor Schaarsbergen 13 minuten. Controles. A1 Barneveld-Apeldoorn 72-1. A7 Drachten-Heerenveen 153-7. A15 Maasvlakte-Rotterdam 51-0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. A27 Hilversum-Utrecht 87-9. En de A58 Breda-Tilburg 57-3.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
16: Welkom thuis bij Radio 538.
17: Met deze week
16: jouw kans op kaarten voor Direct.
17: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Miley. Ik mag Miley zeggen, ja. Dan luister toch niet. Miley Cyrus, End of the World, bij jou 538. En deze week win je hier tickets voor Direct. Ze komen terug naar Rotterdam, ze spelen in Ahoy. En jij kan erbij zijn als je... Nou, wacht even, Marcel zegt het zelf even.
1: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
2: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
0: Ja, dat is goed. Marcel, gaan we doen. Bellen 102 als jij dat bent. 0909-3000-538 en je bent bij Direct.

0: Sorry, I'm here for someone else. Mag ik je voorstellen aan Bianca uit Dedemsvaart. Goedemiddag, Bianca.
1: Goedemiddag.
0: Vrijdag de 13e november. Het wordt voor jou een geluksdag, want je gaat dan naar Direct in Ahoy.
1: Fantastisch. Heel gaaf. Echt super gaaf. Dankjewel.
0: Lekker aftellen. Veel plezier. Daar werken ze straks.
1: Super, dankjewel.
0: Het is 5:08. Tickets voor Direct. Je wint ze nog de hele week hier. En nu, Chris Kroos.

0: Gavin DeGraw. Classic van 5 jaar. Nou, over. Ik wilde zeggen, hij heet Stop or Go. Dat is helemaal niet zo. Spelletje heet Stop or Go.
1: Stop or Go.
0: Stop or Go. Zometeen een nieuwe ronde voor je, waarin je in 1 minuut tijd 100 euro kan winnen. Dat is wel lekker. Even lekker zo na die dure zomer, weet je wel. Dat is wel even lekker. Wil je meedoen? Wil jij kandidaat zijn? Laat dat dan weten in de 538-app sturen via naam en het woordje Go. Dan hoor ik je misschien zo. En Jonas Blue, die hoor je sowieso.
2: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
3: En jij staat heel dichtbij.
2: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
3: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
2: direct.
3: Check alle details op 538.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
4: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Van Albert Heijn.
19: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF, tegen kanker voor het leven.
23: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
6: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Welkom thuis bij Radio 538
10: met Lindo Duval.
11: Ja, en Jonas Blue en The Edge of Desire.

0: or go.
1: Hey Theo.
2: Hi, goedemiddag.
1: Je bent al 40 jaar schilder, wat leuk zeg.
2: Ja man.
1: Ik ben thuis even een nieuwe aangebouwde ruimte aan het schilderen, maar ik heb strepen op het plafond. Wat heb ik verkeerd gedaan?
2: Te droog gerold.
1: Te droog. Nou,
2: te zuinig met je verf.
1: Ja, mag ik gewoon even een druiper hebben en dan pas smeren?
2: Ja, we goed dat maken alles.
1: Ik snap het. Theo, we gaan de stop and go doen. Algemene kennis heb je gekozen. 5 vragen in die categorie. Als je een vraag goed hebt beantwoord, win je 20 euro. Maar heb je 20 euro? Maar die zet je ook wel op het spel als je go zegt. Hè? Dus je bent alles kwijt bij een fout antwoord, dat weet je.
2: Oh, super.
1: Ja, je mag ook stoppen als je denkt, ik durf het niet meer aan. Dat kan ook nog.
2: Ja, ik weet het.
1: We gaan maar gewoon beginnen. Vraag 1. Welke kleur heeft de letter M van McDonald's?
2: Geel.
1: Is geel, ja natuurlijk. Ja. Dat is even makkelijk om in te komen natuurlijk.
2: Ja, toch?
1: Wat gaan we doen?
2: We gaan door.
1: Wacht nou even. Hoeveel magen heeft een koe?
2: 6.
1: 6 maar liefst. Dat zijn er wel heel veel. 4 maar.
2: 4? Ik heb hier iemand bij me staan en die zei 4.
1: Oh, en jij zei toch 6. Hoe kan dat dan?
2: Ja, eigenwijs, hè?
1: Eigenwijs, ja. Moet ik jou dan wel geloven met die druiper, of niet? Of is het, Theo, geen geld voor jou, maar je wint wel een 5-jacht Tos. Die sturen we naar je toe. Dankjewel dat je hier was. Succes met
2: Superman.
1: Dag, hoor.
2: Oké.
1: Hoi, hoi. Zo kan het ook. Moet het gewoon druipen, duidelijk. TLC, dit is No Scrubs.

0: stoppen met die druiper, of niet? Of is het, Theo, geen geld voor jou, maar je wint wel een 5-jaar Tosti-ijs. Die sturen we naar je toe. Dankjewel dat je er was. Succes met
1: Superman.
0: Dag, hoor.
1: Oké.
0: Hoi, hoi. Zo kan het ook.

op Avicii bij jou, 538. Binnenkort, over 2 weken, de 90s en Zero's. Top 538 hier zo te horen. En stemmen doe je natuurlijk nu alvast via 538.nl. Zometeen een ultieme classic uit die tijd die je zeker in de lijst gaat horen. Naar Ketsa.

0: Ja, Two Brothers on the Fourth Floor.
1: De 58 werkdag.
0: Never Alone. Ik kan me zo voorstellen dat hij wel een hoog plekje haalt in de 90s en Zero's top 58. Die hoor je over 2 weken, dan is hij te beluisteren. Ja, dat moet nog even aangesleuteld en gestemd worden. Wel benieuwd of het meer 90s wordt of meer Zero's. Laat vooral je stem gelden via 58.nl. Esther heeft zo nieuws voor je over social media.
2: Ja, stel, er loopt op de socials iets uit de hand. Moet het dan verwijderd worden? Nou, ze gaan het binnenkort misschien proberen.
3: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
3: De hits uit de 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's top.

0: Scootaloo.
1: Livre vuurwerken.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik red me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
17: 538 Nieuws.
18: 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De man die is opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar als verpleegkundige. Dat meldt Omroep Brabant. De man werd gisteren door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner werd vrijdagavond doodgevonden. De politie hield toen al rekening met een misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezen betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sportschool in de buurt gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. De Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op sociale media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen gevaarlijk te rijden. En het laatste Dutch Grand Prix weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, dat zegt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen en anderen hadden valse kaartjes bij zich. Zij kregen een gebiedsverbod en sommigen klommen ondanks dat verbod toch nog over de hekken en die mensen zijn aangehouden. Het weer, het is zonnig, gemiddeld 22 graden. Vanavond is het lang helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers en maximaal 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
16: Ja, Esther, dankjewel. Dan over naar de drie grootste files. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo, 21 minuten. A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen vanuit Grijzoord, 18. En de A76 Leen-Keulen voor Duitsland vanuit Kunderberg, 20 minuten. En dat komt door een afgesloten weg. En dan de belangrijkste controles, dank voor het doorgeven bij Radio Kootwijk, staan ze in de richting van Apeldoorn op de A1 bij 71.7. A7 Drachten-Groningen 168.2. A7 verderop bij Terwispel, Drachten-Heerenveen 153.7. A12 Gouda-Utrecht 47.0. A12 Ede-Arnhem bij 121.4. Dan de A12 richting Utrecht vanuit Maren bij 75.0. Ook controle op de A16 Dordrecht-Breda 50.0. A17 naar Moerdijk 6.9. A27 Almere-Hilversum 112.3. A30 richting Ede 16.3. Naar Heerenveen de A32 bij 61.9. En de A58 naar Goes bij 161.5. En wil je alle controles? Checken via app van Flitsmeister.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
18: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
20: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
21: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
22: Met deze week
21: jouw kans op kaarten voor Direct.
22: Live in Rotterdam Ahoy.

Ben je nu echt weer helemaal hersteld? Of zit het katertje er nog steeds van afgelopen weekend? Lowlands misschien? Of ja, gewoon echt een hele zware, bittere kater van Max zijn avontuur. Verstappen in de vangrail. Ja. Het was wel echt een thuiswedstrijd, hè? Want hij was heel snel thuis dit jaar. 538, we hebben de beste hits voor je. Tijdens het werken, Lucas en Steve, Samber, Katy Perry, die komen eraan. En dit is de nieuwe van Kygo.

0: Katy Perry en Roar. Mijn 538 Global Dance Chart collega Wesse van Diep heeft ooit geprobeerd om DJ's Lucas en Steve enthousiast te krijgen voor een eeuwenoud geluid. Alleen Wessel liep bij dat eeuwenoud geluid neusfluiten zelf al echt tegen een enorm probleem aan.
1: Neusfluiten wilde ik altijd, maar ik kreeg mijn vingers nooit ver genoeg in mijn neus.
0: Lucas en Steve, ze komen eraan zo meteen zonder neusfluiten. Up Till Dawn, On The Move, komt eraan van ze. Na de held van Lowlands, afgelopen weekend, Somber, My Body.

0: Chris en Steve hoorde je. Hey, binnenkort bij 538 het allerbeste uit de 90s en Zero's. Met de 90s en Zero's top 538. En zometeen alvast even een hele lekkere suggestie uit de jaren 90. Het jaar dat een film terugspoelen gewoon nog echt lichaamsbeweging was. Maar ook het jaar dat een vrouw denkt dat ze afscheid moest nemen van de hamster van de familie. En iets doet wat je normaal gesproken nou ja, eigenlijk alleen maar doet met een pizza bijvoorbeeld. Wat het is, heel raar, ga je zo meteen horen. En ook Giel en Soto met Bam Bam.
1: Welkom thuis.
2: Bij Radio 538.
1: Thuis.
2: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
2: Thuis.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
10: 538 Festival Donderdag.
11: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
12: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
11: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
13: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
15: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Alle verf super voordelig.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Welkom thuis bij Radio 538
23: met Mark Lapraans.
24: Yes, goedemiddag met Justin en Sam Harper zometeen. En George Michael.

0: we houden de zomer nog even lekker vast voor je. Met Bam Bam, Jorde, Gel en Solto bij 538. Zo, en nu eventjes ter voorbereiding op de 90s en Zero's Top 538. Vanaf volgende week een klapper uit de 90s. Het decennium waarin een avond Videoland daadwerkelijk toen nog betekende dat je gewoon je jas aan moest trekken. En in Amerika denkt een moeder dat de vierjarige hamster van haar zoontje op sterven ligt. Hamster heet Bud. Ze belt een dierenwinkel en krijgt werkelijk waar serieus dit advies. Let op. Leg hem vannacht maar even in de vriezer, mevrouw. Dan slaapt hij rustig in. Nou, dat doet ze. Volgende ochtend trekt ze de vriezer open.
1: Hamster!
0: Ja hoor. Het is alive. Sterker nog, hij heeft zich uit de papieren zak gevreten en 's nachts brood zitten oppeuzelen. Ja, dus het enige dat die nacht gestorven is, is het vertrouwen in de dierenwinkel. En daar is het bij gebleven. Hit uit de 90's, nu op jouw 538. Dit is George Michael.

0: Vanmorgen in de 58 ochtendshow viel onze nieuws op dat de koninklijke familie moeite had gisteren met het meezingen van het volkslied bij de F1. Omdat de timing van Davina Michel net een tikkeltje anders was dan normaal.
1: Zou Willem wel eens van als hij tanden staat te poetsen, zorgens ook dat wel eens neurieën. Of als hij een eitje staat te koken.
2: Misschien om te oefenen, hè?
1: Gewoon even.
3: Met het gezin in de auto, wat willen jullie horen? Ha, nog één keer in de auto.
0: Op de achterbank. Morgenochtend, 6 uur sharp. Tot 10 uur zijn ze er weer, de 58 ochtendshow. En dit is Justin Bieber.

0: Hawthorne en Passenger bij 538. Hou de oproep in de gaten, hè? Ja, we hebben een waanzinnig gave prijs voor je deze week. Namelijk tickets voor het concert van Direct in Ahoy, Rotterdam. Zodra je de officiële oproep hoort, dan bel je naar de studio via 0909-3058. Zometeen Iris met het laatste nieuws over spuiten en zingen.
1: Ja, nou, je hoort of BNNVARA van plan is om het Songfestival over te nemen van AVRO-TROS.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars.
3: Hey, geweldig. Dankjewel.
2: Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Ja, wat

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
22: KWF, tegen kanker voor het leven.
24: 538 Nieuws.
25: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het zware ongeluk op de A28 van vanmorgen krijgt een lange nasleep. De berging van de touringcar en het bestelbusje die op elkaar botsten is nog bezig. En ook moet het wegdek worden schoongemaakt. Volgens Rijkswaterstaat is er veel diesel gelekt, wat lang de tijd had om in het asfalt te trekken. Later deze week moet er dus ook nog een nieuwe deklaag worden aangebracht op het asfalt. De Amsterdamse sportschool Saints & Stars accepteert de boete van de arbeidsinspectie. Ze moeten 3 ton betalen omdat ze schoonmakers inzetten die geen vergunning hadden. Ook was de administratie niet op orde. Stiekem prijsverhogingen in de supermarkt worden minder, maar het gebeurt nog steeds, zegt de Consumentenbond. Zo maakt André Lon zich schuldig aan krimpflatie met conditioner. De fles werd kleiner, terwijl de prijs werd verhoogd. En ook M&M's zijn zo stiekem duurder geworden. De Consumentenbond wil nu dat de politiek ingrijpt. En nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Songfestival, gaat de NPO verder kijken wat nu te doen. BNNVARA zegt achter de Avro Tros te staan en dus geen Nederlandse inzending te verzorgen. Zij vinden namelijk
0: dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs.
25: Het is ook niet duidelijk of het Songfestival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. Krijg je nog het weer, zonnig en 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 11 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dankjewel Iris, dan de 3 belangrijkste files. A2 Maastricht Noord-Eindhoven tussen Leendeheide en Batadorp een ruim half uur. A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor de brug over de Zaan, daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. 21 minuten over 2 kilometer. En ook door een ongeluk de A50 file, Os Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. En dat geeft 31 minuten vertraging. En dan de belangrijkste controles. A1 Barneveld-Apeldoorn bij Radio Kootwijk 71.7. A7 naar Groningen bij 168.2. Dan de A16 richting Breda 50.0. A16 verderop naar Dordrecht vanuit Breda 51.7. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. De A27 richting Hilversum bij 112.3. A30 Barneveld-Ede 16.3. Apeldoorn-Zwolle de A50 bij 213.1. A58 Vlissingen-Goes bij 161.5. En de laatste is de A58 Breda-Tilburg bij Bavel. Opgepast bij 57.4. En wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: Thuis bij Radio 538.
29: Met deze week
28: jouw kans op kaarten voor Direct.
29: Live in Rotterdam Ahoy.
1: Zo weer kaart aan het werk of nog even vakantie. Anouk en tickets voor Direct.

0: 538. Naar Direct. Live in Ahoy.
1: 538. Ja, na drie uur uitverkochte avonden in de Kuip is Direct nog lang niet klaar daar in Rotterdam. In november verhuizen ze gewoon door naar Ahoy. Voor maar liefst 6 avonden vol licht, gitaren en duizenden fans die ieder lettertje meezingen. En ja, er zijn nog wat plekjes vrij. 538 heeft flink wat kaarten ingekocht. En die verspreiden we deze week door de radio heen. Het recept is heel simpel. Hoor je de officiële oproep dat je kunt gaan bellen voor Direct Tickets met de studio, dan pak je je telefoon 0909-3000-538. En de DJ van dienst vertelt je hoeveelste beller we zoeken. En dit is echt een cursus. Dus ongeluksdag omtoveren tot geluk, want het zijn tickets. 2 staanplaatsen voor vrijdag 13 november. En die oproep, ja.
0: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
2: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu.

0: 538. Naar Direct. Live in Ahoy.
1: Hey, je hoorde Flair en Anouk, allebei uit Den Haag.
2: Ragetages.
1: En we blijven nog even in die stad hangen, want ook Direct heeft daar zijn roots. Alleen voor hun volgende feestje moet je straks wel even afreizen naar Rotterdam. De hele week strooit 538 met kaarten voor hun Kuipconcert. Bellen 102 is nu de gelukkige. Ilse, welkom thuis.
3: Ja, dankjewel.
1: Waar ging de vakantie naartoe?
3: Naar Frankrijk zijn we geweest.
1: Hey, en hoe heb je het gehad?
3: Ja, heerlijk.
1: Ja?
3: Vakantie, lekker op de camping, ja.
1: Geen bosbranden?
3: Nee, gelukkig niet. We waren in Normandië en Bretagne. Daar was het veilig.
1: Gewoon lekker bruin, niet geblakerd. Dan veilig.
3: Nee, juist.
1: Ja, en dan kom je thuis en dan hoor je opeens dat je kunt bellen naar de radio voor kaarten voor Direct.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, vertel eens even, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen unieke verhaal. Waarom heb jij dat gedaan dan?
3: Nou ja, ik luister daar wel eens op. Nee, ja, ze gaan nu het omroepen en dan ga ik bellen. En Direct heb ik de laatste keer gezien, ik denk in Evenaar, toen Marcel er net bij was.
1: Ja.
3: Dus dat is alweer heel lang geleden, dus het werd alweer eens tijd.
1: Ja, toen kon hij het nog niet, hè?
3: Nee,
1: maar heel eerlijk, moest je ook wennen?
3: Ja, natuurlijk. Ik kwam van Tim en zijn rustige muziek af.
1: En nu wil je niet meer anders, toch? Niks ten nadele van Tim?
3: Nee, nu past Direct is gewoon Marcel, toch?
1: Ja, vind ik wel. Ja, als hij gaat zingen, dan krijg ik echt meteen al overal kippenvel. Maakt niet uit, al doet hij een boodschappenlijstje.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja.
3: Gewoon zijn opkomst al.
1: Ja, inderdaad. En je gaat het gewoon beleven. Want Ilse, je bent bellen 102!
3: Woehoehoe!
1: Van harte, je wint 2 tickets voor Direct op vrijdag 13 november in Ahoy.
3: Geweldig.

0: gaat zometeen lopen en maximaal 1 minuut. Met daarin 5 vragen. En per goed antwoord scoor je 20 euro. Dus de hoop is dat je gewoon over een paar minuten 100 euro rijker bent. Wil je meedoen met Stop or Go en dus zelf ook uiteindelijk je categorie kiezen? Bijvoorbeeld sport, algemeen, showbiz hebben we. Kom maar door, meld jezelf aan. Helemaal gratis in de 538-app. Stuur het woord Go en dan je voornaam. Dat is genoeg. Dus Go en je voornaam. En wie weet ben je zometeen op 538 en win je 100 euro. En verder de hits van De Bauza, Benson Boone en Bente komt er ook aan.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538 presents Direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
1: Direct.
3: Maak ik ben.
2: Check alle details op 538.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!

0: je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: www.tomorrowland.com.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
3: Met Mark Labraat.
6: En kans op 100 euro zometeen in een nieuwe ronde Stop or Go. En dit is...

0: op 100 euro voor jou. Maria, nog eventjes vakantie. Wat spook je uit, Maria?
1: Ik ga een beetje stenen bekijken.
0: Toch niet met je naam erop, hè?
1: Ja, ofwel, want dan kan ik zorgen dat de levertijd heel lang gaat duren.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, precies. Iets voor in de tuin, dat.
1: Ja.
0: Leuk, leuk. Nou, altijd fijn als wij dan een beetje kunnen sponsoren voor 100 euro. Dat is de maximale prijs in Stop or Go. Ik ga zo meteen de klok starten hier in de studio. Die loopt af van een minuut naar nul. Maximaal 5 vragen in die minuut. Alleen dan is nu de grote vraag. Welke categorie vind je het fijnst?
1: Doe maar iets van muziek.
0: Wie zong gisteren in Zandvoort, Maria, het Nederlands volkslied tijdens de laatste Grand Prix?
1: Ik zou het niet weten.
0: Doe een gok. Noem een Nederlandse zangeres.
1: Sanna?
0: Nee. Wat zonde. Nee, dat was Davina Michel die gisteren het volkslied zong.
1: Oké, ja, nee.
0: Oh, nou wat jammer.
1: Ja, zeker.
0: We hebben geen steentje bijgedragen aan je steen.
1: Nee. Maar ik ging eigenlijk voor Tosti.
0: Nou, hey, well done, Maria. Eigenlijk wist je het dus ook gewoon wel.
1: Ja.
0: Maria, van harte gefeliciteerd. Het 50 Tosti-ijzer komt je kant op. En een mooie maandag nog.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: die is lekker, hè? Take It Slow, de nieuwe van Robin Schulz. En extra vaak hoor je hem deze week bij 538. Het is namelijk de nieuwe Dance Smash. Het zoontje van Iron zorgde weer voor een bijzonder gesprek vorige week bij de 538-middagshow met Frank en Iron. Ze hadden het namelijk over vreemde geuren die je toch stiekem wel een beetje lekker vindt.
1: Mijn zoon gingen we in Artis en wij lopen het gorillaverblijf in. En hij zegt gewoon, wat ruikt het hier lekker? Oprecht. Nee. Terwijl wij achter hem gewoon zo... Want dat ruikt toch penetrant, hè?
2: Nee, dat is supergoor, inderdaad. Ik
3: vind het heerlijk als de zon op je auto heeft gestaan... en je doet de deur open, je gaat zitten... en je ruikt dat aangekoekte, gebakken leer van de stoelen.
1: Oh ja, maar mij komt een bananenlucht dan.
0: Zometeen de middagshow vanaf 4 uur. Met natuurlijk ook weer kans op kaarten voor Direct in de Kuip. Ze rijden op uw bord bij Frank en Eigen. Dan kun je bellen met de 538-studio. En dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Boeing.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Nieuwe Schut. Op de Duitse school waar de scholieren op zitten die vanmorgen betrokken raakten bij het ongeluk op de A28 is een contactpunt ingericht. Vrienden van leerlingen kunnen daar bijvoorbeeld terecht met vragen. 16 mensen moesten naar het ziekenhuis na het ongeluk met een bestelbusje. De rest werd opgevangen in een sporthal in Wezep. En daar was ook de burgemeester.
3: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen. Het zijn glasplinters.
2: Het grootste deel van de scholieren is inmiddels opgehaald door de ouders. Er liggen nog 4 slachtoffers in het ziekenhuis. Een van hen is de chauffeur van het bestelbusje. Er is inmiddels ook weer 1 rijstrook open richting Zwolle. Op Lowlands zijn 6 mensen gearresteerd in het hele weekend. 3 voor diefstal, de anderen hadden drugs bij zich. Het festival regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen. Op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond bij Major Lazer met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. Het ging om diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Levensgevaarlijk, zeggen deskundigen. En minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de Avrotros zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Daar is Cornel Maas het mee eens, die het commentaar deed toen Avrotros het nog wel organiseerde.
4: Ik vind juist dat je ook in tijden van polarisatie en dreiging, waar nu van alles mee aan de hand is, dat je juist dan via de cultuur en via artiesten die je nergens verantwoordelijk voor kunt maken, naar de verbindingen moet zoeken. Dat is de kerngedachte van Eurovisie.
2: De minister respecteert de keuze van de omroep en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of alsnog iemand sturen en welke omroep het dan overneemt. BNNVARA heeft al gezegd niet te willen. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 11 graden. Morgen ook grotendeels droog en zonnig en maximaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje weer.
5: En dan de langste vertraging in de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoudendorp en Rijswijk Centrum. Daar een auto met pech, 21 minuten vertraging. De A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen 30 komt ook door een auto met pech. En de laatste lang op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekberg en Hoenderlo 19 minuten.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Kom thuis bij Radio 538.
15: Met deze week
14: jouw kans op kaarten voor Direct.
15: Live in Rotterdam Ahoy.
16: Frank en Arend.
5: Een hele goede middagshow. JC en Linkin Park zo direct. Taylor Swift komt er ook aan.
17: Eerst Sam.

0: Taylor Swift en Opelight.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Ayre.
0: Het is maandag. Het is 24 augustus 2026, maar dat wist je al. Het is 10 minuten over 4.
2: Waar we natuurlijk allemaal in complete shock waren door het nieuws over het Songfestival.
0: Oh god, is er meer?
2: Nee.
0: Oh.
2: Maar gewoon dat het...
0: Oh, ik dacht nu komt het. En toen kwam ook nog...
2: Nee.
0: Oh.
2: Ja, en er komt ook nog ergens deze week een maansverduistering. Dus daar kunnen we ons nu al eventjes...
0: Dan gaat de zon voor de maan en dan kunnen we er wel in kijken.
2: Ja.
0: Wij snappen het ook niet.
2: Heb je geen brilletje nodig?
0: Vrijdagochtend.
2: Al rechtstreeks erin.
0: Trek jij je cadeau achter je?
2: Nee.
0: Trek jij dat? Nee, nee. Ja, dat dacht ik al inderdaad. Nee.
2: Het is dat ik het niet direct kan zien, maar als ik een beetje beweeg, dan zie ik een enorm pakket staan.
0: Ayre is jarig geweest afgelopen zaterdag. We hebben echt een geweldig cadeau voor je.
2: Echt?
0: Ja, echt heel leuk. Maar dat hebben we dus half ingepakt achter jou staan. En ik dacht, dat trek jij niet. Want je wil weten wat er is.
2: Ik wil meteen. We gaan dit niet lang trekken, toch?
0: We gaan dit heel lang rekken. Ja, nog een paar reclameblokken.
2: Ja, top.
0: Hoe was je verjaardag?
2: Ja, was leuk. Was leuk. Ja. Ja, er kwam een klein evenementje tussen mijn verjaardag door waar ik niet op had gerekend. Maar voor de rest was het
0: een evenementje?
2: Goed. Ja, ik dacht we gaan ergens anders naartoe. Dus we doen koffie en thee thuis en dan gaan we iets actiefs doen. Show de boel, bal
0: spelen. Je hebt de visite meegenomen?
2: Ik heb de visite meegenomen. Moest iedereen natuurlijk een beetje schakelen.
0: Goed idee.
2: En het was ook een beetje het weer van of we komen in een hoogstbui of de zon gaat schijnen. We wisten het niet.
0: Ja. Dus iedereen zat lekker bij jou op de bank.
2: Ja, lekker warm, bij te kletsen, lekkere taarten en alles.
0: We gaan!
2: Toen zei ik, er is nu een beetje zon, we gaan! Dus iedereen echt zo, oké, we gaan. Maar waar is het dan? Ik zeg, 5 minuten rijden, kom, we gaan. En wij komen toch op een half, 500 meter van het gebeuren. Het was een soort strandje, lokaal strandje. Allemaal borden en dranghekken. En ik zie staan, zaterdag 22 augustus, triathlon. Kijk, een plas. En ik dacht, oh mijn god, dat hele strand is niet bereikbaar. Maar toen hebben we ons letterlijk door die route heen en door de fietsende mensen zo, nu rennen! Dus ik heb allemaal mensen op leeftijd door dat parcours moeten duwen. Maar goed, uiteindelijk toen we er waren, was het heel gezellig.
0: Ach, wat een hel.
2: Ja.
0: Zit er iemand te luisteren?
2: Ja. Met een notenallergie. Maar dan echt zo'n acute. Je mag niet in hetzelfde vliegtuig zitten.
0: Oh ja, dat hoor je wel eens.
2: Ja.
0: Ja, dames en heren, er zit iemand met een notenallergie in het vliegtuig. Geen nootjes eten of wat dan ook.
2: Dat.
0: Als je dat heftig hebt, is dat echt life-changing.
2: Niet in een leuke manier.
0: Nee,
2: het is vreselijk.
0: Ik zou heel graag iemand willen spreken die dat heeft.
2: Ja, en dan heb je zo'n EpiPen nodig. En dan heb je wel zo'n aanval gehad. En alles.
0: Zit er iemand te luisteren met een hele heftige notenallergie? Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Of even laten weten, helemaal gratis, in de 538-app. En welkom bij de middagshow met Jay-Z en Linkin Park. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: frequenties op 538 in de middagshow, waar wij weer op zoek zijn. Zit er iemand te luisteren?
1: Met een hele heftige notenallergie.
0: Ja, heftig lijkt me dat. Ja. Nooit iemand gesproken die dat heeft.
1: Ik ook niet.
0: Nee. Patrick?
2: Ja?
0: Heb jij een heftige notenallergie?
2: Ja, ik heb een luxere variant. In mijn zin dat ik een noten- en pindaallergie heb.
0: Oh, dat zeg je met een grimlach, maar dat, je hebt noten en pinda's.
2: Ja, dus voor mij is in heel veel gevallen is het dat je er één of twee of één van beide hebt, maar ik heb ze allebei. En in die zin dat het voor mij zelf dodelijk is.
0: En heb jij het zo heftig dat als iemand in de buurt al een zakje opentrekt dat je daar last van hebt?
2: Ja, van de geur van pindakaas bijvoorbeeld of van ja, noten of iets in die richting dat ik wel in mijn geval misselijk van wordt.
0: Jezus.
1: En wanneer kwam je erachter dat je dit had?
2: Eigenlijk al heel vroeg in mijn jeugd dat ik al misselijk werd van van slievertjes, zeg maar, op ijsjes bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar echt dat ik er heel gevaarlijk mee aan ben gekomen is in 2017 geweest dat ik een saté gehaktbal op had vanuit de supermarkt. En daarmee ben ik wel op de IC geweest. Dat het,
1: wat gebeurt er dan?
2: Het begint op te zwellen. Ik word misselijk. En,
1: maar in je keel begint het op te zwellen?
2: Ja, van binnenuit.
1: Oh, zo eng.
2: Nogal.
0: En wat moet er dan gebeuren als jij zo'n aanval krijgt?
2: Tegenwoordig heb ik een EpiPen. Die moet ik eigenlijk ZSM gebruiken. En dan is het eigenlijk 112 bellen en afwachten tot de ambulance er is, zeg maar.
0: Want hoeveel tijd heb je tussen dat je dat krijgt en dat je in het ziekenhuis moet zijn?
2: Dat durf ik niet te zeggen, want ik heb zelf nog nooit gelukkig zo'n heftige aanval erin gehad.
0: Houden zo!
1: Hey, en zijn er dingen,
2: ja, dat probeer ik ook.
1: Zijn er dingen die je laat, omdat je deze allergie hebt?
2: Ik probeer niet heel veel uit eten te gaan, behalve bij restaurants waarvan ik weet dat het niet gebruikt wordt.
1: Poeh.
2: En eigenlijk alles wat je koopt in de supermarkt is extra controleren of het sporen van noten of pindas kan bevatten, zeg maar.
0: En dat zit in heel veel, hè? Want je ziet het toch overal opstaan.
1: Als het al in dezelfde fabriek of zo gemaakt wordt, waar er noten worden verwerkt, ergens anders.
2: Ja.
1: Heftig.
2: Ja, dat. Dus dat probeer ik eigenlijk. Eigenlijk vermijd ik dat allemaal, zeg maar.
0: Wat
2: dus
0: een
2: het is
0: bizar.
2: Wel lastig om soms te zoeken wat je wel of niet kan halen bij een supermarkt.
0: Ja. En ben je nou de hele dag door aan het rondkijken van oké, als er maar ergens geen noten of pinda's zijn?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oké. Okay.
2: Nee, inmiddels ben ik wel gewend of ik nou wel of niet wat ik kan halen, zeg maar.
0: Patrick, wat ongelooflijk heftig lijkt me dit. En thanks dat je er zo over wilde vertellen.
2: Geen probleem.
0: En
2: uitzending.
0: Ja, en hopelijk.
1: Of zo, ja,
0: wat zeg je dan?
1: En,
0: ja.
1: Op een leven zonder noten.
0: Dat ja.
1: Ja.
0: Ja. Hou het ver uit de buurt.
2: Komt goed.
0: Thanks, Patrick.
2: Oké,
0: hoi. Dit is 538, je luistert naar de middagshow met Toto nu. Dit is Afrika.

0: Toto in de middagshow. Op 538 en Afrika. Het is 5 minuutjes voor 4:30. Wij hebben Iris zo meteen. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Nou, of we het Songfestival voortaan bij Omroep Max gaan zien.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: It's playtime. Easy Toys. It's
10: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
17: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
18: 538 Festival Donderdag.
19: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
20: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
19: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
21: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt...

0: Lentils vibes.
1: Yeah. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tijd voor het weer op 538. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 11 graden. Morgen blijft het grotendeels droog en zonnig met maximaal 25 graden.
4: En dan de langste vertragingen. De A9 Amstelveen ook maar tussen de Wijkertunnel en Akersloot 30 minuten. Ook een lange op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schavendeel. Ongeluk gebeurt daar 37 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Daar een auto met pech en de vertraging is 32 minuten.
0: Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met Frank en Arend.
4: De favorite van Sommelier, die hoor je zo meteen. Eerst is dit The Weeknd.

0: Jonas Blue op 538 in de middagshow. Begrijp jij nog iets van de Avrotros?
1: Helemaal niks.
0: Nee, hè?
1: Maar ik moet ook zeggen dat ik vanuit de omgeving kom bij shownieuws waar ze best wel ervan overtuigd waren dat het toch gewoon door zou gaan.
0: Dat dacht ik ook, ja. Want Iris, gaan we nou wel of niet naar het Songfestival?
2: Nou, de Avrotros in ieder geval niet. Maar
0: het betekent nog niet dat we helemaal niet gaan,
2: nee,
0: toch?
2: Zij leggen het nu bij de NPO neer.
0: Ja.
2: En dan is het natuurlijk de vraag of er een andere omroep zich gaat melden. BNNVARA, die zegt achter de Avrotros te staan. En die gaat het in ieder geval niet overnemen. Jan Slachter van Omroep Max, die zei eerder van, nou, misschien wil ik het dan wel doen. Maar die wacht nu nog even af wat de NPO gaat doen.
0: Ja, dus de route gaat zijn, de NPO gaat beslissen, gaan we wel of niet. En dan een omroep zoeken die het
2: waarschijnlijk
0: wil doen.
2: Dan vandaag ook in het nieuws het grote ongeluk bij Wezep. Vanmorgen op de A28 tussen een bestelbusje en een touringcar vol met Duitse scholieren.
0: Ja, wat een nachtmerrie.
2: Echt, hè? Ja. De rechter rijstrook van de A28 in de richting van Zwolle is weer open. De linker rijstrook blijft dicht voor werkzaamheden. Tijdens de avondspits zo probeert Rijkswaterstaat ook de andere kant op richting Amersfoort 1 rijstrook te openen. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van het bestelbusje en veel scholieren die dus in die touringcar zaten, zijn inmiddels weer thuis. Na de avondspits gaat de weg helemaal dicht voor de rest van de herstelwerkzaamheden. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna 15.000 euro. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. En afgelopen week werd er in een moeras zijn auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst.
0: Het ziet er niet goed uit, hè? Nee.
2: Het ziet er niet goed uit.
0: Maar laten we ergens nog zo hopen dat hij gewoon nog opduikt ergens, hè? Maar ja.
2: En Michael Reiziger dan, die heeft voor het eerst gereageerd op de discussie rond het bondscoachschap. Er is veel gezegd en geschreven en dat vond hij niet allemaal leuk. Er kwam namelijk veel kritiek op hem en zijn werkwijze. Mensen vonden hem namelijk niet geschikt als bondscoach. Hij zegt wel blij te zijn dat een oud ploeggenoot van hem het uiteindelijk is geworden. En hij kijkt uit naar de samenwerking, natuurlijk Xavi Hernandez. Die kwam vandaag aan in Zeist voor zijn officiële eerste werkdag. En hij wordt morgen dan echt gepresenteerd.
0: Nou, thanks Iris.
2: Graag gedaan.
0: Checken wij zo meteen Aram Baden. Hoe nu verder met het Songfestival.
3: 538. Favorite. Hoi, wij zijn Somje. En deze week zijn wij 538 Favorite.
4: Somje, feels part 2.

0: Dan is de kleine stap naar Songfestival, toch?
1: Ja, ja. Gelijk heb je.
0: Ja. Ook het Songfestival ligt op de grond. Te spartelen. Ja, wat gaan we nou wel of niet in 2027 meedoen aan het Songfestival? Ik vind het heel ingewikkeld allemaal.
1: Ik ook, joh.
0: Afro Tros, die trekt de handen er een beetje af.
1: Had ik niet verwacht.
0: Aaron Baden, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Frank. Nou, hoi, hallo.
0: Noem dat maar een goedemiddag.
2: Nou, het is teleurstellend eigenlijk, hè. Het is een slechte middag, ja. Het is wel tegenvallend, hoor. Ik had het niet zien aankomen dat Afro Tros dit zou beslissen in één keer.

0: Er kwam een persbericht vanochtend naar buiten. Wij doen niet meer mee. We vinden het Songfestival niet langer neutraal. En net zoals de vorig jaar zeggen ze, we gooien de handdoek in de ring. En ik vind het toch ook wel opvallend. Omdat ik dacht van misschien hebben ze door die regels die veranderd zijn, door die nieuwe gedacht, nou, we gaan het toch weer proberen. We zoeken die verbinding. Maar nee hoor, ik sprak net de directeur Taco Zimmerman. Die deur is echt helemaal dicht.
1: En dat het naar een andere omroep gaat. Hoe groot is die kans?
0: Ja, die kans is best groot, Aaron. En dat komt omdat zij duidelijk zeggen nu, en dat is anders dan vorige keer, we leggen nu de verantwoordelijkheid weer bij de NPO. En de NPO gaat het eigenlijk over de omroep.
2: Dat vind ik gek geschuif, Aram. Toch?
0: Ja.
2: Het is een beetje je probleem doorduwen. Nou, dat inderdaad. Laat iemand anders maar een beslissing nemen. Wat is dat?
0: Ja, dat vind ik zo vreemd in dit verhaal. Het is gewoon een liedjesfestijn. We maken het zo ingewikkeld nu. En we hebben natuurlijk een hele lastige omroepconstructie. Maar goed, uiteindelijk de NPO gaat over dat ze de taak hebben om het Songfestival uit te zenden. En uiteindelijk ook waarschijnlijk iemand te sturen. Maar Afrotros is daarmee voor heel Nederland, hebben zij nu besloten. Wij gaan niet, dus zoek het maar uit. En dat is best wel laat. Eind augustus wordt dat nu die bal neergelegd bij de NPO. Ja, en dan moet een andere omroep die handschoen op gaan pakken. Maar dat is ook maar de vraag of een omroep dat wil en kan op dit moment. Dat is natuurlijk best wel een probleem.
2: Wat had de Afrotros willen horen om toch door te gaan?
0: Nou, eigenlijk zeiden ze heel duidelijk, wij willen eigenlijk gewoon dat een land in conflict, dus in een militair conflict, niet meedoet. Ah. Maar ja, dan komt de vraag ook van, moet je Oekraïne dan buitensluiten, die ongevraagd in een militair conflict terecht zijn gekomen. Ja, daar is heel veel discussie over. Opmerkelijk genoeg vinden zij dus dat de Afrotros, dat Cornald Maas nog wel het commentaar mag gaan doen, eventueel voor een andere omroep. Dat is het laatste nieuws wat ik net hoor. En ik heb Cornald daarover gesproken. Ja, dan is het, hij zegt dat het is nu niet in vragen. Maar dat blijft natuurlijk ook weer apart. Van ja, hoe kan je als omroep nou iemand, het gezicht van je omroep, daar dan weer voor laten uitlenen? Dus dat was sowieso een heel ingewikkeld proces.
2: Want wie zou een kanshebber zijn? Welke omroep zou het willen hebben?
0: Ja, de grootste kans hebben is NOS-NTR. NOS is wel natuurlijk met het journaal heel journalistiek. Dus dat wordt wel, denk ik, problematisch binnen de omroep. Dat zij dan ook mensen hebben die daar tegen zijn. Maar ik denk dat NTR en NOS, die hebben afgelopen jaar zijn ze meegegaan voor het commentaar, dat die dat zouden kunnen doen. Dan zou je natuurlijk
1: kunnen kijken. Dat is de meest logische,
0: Ja, het is het meest logische. Ja, ik hoor ook weer dat heel veel artiesten zeggen van, ja, ik vind het ook wel moeilijk, weet je wel. In zo'n situatie, waar kom ik in terecht?
2: Nou, en wat schiet de Afrotros ermee op om hem dan weg te geven?
0: Ja, eigenlijk niet veel. Zij verliezen hiermee drie grote televisieshows en drie momenten eigenlijk om te laten zien dat hun omroep staat voor cultuur en muziek. Ja, dat is onbegrijpelijk vandaag. Ik krijg heel veel reacties op van waarom gooit zo'n omroep dat weg? En je kan ook altijd die discussie blijven voeren. Hè. Nu gooien ze eigenlijk gewoon alle deuren dicht. Want we gaan niet eens meer in discussie daarmee met de IBU. En de IBU heeft zojuist ook gereageerd. Die zeggen, wij betreuren dit besluit enorm om niet langer deel te nemen aan ons Songfestival. We hebben begrip voor de keus. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon nu wel. Ik vind dat nu afgesloten is.
1: Maar is er een deadline? Ik bedoel, tot wanneer kunnen wij hierover sappelen met z'n allen?
0: Over of we gaan of niet, bedoel je? Ja, nou, die deadline is eigenlijk heel simpel. Vanaf 1 september, dus dat is volgende week ongeveer, gaat het nieuwe seizoen wordt geopend. Alle nieuwe muziek is dan mag worden ingediend. Dus daar hebben we wel tijd voor. Ik heb ook gehoord dat Davina Michel, die heeft toch een beetje door laten schermen dat ze zou willen gaan. Maar dan zou je per 1 september heel snel een team bij elkaar moeten gaan rapen. Die deze handschoen oppakt en probeert om zo snel mogelijk met een omroep overeenstemming te vinden om dit te gaan doen.
2: Ja, dus dan wordt de route Afrotros geeft hem nu aan de NPO. De NPO die zegt, de Afrotros wil niet, maar wij willen wel. En nu gaan wij een omroep zoeken die wil.
0: Ja, exact. En vooral dat laatste. Welke omroep heeft die middelen en zou dat kunnen oppakken? En dan denk ik dat je uitkomt bij NOS NPO. Ja. En dan zou, of NTR bedoel ik. En dan zou je kunnen kijken naar een heel kleinschalig team die snel, zo moeilijk is dat niet, een artiest en lied kan vinden. Desnoods door de situatie snel naar voren geschoven.
2: En vind jij dan dat Cornald Maas mee moet? Of moeten we eens aan nieuwe mensen denken, Aram?
1: Nieuwe mensen.
0: Wat zeg jij, Aram?
1: Ik had gewoon niet een kikkertje. Maar wat denk jij als deskundige?
0: Nou, ik denk dat het dan ook Henry en Jeroen zouden kunnen doen. Kijk, ik vind dat Cornald heel erg bij Afrotros hoort. Dus dat zou ik raar vinden. Dus ik denk dat lastig is voor hem.
2: Nieuw bloed.
0: Ja, denk ik wel. Alhoewel ik Cornald wel echt hoog heb zitten als het gaat om zijn liefde voor het Songfestival. Alleen ja, die omroep is zo verbonden, vind ik op dit moment aan hem ook. Dat je denkt, dan moet het een hele nieuwe lijst zijn.
2: Aram, dankjewel.
0: Graag gedaan, jongens.
1: Doei.
0: Hoi.

0: voor direct.
1: En ik ruk zo meteen dat cadeau open dat achter me staat.
0: Nee, nog even wachten. Even wachten dan.
1: Oké,
0: ja.
1: Oké.
0: Het moet voor jou zo lastig zijn. Heel groot cadeau achter Iron waar ze niet aan mag komen. Nee. Zoals jarig, hè? Vergeet u niet te feliciteren op de app trouwens. Wel leuk. En het nieuws van 5 uur, Iris, komt eraan. Wat heb je mee?
2: Cambuur gaat aangifte doen na het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd tegen Feyenoord.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie morgenochtend bij Shell Station Wellerzand langs de A6 bij Band. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks.

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
16: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot professional.

0: www.tomorrowland.com.
1: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: 538 Nieuws.
4: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Rijkswaterstaat hoopt de A28 zo gedeeltelijk weer te kunnen openen richting Amersfoort na het ongeluk van vanmorgen. Toen botsen een bestelbus en een touringcar vol met Duitse scholieren op elkaar bij Wezep. Er is inmiddels al wel één rijstrook open richting Zwolle. Na de avondspits gaan ze weer dicht, want de weg moet opnieuw geasfalteerd worden. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Er wordt morgen weer gestaakt op Schiphol. Beveiligers houden dan werkonderbrekingen, zegt vakbond FNV. En woensdag doen ze dat ook. De werkdruk bij de security is volgens de bonden te hoog. Vorige week waren er op Schiphol ook al acties van schoonmakers. Europese landen moeten opschieten met hun gasvoorraden bijvullen voor de winter. Dat zegt het energieagentschap in Parijs. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge gasprijzen loopt het achter. Vooral Nederland heeft weinig reserves. De opslag is voor minder dan de helft gevuld. In december moet dat 80% zijn. En bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt door het vuurwerk. Cambuur heeft met de meeste slachtoffers contact gehad en gaat aangifte doen. De supportersvereniging hoopt ook dat er wordt ingegrepen, want die snapt niet
5: dat als mensen gewond raken, dat er gewoon geen sanctie is op dat moment en dat er gewoon vrolijk wordt doorgevoetbald. Ik vind het eigenlijk niet kunnen.
4: Supporters hebben brandwonden, oogletsel en gehoorschade. Er is nog niemand aangehouden. Feyenoord zegt ook grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 11 graden. Morgen ook grotendeels droog en zonnig en maximaal 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: En dan de langste vertragingen. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel. 39 minuten daar. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Schravendeel. Daar is een ongeluk gebeurd. 41 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep. Daar de laatste lange met 37 minuten.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Ja,

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
5: Met deze week
4: jouw kans op kaarten voor Direct.
5: Live in Rotterdam Ahoy.

0: 538 naar Direct, live in Ahoy.
1: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
2: Ja, en als Marcel het zegt...
3: Dan doe je dat.
2: Dan doe je dat. Bellen.
3: Bellen nummer 50.
2: Ja. Bellen nummer 50. Wie gaat naar Direct?

0: G en Bruno Mars met de nieuwste Still.
1: Hey, wij zijn Direct.
2: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Linda!
3: Ja?
4: Ja!
0: Wanneer zet jij nou allemaal Direct op thuis? Dat je denkt, oké, nu zet ik Sef aan.
3: Met het schoonmaken wel eens. Of als ik gewoon het concert van vorig jaar in de Kuip ben geweest, dat zet ik gewoon was op. En als ik denk, oh, de buren zijn er niet, zet ik hem gewoon even echt lekker hard.
4: Oh, en wat is je favoriet dat je denkt, als ik die spelen, dan ga ik echt uit mijn plaats?
3: Oh, Soldier On, die vind ik echt zo mooi, is ook prachtig. Zo gaaf.
0: En jij was dus in die Kuip vorig jaar, dat moet bijzonder zijn geweest, of niet?
3: Ja, echt, zeker.
0: Ja.
3: Dat was zo cool.
0: Linda.
3: Ja?
0: Ga je oordoppen maar halen.
3: Ja?
0: Je gaat naar Direct! Ja, je mag nog een keer!
4: Wie neem je mee, Linda?
3: Ja, dan moet ik even kijken.
0: Nou, daar heb je nog even tijd voor. Oh, maar je bent echt heel blij, hoor ik.
3: Ja, echt super blij.
0: Ach, joh, waarom is het zo belangrijk voor je?
3: Oh, ja, gewoon. Ja, ik heb gewoon een moeilijke tijd achter de rug gehad. En nu. Ja, vorig jaar was ik zo blij dat ik er ook bij kon zijn. Dat het gewoon goed met me ging. Ja, en nu dacht ik, ik probeer het gewoon weer.
4: Het is je zo gegund.
0: Nou, echt, Linda, wat ben ik blij dat jij gewonnen hebt. Je krijgt 2 tickets voor Direct. Dat is vrijdag 13 november in Ahoy.
3: Oh, super gaaf.
0: Maak er een hele mooie avond daarvan met Direct.
3: Ja, ga ik zeker doen.
4: Doei, Linda.

0: burgemeester van Como in Italië. Die is heel vervelend aangereden door een fiets. Hij was niet eens gewond, maar het was gewoon vervelend.
1: Ja.
0: Hij heeft vervolgens gelijk besloten om alle fietsen te verbieden in Como. Dus je kan niet meer met de fiets Como in. Ik moest hier zo om lachen. Ik denk, ja, wat mooi, ben je de burgemeester. Weet je wel, rijdt iemand per ongeluk tegen je aan. Het is klaar!
1: Gaan we niet meer doen.
0: Er wordt hier niet meer gefietst in Como. Het is verboden om te fietsen in Como. We willen alle verhalen gaan verzamelen met wat moet nou verboden worden. Ik heb één hele duidelijke.
1: Okay.
0: Er mag niet meer in openbare gelegenheden gefloten worden door mensen.
1: Gewoon,
0: het is afgelopen.
1: Gewoon fietsview dingen. Oh, gewoon een vrije tijdsfluit.
0: Oh, als iemand dat ook in de supermarkt voor je doet, weet je, dat nerveuze, ja, zogenaamd blije.
1: Ja, die snap ik heel goed. Ik vind in het OV, als dan zo'n hele coupé leeg is, dat iemand dan tegenover je komt zitten. Dat moet, ja, echt verboden worden.
0: Ja, precies. Als er, ja, plek genoeg is, niet naast mij.
1: Ga ergens anders. Ja.
0: Oké, we gaan alle lijnen even opengooien. App, bel ons. Wat moet er nou verboden worden? Is er één ding wat van jou echt nu moet stoppen? Bel het even door, 0909-3000-538. En misschien makkelijker nog.
1: Ja, doe de app.
0: Ja, even met een berichtje in de 538-app. Gaan wij de verhalen verzamelen en Iris Zo, wat heb je mee voor ons?
2: Of de KNVB de regels rond het uitspelen van een wedstrijd gaat veranderen nadat het gisteren weer misging.
3: Welkom thuis.
4: Bij Radio 538.
3: Thuis.
4: Bij je vertrouwde 538-ochtendshow.
5: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
4: Thuis.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
12: Let's go!
11: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Hoor je dat?
14: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Wellerzand langs de A6 bij Band. Welkom thuis bij Radio 538.
17: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
22: Müller Milk, the moo you can't resist.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent. Essent, energie van vandaag.
0: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
26: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Goedemiddag, tijd voor het 538 weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 11 graden. Morgen blijft het grotendeels droog en zonnig met maximaal 25 graden.
12: De langste vertragingen, de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemers Aquaduct en Rijswijk Centrum, 49 minuten. Daar staat daar een auto met pech. Een hele lange op de A15, Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en de Noordtunnel. Daar een uur en 31 minuten vertraging over 13 kilometer. Komt er een ongeluk. En de laatste lange op de A16, Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel, 34 minuten.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
25: Met Frank en Arjen.
12: En Lennis Morissette met Ironic, hoor je naar Kygo en Charlie.

0: show.
1: Op 538 hier in de middagshow.
2: Nou weet ik dat jij van vuurwerk houdt. Ik ben
1: dol op vuurwerk.
2: Maar als je dat dan zo ziet bij die voetbalwedstrijd, kan je daar enig begrip voor opbrengen?
1: Wij zijn natuurlijk een paar keer bij de voetbal geweest ook.
2: Ja.
1: En dan ben ik altijd blij dat ik in een vak zit waar geen vuurwerk is. Ja. Want je moet er toch niet aan denken dat iemand achter je zo'n ding gooit of iets. Maar dit weekend... De show op 538 hier in de middagshow.
2: Nou weet ik dat jij van vuurwerk houdt. Je bent
1: ik ben dol op vuurwerk.
2: Maar als je dat dan zo ziet bij die voetbalwedstrijd, kan je daar enig begrip

0: speciaal.
1: Ja. Waar veel kinderen zaten ook. De wedstrijd werd gewoon uitgespeeld omdat er geen speler of official werd geraakt. En de regel rond het staken van een wedstrijd gaat niet over fans. Er is nog niemand opgepakt en Cambuur gaat wel aangifte doen.
2: Ook bizar eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is
2: wel
0: waar.
2: Geraakt wordt, dat maakt niet zoveel uit.
1: Nee. En de KNVB gaat er ook niks aan veranderen, dus. De A28 is in beide richtingen weer gedeeltelijk open. Richting Zwolle is er nog één rijstrook dicht. En dat heeft te maken met het ongeluk van vanmorgen bij Wezep. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus waar een touringcar met Duitse scholieren achterop reed.
3: Het is wel de nachtmerrie, hoor, toch? Dat je kind op schoolreisje gaat en dan krijg je zo'n bericht.
2: Ja. En dan is het misschien in het begin, denk je, haha, grapje. Toch? Want ze doen altijd van die flauwe grapjes.
3: Oh.
2: We zijn ze vergeten! Oh,
3: dat
2: zou
3: de bank
2: in mijn
3: zitten.
2: Geval, ja, dan zou ik eerst denken, oh, is dit echt?
1: Krimpflatie is nog steeds een groot probleem. Dus minder inhoud voor meer geld komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Maar toch gebeurt het nog met tientallen producten in de supermarkt zonder dat het duidelijk op de verpakking staat. Bijvoorbeeld bij Blue Band Vloeibaar en de shampoo van het merk Head & Shoulders. En de M&M's die gingen zelfs van 440 gram naar 400 naar 363. En daarvoor betalen we nu dus ongeveer 10% meer per 100 gram.
3: Ja, ik zit te denken, op wie ben ik nou eigenlijk boos? Maar dat is denk ik de supermarkt. Kijk, de supermarkt ziet toch wat er binnenkomt en wat ze daar neerzetten. Die weten toch dat ze voor hetzelfde geld minder neerzetten. Die zouden dan toch tegen zo'n fabrikant moeten zeggen, daar gaan we niet in mee.
2: Ja, maar zij zeggen toch dat zij de fabrikant zegt toch dat de supermarkt weer de prijs bepaalt.
1: Ja, ze dus wijzen elkaar.
2: Ja.
3: Echt waar?
2: Ja.
3: Oké, dan ben ik nog boos.
2: Ja, precies.
3: Want je voelt je zo opgelicht.
2: Ja, is ook.
1: En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn gisteren na de Formule 1 in Zandvoort zelf ook met piepende wandjes vertrokken. Ze hebben het vliegtuig weer gepakt, terug naar het vakantiehuis in Griekenland. Het koningspaar moet volgende week weer aan het werk en proberen dus het maximale uit hun vakantie te halen.
3: Wat doen ze dat goed? Gaan we terug. We waren toch in de buurt van het vliegveld. Ja. Iris, dank.
1: Graag gedaan.
3: Dit is de middagshow 538. Met nu Alanis Morissette en Ironic.
4: An old man turned 98. He won the lottery and died the next day.

0: Ronnie Flex en Fredda populair hier op 538 in de middagshow. Ralf die appt verbod op bikini vanaf een bepaalde maat.
1: Oh.
2: Goeie Ralf.
0: Ja. Oh. Wat zou verboden moeten worden? Naar aanleiding van een burgemeester in Como die...
1: Zelf aangefietst werd en dacht geen fietsen meer.
0: Fiets is verboden in Como vanaf nu. Irene?
3: Ja, hallo.
0: Hi, wat moet er verboden worden?
3: Ja, rugtassen bij de kassa.
0: Ik wil hem breder trekken, Irene, want ik voel je gewoon in het algemeen rugtassen.
3: Ja, zeker weten.
1: Maar Irene, van waar die agressie voor rugzakken bij de kassa?
3: Nou, als je in de rij staat bij de kassa, dan staat iemand voor je met een rugtas.
0: Ja.
3: En die draait zich dan om naar de kassa.
1: Ja.
3: Dan slaan ze je voor je gezicht of voor je armen.
1: Met al die ritsen.
3: Ik vind dat verschrikkelijk.
0: Ja. Weet je wat het is eigenlijk? Mensen met rugtassen zijn na een minuut vergeten dat ze een rugtas om hebben. Ja, maar dat is begrijpelijk ook.
3: Ja.
0: En daar heeft de rest allemaal last van.
1: Dus Irene, de volgende keer ga jij gewoon achter iemand staan met zo'n karretje met een rugtas en die ga je zo duwen.
3: Ja.
1: Komt goed.
0: Irene, dankjewel.
1: Doei.
3: Ja, niks te danken. Doei.
0: Doei. Lennart.
4: Ja, goedemiddag.
0: Wat moet er verboden worden?
4: Bellen in het openbaar op luidspreker.
0: Ja, die is...
1: Tuurlijk, meteen.
0: En helemaal als het over geld gaat.
4: Nou, het is sowieso irritant.
0: Maar dat die mensen die zo stoer... Ja, 1000 euro.
1: Dat vind ik geweldig.
0: Oh. Thanks, Lennart.
4: Yo.
0: Hoi. Ik kwam veel binnen trouwens.
1: Ja, ja.
0: Erik.
5: Ja?
0: Wat moet er verboden worden?
5: Direct. Eetgeluiden in reclames. Ik vind het echt vreselijk.
1: Eetgeluiden in reclames. Waar moet ik aan denken?
5: Chipsreclames. Waarin mensen dan hardop kraken chips gaan eten. Ik vind het schuwelijk.
1: Hey, en die Magnum reclames dan? Als ze zo... Dat chocolade.
5: Dat vind ik vreselijk dat ze kraken. Er was pas geleden ook in de reclame van Drop. Er ging iemand Drop eten in de reclame. Hoor je? Ik vind het vreselijk.
0: Ja, dat heeft het naam wat jij hebt. Ja, dat je tegen die kleine geluidjes kan. Ja.
1: Misofonie.
0: Kijk. Ja. Erik, sterkte!
5: Ja, joh.
0: Ik wil hem een kusje geven met een smak.
1: Ja.
0: Moet ik niet doen. Janneke?
6: Ja, hallo.
0: Hey, wat moet er verboden worden?
6: Tuffen op straat.
0: Ja!
6: Of gadverdamme.
0: Ja, nou, inderdaad, zo'n gele roggel. Even eerst schrapen, die neus.
6: Nee, dat gaat over mijn nek.
1: Ja, eens.
0: Gelijk heb je. Dankjewel. Maria?
7: Ja?
0: Wat moet er verboden worden?
7: Oordopjes en koptelefoons op de fiets.
0: Ja. Dat zie je niet
7: aan. Mensen horen je niet.
0: Ze horen geen auto's, niks.
1: Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Gelijk heb je.
0: Dankjewel. Stefan, je bent de laatste. Wat moet er verboden worden?
8: Nou, verboden niet heel erg, maar waar je wel eens aan irriteert, dat als je gaat varen en dat je steeds naar elkaar moet zwaaien. En ik vraag me ook af waar het vandaan komt. Dan is het zo druk. En dan wil je mensen wat te drinken geven. En de ene zegt, je bent meer aan het zwaaien dan dat je de catering doet.
0: Jij bent lekker aan het relaxen. Prachtige dag op het water. En je bent alleen maar aan het zwaaien.
8: Je kent elkaar niet op straat. Dan zwaai je niet naar elkaar. En dan zit je in een boot en dan moet je verplicht zwaaien.
0: Ja, ik zwaai. Oh,
1: ja,
0: ik ben helemaal blij
8: maar
0: met jou.
8: Maar ook met motorrijders.
0: Ook dat...
8: En ook met, dan gaan ze klappen in een vliegtuig voor een piloot. En dan denk ik, ja, ik ben net op een stodenzienke met een bus geweest die bijna de ravijn in rijdt. En dan wordt er niet geklapt voor de buschauffeur. Dus dan denk ik, ja, dan gaat daar ook wel geklapt voor mogen worden.
0: Ja. Jij hebt meer, Stefan. Er is meer.
8: Ik heb meer. Ja. Dus heb je nog even?
1: Ja, kom maar. Doe maar.
8: Nou, nee, maar dat zijn dingen dat ik zeg, ja, het hoeft niet verboden, maar...
0: Kap ermee. Ja, ik snap je, Stefan. Geweldig, wat leuk dat je inbelde. Doe dat vaker. Fijne dag!
8: Ja, jullie ook.
0: Doei!

0: Er zit, ik maak me best zorgen over dat cadeau hier achter me. Er zit geen dier in, toch? Want dat is nu ongeveer dood aan het gaan.
1: Of jij wilde toch een puppy?
0: Ja, dat wil ik inderdaad.
2: Maar hoor je van dat gekras tegen het deurtje?
0: Ja, beetje.
2: Ja, ja. Tegen het kooitje aan. Ja, je moet weten, Eiren is jarig geweest afgelopen zaterdag. Blijf die felicitaties sturen, hè? En we hebben natuurlijk een klein cadeautje. En die hebben we achter haar gezet met een doekje eromheen. En ja, die mag je er straks afhalen en dan springt het in jouw arm.
0: Ah!
2: Oh. Nieuws komt eraan. Iris, wat heb je mee?
1: De derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer.
0: Oh, schattig. Oh. Kom, kom daarbij.
3: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht.
4: Ja, beautiful.
5: En als je een festivaletje pakt.
3: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
5: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 538.
3: Wat zijn jouw favorieten?
5: Geef ze nu door via 538.nl.
3: En luister vanaf maandag 7 september.
4: 90s en zeros.
5: Top 538.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
15: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: 538 Nieuws.
17: 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. De voorzitter van de supportersvereniging vertelt over de chaos.
19: Ik zag wel op een gegeven moment dat er paniek ontstond op Oost, de gezinstribune van ons, waar heel veel kinderen zitten. En zij renden echt massaal weg. Ja, en dan voel je wel van, oh, dit is niet goed.
18: Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 van afgelopen nacht. En ze moeten ook nog een nachtje blijven. Bij Wezep knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. Onder hen is de chauffeur van een bestelbus en een paar Duitse scholieren die in die touringcar zaten. Dat vertelt de burgemeester.
20: De overige kinderen zijn zo goed mogelijk opgevangen door het Rode Kruis, door ambulancepersoneel, door de psychosociale hulp die we in hebben gezet. En we hebben ons best gedaan om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.
18: De meeste scholieren zijn inmiddels weer opgehaald door hun ouders. De A28 is ook gedeeltelijk weer open. Na de avondspits gaat het weer dicht omdat de weg opnieuw geasfalteerd moet worden. Verkeer kan dan via de vluchtstrook. De onderhandelingen over de begroting zit een muur vast, zegt pro-leider Klaver na een gesprek met premier Jetten. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jetten komt hem geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen. regen en hagel daar in Zuid-Frankrijk, dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. En dan het weer in ons land. Hier blijft het droog en is het rond de 11 graden vannacht. Morgen blijft het ook grotendeels droog en zonnig met maximaal 25 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
17: En dan de langste vertragingen. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Plaspoel, polder 23 minuten. Nog steeds een lange op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. En file daar over 13 kilometer. En de vertraging is 1 uur en 11 minuten. De laatste lange op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek, daar 25 minuten.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
26: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
27: Met deze week
26: jouw kans op kaarten voor Direct.
27: Live in Rotterdam Ahoy.
26: Michael Jackson, Calvin Harrison.

0: Het zijn meerdere honden.
1: Het zijn er een paar. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Komt een appje van Paul binnen. Wat zit er nou in dat cadeau voor Iron? Dit is psychische marteling.
0: Ja, dankjewel, Paul.
1: Niet alleen voor Iron, maar ook voor alle luisteraars. Groeten van Paul. Ja, je bent jarig geweest.
0: Ja! Ja!
1: Lang zal ze leven. 41 jaar, joh.
0: Ja, joh.
1: Je hebt dat gevierd met vrienden en familie tijdens een of andere marathon.
0: Ja, een triathlon.
1: Een triathlon was het. Ja, jij zat daar met een kleedje.
0: En tussen de fietsen.
1: Oh, die arme familie.
0: Ja, ja.
1: En wij hebben natuurlijk ook een cadeautje voor jou.
0: Dat is super lief.
1: Ja. Maar we hebben jou als een stripper gegeven. We hebben je wel eens, wat was het? Een,
2: nagels.
1: Pedicure, nageltjes gegeven. Want je hebt altijd gedoe met je nagels. Ja. Wel eens een keer een teentje gebroken. Er is wel eens overheen gepist omdat jij, wat was het?
0: Gestoken was.
1: Ja. En toen dachten wij, nee, we moeten haar echt nu een cadeau geven waar ze zo blij mee gaat zijn. En wij ook een beetje.
0: Ja.
1: En dat is, denk ik, gelukt. Jij mag erachter lopen, want het staat echt al, wat is het, bijna 3 uur achter jou. Met een doekje eromheen. Trek het eraf en vertel ons wat je van je cadeau vindt.
0: Voorzichtig?
2: Ja, voorzichtig.
1: Ja, wel een beetje voorzichtig, ja.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja!
1: Het is een koelkast voor Iron!
0: Ja, wat een goeie!
1: En trek maar open die koelkast.
0: Ja.
1: Je moet weten, als Iron honger heeft, dan hebben wij geen leuke tijd.
0: Nee.
1: Dus er wordt veel gegeten tijdens dit radioprogramma. En nu heeft ze haar eigen roze koelkastje met alleen maar troep erin. Wat heb je allemaal gekocht, Iris, voor de...
2: Ja, ik heb ook allemaal blikjes gehaald. Want Iron vindt het leuk om in de supermarkt op zoek te gaan naar blikjes waarvan je denkt, wat zit er in hemelsnaam in? En dan kan ze het allemaal uitproberen. Snackjes, chocola, chips, nootjes.
0: Echt van alles.
1: Hebben wij een blije Iron?
0: Ja, mega blij.
1: Kijk.
0: Ja.

0: Heb je een feitje?
1: Ja, maar ik heb er heel veel last van dat jij mijn feitje al weet.
0: Ja, dat klopt.
1: Heb ik echt last van.
0: Ja, maar...
1: Want Eigen zegt, oh leuk, Frank gaat weer een feitje doen. Ja. Zeker weer over die biljarttafel zonder gaatje.
0: Ja. Ja, het gaat, wat je zei, het gaat over een scène in die clip. En toen dacht ik, ja, dat weet ik al. Dat heb je al een keer
1: maar
0: verteld.
1: Maar hoe kan ik nou vergeten zijn dat ik dat verteld heb? En hoe kan jij of all people dat nou onthouden?
0: Ja, het is grappig dat je
1: onthouden
0: hebt. Ik wil het er heel even met jou over hebben. Gaat het goed?
1: Daar schrik ik ook een beetje van.
0: Ja.
1: Je hebt het gewoon onthouden.
0: Ja, ik vind het leuk. Feitjes.
1: Ik moet snel schakelen, want ik blijk al verteld te hebben dat... Kijk, er zit een beroemde scène in een poolcentrum in Beat It van Michael Jackson. En mijn feitje was eigenlijk, er wordt gepoeld, terwijl dat gek is, want ze gebruiken biljarttafels. En biljarttafels hebben geen gaatjes. Eigen wist dat al, dus ik moest even snel schakelen. Het zijn allemaal echte gangsters die je ziet in Beat It.
0: Ja?
1: Dat zijn echte boeven. En in de allerlaatste finale scène van de videoclip... staat Michael Jackson op de teen van een van de
0: boeven. Nee, nou, die kende ik nog niet.
1: Wauw, wat een geheugen heb jij. Ja, onder de indruk. Goed, 6:53 is het. Meer nieuws zometeen met Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Nou, er zijn nu al 2 omroepen die het Songfestival ook niet willen organiseren.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1+1 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
3: Aldi, laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
2: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!
10: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
20: 538 Festival Donderdag.
21: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
22: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
21: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
23: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
24: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
23: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
25: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
26: Chris?
27: Ja?
26: Hoef jij niet te werken vandaag?
27: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
26: Dus, heb je nu...
27: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
26: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Tijd voor het 538 weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het rond de 11 graden. Morgen blijft het grotendeels droog en zonnig met maximaal 25 graden.
1: Dan de langste vertragingen. De A12 Lunetten Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen. 9 minuten komt door een ongeluk. Nog steeds een lange op de A15. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingveld, Giessendam en de Noordtunnel. 1,5 uur sta je daar langer op de weg. En de laatste lange op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep daar 11 minuten.
28: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met Frank en Aaron.
1: Kid Rock, all summer long hoor je naar...

0: Als je mij 15 jaar geleden had verteld dat ik me druk zou maken over het Songfestival. Ja. Nou, druk maken. Maar,
1: toch wel mee bezig houden.
0: En je bent er wel mee bezig.
1: Benieuwd hoe het afloopt. Ja. Is het nou het einde aan het liedjesfestijn in Nederland?
0: Avrotros heeft gezegd, wij zijn er klaar mee.
1: Ja.
0: Dus nu is een beetje de vraag, welke omroep gaat het dan overnemen als de publieke omroep door wil?
1: Ja.
0: Maar we zijn eigenlijk een beetje aan het strepen, begrijp ik, Iris.
2: Ja, KRO, NCRV en BNNVARA gaan het in ieder geval niet doen.
0: Oké, die hebben nu al gezegd, nee, geen zin in.
2: Die hebben er geen zin in. Jan Slachter van Omroep Max, die had natuurlijk eerder gezegd het wel te willen doen als de Avrotros het niet meer wilde. Maar die wacht nu eerst even af wat de NPO besluit.
0: Ja, maar die wil natuurlijk dat zij naar hem komen. Maar ik zou dat best een goede vinden, toch? Laat Jan het maar doen.
3: Ja, ook.
2: Ander nieuws dan.
1: Hey, ik zit het in mijn hoofd. Het is natuurlijk niet. Kost het heel veel geld of hoe zit het? Hoe moet ik het zien? Want het wordt betaald natuurlijk.
0: Ik denk dat het gezeik is. Dat
1: ja,
0: is
1: nee, maar natuurlijk. Wat voor gezeik. Het is toch gewoon leuk. Het is voor je. Ja. Ik snap niet zo goed waarom het heet overgegooid.
0: Ja, goeie. Dat je dat niet gewoon heel graag zou willen hebben.
1: Ja.
2: Ander nieuws dan. Alle kinderen die werden opgevangen in een sporthal in Wezep na het ongeluk op de A28 van vannacht zijn inmiddels opgehaald. Het zijn Duitse scholieren die in de touringcar zaten die op een bestelbusje botsten. Van de 16 mensen die naar het ziekenhuis moesten, lichten er nog 5 mensen in het ziekenhuis, waaronder de chauffeur van het bestelbusje. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting. Dat zegt pro-leider Klaver. En die moet deze week af, want die troonrede moet getikt worden, hè, voor Prinsjesdag. Het kabinet heeft steun nodig van de oppositie, maar die wil niet onderhandelen over hun eisen. Klaver zegt dat het dan waarschijnlijk na Prinsjesdag keihard moet worden uitgevochten. En Matthijs van Nieuwkerk die heeft weer een nieuwe klus te pakken. Hij krijgt een nieuwe interviewpodcast. In Schuilen in Schoonheid gaat hij in gesprek met bekende en onbekende gasten over waar zij troost in vinden wanneer het leven tegenzit. De eerste aflevering verschijnt morgen en dan gaat hij in gesprek met Astrid Holleder.
0: Oh, maar dit kan die natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Wat ging hij nou nog meer doen? Hij ging toch bij SBS ook iets doen?
1: Ja, met Birgit Lewis zou hij een programma doen.
0: Ja, dat komt dus nog.
1: Ja, volgens mij wel, want ik heb het niet gezien. Maar
0: dit gaat natuurlijk prachtig worden.
2: En hij kan zijn eigen ervaringen natuurlijk ook ingooien.
0: Ja. Nou, en als je dan niemand tegen de muur zet daar...
1: Goeie stap toch? Ja, maar dat. En dan gaan we vast wel weer zien, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, waar zouden mensen nog op zitten te wachten? Dat is het enige waar ik benieuwd naar ben.
1: Ik denk het wel.
0: Gaan mensen luisteren?
1: Ja, jawel.
0: Daar komen we vanzelf achter. Iris, dank je.
1: Graag gedaan.
0: De nieuwste dancemess is voor Robin Schulz.

letter 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar winnaars. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
14: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
15: Hup, hup, dames!
14: Waaraan alles wordt getwijfeld.
16: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
14: Behalve aan de liefde.
15: Ja, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben de jurk uitgekozen.
14: Say yes to the dress. Elke donderdag bij TLC.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot...

0: academy.tomorrowland.com.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: 538 Nieuws.
7: 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Jesse Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En volgens Klaver komt het kabinet hem ook niet tegemoet. Dat betekent dat het dan na Prinsjesdag wordt uitgevochten in de debatten. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel daar gaat staken. Ze leggen meerdere keren per dag een kwartier het werk neer. Beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een zorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten. Dat meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkt als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. En in Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. Nog het weer blijft droog en het is rond de 11 graden vannacht. Morgen het grootste deel van de dag zonnig en maximaal 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 11 minuten. Verder op de A12 Lunetten Den Haag bij Harmelen de parallelbaan door een auto met pech 8. En de A15 de laatste Gorkum Ridderkerk bij Papendrecht door een auto met pech 35. Controle op snelheid gemeld op de A7 Den Oever-Bolsward hectometerpaal 108.0. A12 Den Haag-Zoetermeer 7.1 en de A15 Del-Gorkum 103.6. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9 en de A27 Almere-Hilversum in beide richtingen 112.3. A29 Dinteloord-Rotterdam 91.2 en de A32 Heerenveen-Meppel 8.9. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
16: Met deze week
15: jouw kans op kaarten voor Direct.
16: Live in Rotterdam Ahoy.

0: Flores en Blessings bij Radio 538. Goedenavond, Flores hier. Fijn dat je er lekker bij bent. En heb je een nummer waar je even zin in hebt vandaag? Een verzoekje. Dit is je moment. Jij bepaalt mee over de muziek die gedraaid wordt op 538. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. En spreek dan eventjes in wat je graag zou willen horen op de radio. Zoals Marcel al deed.
1: Hey Flores, wat ik al heel lang niet gehoord heb is Atlas. Probably in tijd. Kunnen we dat dan een keertje doen? Goedjes uit het zonnige Newfield.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Shabuzi bij 538 en een verzoekje van Mark in de app.
1: Hey, goedenavond Floris. Mark hier. Ik zou graag een nummer willen horen, Blue van Eiffel 65. Ik wens je een fijne avond en een leuke uitzending. Groetjes uit Drenthe, yo yo.

0: Radio 538 en Another 54 Ultra. Talk to you, hoorde je.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Heb je dat wel eens, dat je een nummer hoort en dat je denkt... hey, potverdikkeme, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Dat is precies het concept van Floris Lookalietjes. Op zoek naar zoveel mogelijk nummers die op elkaar lijken. Ook de 538-hit die je zo meteen hoort... is een Lookalietje, lijkt namelijk op ABBA en Mamma Mia. En ik ga vast verklappen, het is een beetje een gevoelsding. Maar als je hem eenmaal hoort, ja, dan hoor je hem. Welke dit is, hoor je zo.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar...
1: Direct.
3: Fucking vet.
2: Check alle details op 538.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: It's playtime.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
6: Hey, wakkerliggers. Bij CloudPillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe CloudPillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar CloudPillow.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Welke 538-hit lijkt op ABBA en Mamma Mia? Dat hoor je over 3 minuten.
13: Welkom thuis bij Radio 538.
14: Met Floris Molenaar.
12: En de Bauza. Dit is Magnetic nu voor je.

0: Miley Cyrus, End of the World. En waar lijkt dit stukje op? Ja, dat is de grote vraag.
1: Floris Lookalietjes.
2: Floris Lookalietjes.
0: Ja, misschien herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je direct aan een ander nummer denkt. Omdat je vindt dat ze heel erg op elkaar lijken. Dat kan een stuk van het intro zijn, manier van zingen, de melodie van een nummer. En eigenlijk vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Doen we ook elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar, dus Floris.molenaar op TikTok. Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookalietjes. Het leuke is, dat kunnen die van jou zijn. Heb je nou ook twee nummers waarvan je zegt, ach, dit lijkt op elkaar? Drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereldkunde gaan maken? Want leuk, het gebeurt echt in grote getalen. Zo leuk om te zien hoeveel Lookalietjes er eigenlijk zijn. Bijvoorbeeld ook de 538 hit die je net hoorde. Is ook een Lookalietje. Miley Cyrus, End of the World. Gaat dus om dit stuk. Lijkt heel erg op ABBA en Mamma Mia. Ja, en mocht je nou zoiets hebben, oh, ik hoor hem nog niet helemaal. Dat is wel leuk. Een volger op TikTok heeft ze even over elkaar heen gelegd. Even een mashup, dan hoor je het beter. Moet je horen. Ja, dat is goed, hè. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag, 5:38, twee nieuwe.
2: Jouw hits hoor je op 538.
1: Ugel, move into the sun.
2: Jouw

Say Yes bij Radio 538, waar morgenochtend in de ochtendshow weer koffie wordt uitgedeeld langs de snelweg. Morgen om precies te zijn langs de A6 bij Shell Wellerzand. Dus mocht je in de buurt zijn morgenochtend tussen 7 en 9, kom

0: Armin van Buren, Dream a Little Dream bij Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een filmpje over een nieuw wereldrecord vandaag. En ja, daarvoor, om dat wereldrecord te breken, was een luchtballon nodig. En geen hoogtevrees. Oké, hoe en wat hoor je zo.
1: Je luistert ze onder de douche.
2: En in je oortjes bij het sporten.
1: De hits uit de 90s en 00's zijn nog steeds overal.

0: slashtoestel in ruil. Mis niks, en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Lidl.nl/business.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
14: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
16: Deze week bij HEMA, vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: 538 Nieuws.
22: 8 uur.
23: In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En dit was het nieuws op 538.
0: Even kijken naar de weg nog. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is...
20: Rustig.
0: Lekker doorrijden, geen vertragingen. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A2, Belgische grens Maastricht. Hectometerpaal 268,7. A7 Den Oever Bolzwart 108,0. Verder op de A7 Drachten Groningen 168,4. En de A12 Maarn Utrecht 75,0. A15 Rotterdam Maasvlakte 53,5. A16 Dordrecht Breda 50,1. En de A17 Roosendaal Moerdijk 6,9. A27 in beide richtingen, Hilversum Almere 115,0. A29 Dinteloord Rotterdam 91,1. A30 Barneveld Ede 16,3. A58 Vlissingen Goes 161,7. En de laatste de drie, A348 Arnhem in de richting van Ellecom op de rem bij 10,5.
21: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
21: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
24: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
25: Welkom thuis bij Radio 538.
26: Met deze week
25: jouw kans op kaarten voor Direct.
26: Live in Rotterdam Ahoy.
0: Een wereldrecord op meer dan 11.000 meter hoogte. Hoe dat in elkaar zit, hoor je over 6 minuten.

0: Chizo en Zane, Eyes Closed. Wat een bizar wereldrecord, joh.
1: 538.
0: Ja, heb je dat ook? Dat je soms verbaasd bent en toch wel een beetje moet lachen om de meest gekke wereldrecords die er bestaan. Je kunt het zo gek niet verzinnen en je kunt er de beste van de wereld in zijn. Moet je volgens mij dan aanmelden bij het Guinness Book of Records. Dat je zegt, nou, ik wil dit gaan doen. Dan krijg je criteria terug opgestuurd. Van, nou, dan moet je hier aan voldoen. En dan kun je het gaan proberen. Ja, en je moet het bewijzen. Het lijkt, ja, bizar als je iets verzint en dat je dan dus kunt zeggen op verjaardagen, ik ben de beste van de wereld hierin. Ik zag nu ook weer één op Instagram. Sergej Boytsov, die heeft een wereldrecord te pakken. Een bizarre parachutesprong heeft hij gedaan uit een hete luchtballon op 11.551 meter. Dat is gewoon waar vliegtuigen vliegen, zeg maar. Is hij dus met het parachute is hij uit die luchtballon gesprongen. In een vrije val is hij naar beneden gevallen. En heeft hij uiteindelijk op een meter of 1500 hoogte heeft hij zijn parachute uitgeklapt. En is hij veilig op de grond geland. Joh, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik heb echt kakelende hoogtevrees. Dus alleen al bij het kijken van het filmpje heb ik het zweet al hier in mijn handen staan. Ik zet dat filmpje wel even op Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn Instagram, op mijn story. Dan zie je een vliegtuig. Sergej, jij heeft het wereldrecord te pakken. De hoogste sprong uit een luchtballon. Ja, en nu begrijp ik ook wat ze altijd zeggen, hè? Zo'n wereldrecordpoging. Het is best wel even spannend, hè? Je moet je best wel even ergens toe zetten. Het is toch wel een sprong in het diepe, zeg maar.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Lucas en Steve, All I Know.
2: Jouw hits.

No Lie bij Radio 538. Morgenochtend om 9:45 in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Wel leuk. Win it in a minute. Een minuut lang jouw kans op de gekke prijzen. I'll show you what

0: this time. Met 538 naar Direct, live in Ahoy. 538. Ja, je kunt er naartoe. 13 november in Ahoy in Rotterdam. De mannen van Direct gaan optreden, gaan een heel dik concert geven. En het is eigenlijk heel simpel, je kunt erbij zijn. Luisteren naar 538. Hoor je Marcel, de zanger van de band, oproepen om te bellen? Dan bel je voor jouw kans om er dus bij te zijn in Rotterdam. Ben je beller 38? Dan heb je twee tickets te pakken. Ga je gewoon naar een heerlijk concert daar op 13 november. En het leuke is, die oproep, die hoor je al binnen nu en 6 minuten.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1+1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Hikes. Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
21: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
23: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
24: 538 Festival Donderdag.
25: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
26: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
25: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
27: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
28: Yeah. Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
29: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
28: Wat dan?
29: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
28: Oh, mag ik mee?
29: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
27: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
30: Yeah. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
31: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
32: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch?

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bericht van Marcel van Direct.
5: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
6: Hey, ik ben Marcel van Direct. Bel nu 0909-3000-538.
4: Op zoek naar beller 38, dus bellen maar voor tickets voor Direct.
5: Welkom thuis bij Radio 538.
7: Met Floris Molenaar.
4: En Ed Sheeran zometeen naar Jonas Blue en Malieve. Dit is Edge of Desire. Radio 538.

0: Sheeran en Sapphire.
1: 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: 538. Sabrina, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Hi Sabrina.
2: Goedenavond.
0: Hoi. Hoi. Hoe is het vanavond?
2: Tot nu toe was het vrij rustig, maar nu word ik wel heel blij eigenlijk.
0: De hartslag gaat wat omhoog momenteel.
2: Ja, ja zeker.
0: Deze week te winnen bij 538 tickets voor Direct in Ahoy Rotterdam. Dat gaat plaatsvinden op 13 november onder andere. Het is eigenlijk heel simpel. Hoor je de oproep op 538, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans om erbij te zijn. En jij hoorde die oproep net, Sabrina.
2: Ja, zeker, ja.
0: Ben jij fan van Direct?
2: Ja. Ja, samen met mijn man dus. Heel erg fan zelfs.
0: Oh, heel erg fan. En hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, we luisteren het eigenlijk vroeger, luisterde ik het wel. Maar mijn man, we zijn pas getrouwd, die luisterde het wel vaker. Ja. En die wilde eigenlijk graag kaartjes naar de Kuip. Maar daar waren we te laat voor.
0: Ja, oké.
2: Okay. En toen heb ik eigenlijk kaartjes weten te bemachtigen voor de Tivoli in maart, dit jaar afgelopen jaar.
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk heel erg goed bevallen. Dus eigenlijk sindsdien willen we graag naar meer.
0: Ja, wat goed bevalt, dat moet je niet weggooien inderdaad.
2: Nee, zeker niet.
0: Oké. Okay.
2: Nee.
0: Sabrina, de grote vraag is, ben jij beller 38 vanavond? Ga jij nog een keer naar Direct? Dat is de grote vraag.
2: Ik hoop het.
0: Nou, ik gun het je van harte. Je bent beller 38!
2: Yes!
0: Hey! Gefeliciteerd. Wow, je gaat ze nog een keer zien. 13 november in Ahoy Rotterdam. Gefeliciteerd. Je wint 2 tickets. Ja. En Sabrina, wie ga je meenemen?
2: Nou, mijn man natuurlijk. Oh, mijn getrouwde man.
0: Heel goed. Ga er lekker van genieten samen. Veel plezier daar.
2: Ja, ja leuk. Hoi. Dankjewel.
1: Jouw hits hoor je op 538. Sven Seliers. Somebody New. Jouw hits. Jouw 538.

0: Mat en Rani. I Love Life bij Radio 538. En een nieuwe avondshow zometeen met Bas. Ja. En Laura.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dus Dylan is even aan het bijkomen van Lowlands. Ja. Dan kun je hem ook maar beter even niet erbij hebben, denk ik, op zo'n dag.
1: Nee, dat moet je allemaal niet willen. Nou, het is vervelend eigenlijk dat Dylan... Dylan heeft nooit zoveel last van katers. Je kan echt 2 dagen doorzakken met die gozer. En hij komt gewoon weer fris, komt hij op werk aan. Maar ik zag nu hoe hij zich dit weekend heeft gedragen. Ik denk dat het beter is dat hij er niet is vandaag.
0: Die heeft daar morgen nog wel even last van,
1: denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Dat we mee meemaken. En jij hebt ook wat bizar is meegemaakt in een restaurant?
1: Nou ja, iets bizar. Het is voor mij een gesneden koek. Want ik maak het altijd mee. Mijn restaurant nachtmerrie. Ik kan geen keuzes maken.
0: Op het menu, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. En er is 1 uitkomst. Dat vind ik de allerergste uitkomst. Ik wil ook nooit meer dat gebeurt. Het is toch weer gebeurd.
0: Als je nu aan het luisteren bent, kun je dit herkennen?
1: Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen.
0: Oh, ja. Nou, benieuwd of je hetzelfde hebt als Bas. Want jij gaat er zo meteen over uitweiden.
1: Zeker weten.
0: Doei, doei.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Martin Garrix en U2. Fireflies.
2: Jouw hits. Jouw 538.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: thuis. Naar Radio 538.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Nieuwe software op een oude laptop?
18: Let's go!
17: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
19: De Tomorrowland DJ Academy. Van begin

0: www.tomorrowland.com.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
9: Nu halen, hè? Dus niet stoppen.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu haal, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: 538 Nieuws. 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Laura Ozinga. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoekers zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. Een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda weer met zijn moeder herenigd. En dan het 538 weer. Het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het noorden en in het midden van het land veel zon. Temperaturen rond de 24 graden. En in het zuiden meer bewolking en ook kans op buien. En daar is het minder warm. En dat was het 538 nieuws.
5: Dan een verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A59 tussen Zonzeel en Os bij Made 11 minuten. En de flitsers staan er nog een hoop. Eentje op de A1 in de richting van Hengelo bij De Lutte. Hectometerpaal is 177,3. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 108,0. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij Drachten 167,9. A12 in de richting van Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75,0. En op de A15 in de richting van Rotterdam 53,2. A15 in de richting van Gorkum bij Vuren 103,4. En op de A16 in de richting van Dordrecht bij Zwijndrecht 31,0. A16 in de richting van Breda bij 72,1. En op de A16 in de richting van Dordrecht bij 43,9. A27 Almere-Hilversum 112,3. En op de A29 in de richting van Rotterdam bij Numansdorp 91,1. A37, dat is in de richting van Hogeveen bij Zwarte Meer 39,4. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij Beemte-Broekland 213,2.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
14: Welkom thuis bij Radio 538.
13: Met deze week
14: jouw kans op kaarten voor Direct.
13: Live in Rotterdam Ahoy.
15: Bas en Dylan.
5: Zijn we, het is 4 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier met zometeen Jennifer Lopez

0: 538, Jordan, Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ja, zijn we. Het is 11 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier. Zonder Dylan, die komt nog eventjes een beetje bij van zijn avontuur op Lowlands. Ik heb dat een beetje zitten volgen. Maar dat is, die heeft het er goed van genomen, geloof ik.
2: Ja, maar Dylan is zo'n jongen van alles of niks, hè?
0: Ja. Vandaag op de plek van Eva, in ieder geval Laura.
3: Hallo.
0: Ik wil meteen eventjes, ik ga meteen het diepe in, hoor, jongens.
2: Oh.
0: Ik heb echt een nachtmerrie ervaren bij een restaurant. Ik heb dus sinds kort heb ik een nieuw favoriet restaurant. De Spaghetteria. Die zit nu ook
2: in
0: Hilversum. En dat is, dat is gewoon een tent waar je 7 pasta's op de kaart hebt staan.
2: Ja.
0: Dat is voor een ADHD'er als dat ik ben, met keuzestress echt heel fijn. Er zijn gewoon maar 7 gerechten waar je uit kan kiezen. Best wel snel klaar. Het is fucking lekker. Super. Eerste keer was ik daar geweest, had ik een knoflook pistache pasta. Het allerlekkerste eten in tijden. Ik vond het fantastisch. Toen ging ik een tweede keer. En toen dacht ik, ja, ik kan niet weer hetzelfde bestellen. Dus heb ik iets anders besteld.
2: Huh?
0: Viel tegen. Dus van de week ging ik opnieuw. En ik had me voorgenomen, Bas, het gaat de knoflook pistache pasta worden. En toen keek ik op de kaart en dacht ik, ja, andere pasta's zijn ook lekker. Ik neem toch even een andere.
2: Welke heb je genomen?
0: Ja, wat had ik? Het was een soort van die flappen. Van die enveloppen waar dan iets in zit.
3: Weet je, met is dat ravioli?
0: Ja, ravioli. Ja. En dan met schimmelkaas. Van die blauwe kaas.
3: Oh.
0: Weet je. En ik dacht, het is er een dag voor. Het was er geen dag voor. Het was niet. Ik heb weer de verkeerde keuze gemaakt.
3: Oh,
0: hoe kan dat? Nou, en dat er dan iemand aan tafel zit. Ik was samen met mijn ouders en mijn moeder. Die had dus wel die pasta met die pistache en die knoflook. En dan kan ik niet genieten. Ik zit gewoon de hele tijd te kijken naar die heerlijke pistache pasta.
3: Je weet
0: en dan
3: je
0: ben
3: mist.
0: Ik aan het balen. Hoe kan het nou dat het kiezen in een restaurant altijd misgaat bij mij? Altijd. Die ene keer, die eerste keer dat ik daar was, ging het goed. Maar verder gaat het altijd mis. Hoe doe jij dat?
2: Nou, ik eet bijna alles. Ja, als ik er niet aan dood ga, dan eet ik het op.
0: Ja, maar zou je niet balen als je dan de verkeerde keuze hebt gemaakt?
2: Jawel. Maar meestal neem ik ook de sure shot, zeg maar.
0: Oh, je bent zo vervelend.
2: Ik kies gewoon altijd zo van, ja, ik ga dus helemaal niet op. Jij gaat op avontuur. Ja. Je moet helemaal niet op avontuur gaan.
3: Is dat lekker in de comfortzone blijven.
0: Hoe is dat voor jou?
2: Je zit toch gewoon om iets te eten wat je lekker vindt.
0: Ja, maar Laura, wat doe jij?
3: Ja, het verschilt een beetje. Ligt er een beetje aan hoe avontuurlijk ik me voel.
0: Ja.
3: Soms ben ik echt, dan denk ik, ja, maar ik wil zeker weten dat het klopt. Dus dan ga ik gewoon weer voor die pizza salami. Gewoon altijd. Ja. Maar soms denk ik, maar ik moet wel zeggen dat het heel vaak dat avontuurlijke, dat werkt bij mij ook heel vaak averechts.
0: Ja, dat is het probleem. Maar, maar ik vind dit eigenlijk al wel, ik wilde nog een soort van, hè, misschien heeft luisterend Nederland advies, maar jij zegt eigenlijk gewoon, Floris, je moet niet te moeilijk doen. Je moet gewoon altijd gaan voor de sure shot.
2: Alles waarvan je weet dat je het lekker vindt. En wat het beste werkt, is dat je dus in de gaten hebt, van een beetje om je heen kijkt.
0: Ja.
2: Dat jij er nu zit. En dat je neemt wat je lekker vindt. En dat je dan ziet bij de ander, hé, dat is ook lekker. Neem ik de volgende keer.
0: Ja,
2: weet je wat je krijgt.
0: Ik moet niet avontuurlijk zijn. Dat is het gewoon.
2: Niet op avontuur, Bas.
0: Maar het probleem is, dan kies ik altijd voor de kipsaté.
2: Ja. Is toch ook lekker?
0: Ook

0: Het is echt bizar nieuws. Er komen namelijk 3 mega grote nieuwe pretparken in Parijs. Echt keiharde concurrentie voor Disneyland. En zometeen hoor je alles.
1: De grootste rockband van Nederland keert terug op het podium.
2: En jij staat heel dichtbij.
1: 538% direct live in Rotterdam Ahoy. Luister deze week, win.
2: En ga vrijdag 13 november met z'n tweeën naar
1: direct.
3: Wat
2: check alle details op 538.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, autotaalglas.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Welkom thuis bij Radio 538
14: met Bas en Dylan.
15: Er komen drie nieuwe pretparken in Parijs. Zometeen hoor je alles.

0: 538, Jordan Somber en Homewrecker.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: Er komen 3 nieuwe pretparken bij in Parijs. Je hebt natuurlijk Disneyland Parijs in Parijs. Maar die krijgen binnenkort een hele grote concurrent bij. Zojuist heeft namelijk de president van Frankrijk, Macron, bekendgemaakt dat er 3 pretparken bijkomen, gefinancierd door Saoedi-Arabië. Dit is een heel complex verhaal. Ik zat het te lezen. Begrijp er geen reet van. De kosten zijn namelijk 6 miljard euro. Dan moet je maar 1 iemand hebben. De hoofdredacteur van de pretpark nieuwsite Loopings. Aan de telefoon is Wessel Wit. Wessel, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ben jij dan blij met dit nieuws?
3: Ja, dit is wel even kicken. Ik bedoel, 6 miljard euro. Ik heb het zelf niet op de bank staan. Nee. Daar kun je heerlijk heel wat attracties en achtbanen en wildwaterbanen van bouwen.
0: Maar wat gaan ze bouwen? Wat worden dit voor parken?
3: Nou, er is nog niet heel veel over bekend, maar inderdaad 3 verschillende parken. En van 1 van die parken hebben ze al het thema bekendgemaakt. En het is wel grappig hoe dat gelopen is, want je zei zelf al, dit is allemaal via Macron gegaan, hè, de president van Frankrijk. Die heeft een paar jaar geleden gepraat met de kroonprins van Saoedi-Arabië. En wat bleken zij nou met elkaar gemeen te hebben? Dat ze allebei Dragon Ball Z heel leuk vinden. Dat is zo'n anime-serie van... Ik kijk dat vroeger in mijn jeugd wel eens op Cartoon Network of zo. Ja. En dat vonden ze blijkbaar, hadden ze allebei een passie voor. En zo zijn ze dus aan de praat geraakt. En dat is dus een van de thema's wat dus zo'n pretpark wordt. Dus een van die 3 pretparken wordt een Dragon Ball Z pretpark. Hey,
0: maar wordt daar dan ook marktonderzoek naar gedaan? Ze moeten toch weten of dit een beetje aanslaat?
3: Ja, het is wel zo dat dit groter in Frankrijk is dan in Nederland. Hoor. Okay. In Frankrijk is dit echt wel nog steeds wel huge. Ik denk dat ze ook wel denken, dit komt wel goed. En aan de andere kant, wij gaan allemaal dan denken, oh ja, Disney, die heeft een grote merk en je hebt Universal Studios. Ja. Maar we gaan ook naar heel veel pretparken die helemaal niet van die merk hebben. Iedereen gaat naar de Efteling toe. Ja, daar hebben ze een achtbaan, die heet de Baron. Maar ja, niemand kent dat van tv of zo.
0: Nee, precies. Dus als de attracties vet genoeg zijn, komen mensen vanzelf.
3: Maar, exact.
0: Ja, ik zit me dan ook af te vragen. 6 miljard, dat klinkt voor mij als heel veel geld. Maar is dit in de pretparkwereld ook heel veel geld?
3: Ja, dit is wel pittig. Disneyland Parijs heeft een uitbreiding gedaan met iets van 4 of 5 attracties. Die ze hebben aangekondigd en dat zou 2 miljard kosten. Hmm. En Disney staat erom bekend dat zij hele dure, hele grote attracties hebben. Dus met 6 miljard kun je echt wel wat neerzetten. Een nieuwe attractie die in de Efteling komt, is de grootste en duurste attractie die de Efteling ooit gebouwd heeft, is 50 miljoen. Nou, daarvan staan ze dan in andere parken, net zoals in Duinrel en Slagharen, weer met de oren te klappen. Ja, want daar heb je al attracties van 2 miljoen. Ja. Dus 6 miljard is wel echt een overtreffende klap.
0: Ja. En wat voor attracties gaan daar komen dan? Is daar iets over bekend?
3: Is nog niks over bekend. We hebben al dat Dragon Ball Z-thema. Nou, daar gaat dus iedereen bij de fantasie de vrije loop. Wat kun je daar dan mee doen? Kijk, er komen ongetwijfeld 8 banen. Maar wat wel leuk is om te weten, die gasten uit Saoedi-Arabië, die hebben in het Midden-Oosten al een aantal pretparken in aanbouw of hebben ze al gebouwd. En ja, daar komen tegenwoordig wel de hele zieke grote achtbanen terecht. Dus de achtbanen die 200 km per uur gaan, die 5 keer zo hoog zijn als de Goliath en Walibi. Dus ja, het zou heel leuk zijn als ze dat een beetje meenemen naar Frankrijk.
0: En denk je dat Disneyland Parijs met de billen geknepen zit? Is dit voor hun, is dit echt een concurrent in de buurt?
3: Ja en nee. Kijk, aan de ene kant natuurlijk wel. Want mensen die kunnen maar 1 keer hun geld uitgeven. Dus als ze hier naartoe gaan, dan heeft Disney daar last van. Aan de andere kant wordt er ook een soort, pretparkmerk. Want je hebt daar in de buurt ook Park Asterix. Met het Asterix en Obelix thema ligt ook vlak in de buurt. Dus je kunt straks gewoon een week op vakantie naar Parijs. Dan ga je lekker romantisch Parijs in. Maar dan heb je dus Disneyland Parijs met 2 parken. Hier nieuwe, 3 nieuwe parken bij. Asterix Park erbij. Dus ja, je kunt er gewoon een pretpark vakantie van maken. En dan profiteert iedereen ervan.
0: Ja, waanzinnig. Echt heel leuk. Wanneer gaat dit open?
3: Ja, ik verwacht wel dat dit nog een aantal jaar gaat duren. Ik denk zeker na 2030. Maar daar heb ik iets van uit te kijken.
0: Wessel van Loopings, dankjewel.
1: Radio 538. Dance. Smash.
2: Robin Schulz. Take

0: Star door het oog van de nacht.
1: 538 Festival Onderdag.
0: Ja, wil je toch even attenderen op het feit dat je gratis en voor niks naar Hullabaloo kan? Festival in Groningen. En dan denk je misschien, boeien, ver weg. En maar je wil er naartoe. Het is de rit waard, echt. Je kan onder andere Louis Capaldi zien, Martin Garrix, Bankzitters ga je er live zien. En het is dus allemaal compleet gratis. Als je komende donderdag het festivalalarm hoort op de radio, zorg dan dat je aan de telefoon hangt. Schrijf het alvast op 0909-30538. Ga je al die waanzinnige artiesten live zien in Groningen. Je kunt dus gratis naar Hullabaloo Festivalalarm horen.

0: Mocht je ooit wel eens in de trein zitten, of gebruik maken van de bus, dan is dit helemaal jouw kip of ei. Dan maak je hiermee kans op het exclusieve 538 strandlaken. We gaan spelletjes spelen, kip of ei. Elke dag twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Met vandaag, wat was er eerder? De 9292-app of de NS-app? Ja, dus ga je wel eens met het OV, dan weet je dit ongetwijfeld. Ga even terug. Wat gebruikte je eerder? Had 9292 eerst de app of was het de NS? Drop je antwoord eventjes in de 538-app. Maak je dus kans op een exclusief 538 strandlaken. En je kan het ook doen via 538.nl/kipofei. Maak je nog iets meer kans op een strandlaken. De vraag dus, wat was er eerder? De 9292-app of de NS-app? Drop je antwoord in de app of via 538.nl/kipofei.
1: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
2: En op de camping in Frankrijk.
1: De hits uit de 90s en zeros zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zeros top 5.

0: weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: 538 Nieuws.
21: 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben Laura Osinga. In Brezant, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot en zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet veel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M. G. Smit is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken. En daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. Het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper Kanye West, tegenwoordig Ye, in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou hij optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan het 538 weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen in het noorden en in het midden van het land veel zon. Temperaturen rond de 24 graden, maar in het zuiden meer bewolking. Daar ook kans op buien. En daar is het iets minder warm. En dat was het 538 nieuws.
23: Dan het verkeer, er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers, eentje op de A1 in de richting van Hengelo bij De Lutte 177.3. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Bruchem 104.6. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 108.0. A7 in de richting van Groningen bij Drachten 167.9. En op de A10 in de richting van de Nieuwe Meer bij Amsterdam 21.7. A12 Maarn-Ede bij 105.9. En op de A12 in de richting van Utrecht, dat is bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. A16 in de richting van Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 51.6. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115.1. A50, dat is de laatste in de richting van Zwolle. Opletten bij Beemte-Broekland bij 213.4.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
28: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
28: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
30: Welkom thuis bij Radio 538.
29: Met deze week.
30: Jouw kans op kaarten voor Direct.
29: Live in Rotterdam Ahoy.
23: Zijn we met zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was er eerder, de 9292-app of de N?

0: Vanavond spelen we het kip of ei. En de vraag is dan, welk van de gegeven opties bestond er eerder met vandaag? Wat was er eerder? De 9292-app of de NS-app? En ja, die 9292, dat is een soort app waar alles samenkomt. Dan kun je dan gewoon dingen invullen en dan zegt hij, nou, daar moet je instappen en daar moet je uitstappen. En dan moet je vaak ook nog een heel stuk lopen, dichter aan waar je vandaan komt. Heb jij dit veel gebruikt, Laura?
1: Vroeger wel.
0: Maar niet meer.
1: Ja, maar ik zit eigenlijk nooit meer in het OV.
0: Niet?
1: Nee, nooit. Oh. Nee, ik heb nu een autootje en ik skeur overal heen.
0: Zo. Hoe zit dat voor jou, Mirjam?
2: Hoi, ja, voor mij eigenlijk ook. Ik heb hem vroeger wel gebruikt. Tegenwoordig skeur ik ook met mijn auto overal heen.
0: Ja. Ja, hij bestaat dus, een kleine spoiler, maar hij bestaat dus ook wel al echt lang. Zeg maar, de apps zijn gewoon al lang met ons. Maar goed, de vraag is natuurlijk welk van de twee bestond eerder. Laten we dan eens eventjes starten met die 9292-app. Is ontstaan in een programmeerwedstrijd voor studenten. App richt zich op informatie over de trein, de bus, de tram, metro en zelfs ook de veerboot, die zit erin. De naam 9292 heb ik nooit geweten, maar dat staat voor de datum waarop het platform is ontstaan. Maar ja, er zit dus al een kleine hint in. Onthoud die eventjes. Het is dus niet dat het moment dat de app is gelanceerd. Dat is nog wel zo. Dan de NS-app. De app die je precies vertelt hoe laat je de trein moet pakken. Als je die op tijd wil hebben en als die op tijd rijdt. De app begon als simpele reisplanner, maar inmiddels is het veel meer dan dat. Zo kan je tegenwoordig ook tickets kopen, de drukte van treinen zien. En inmiddels hebben zo'n 5 miljoen mensen de app gedownload. Echt een hele hoop. Maar vertel, welke was er eerder, Mirjam?
2: Ik denk de 9292-app.
0: Zullen we naar de balans? De 9292-app die komt uit 2009. En de NS-app uit 2010. Dus 9292 was eerder! Waarom ben je niet blij? Hallo?
2: Ik ben ontzettend blij, maar ja. Dat is maar een jaar verschil.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Maar goed, hij is dus wel eerder ontstaan. Maar de app was bruikbaar in 2009. Maar hij is ontstaan op 9 februari 1992. Echt ver daarvoor. Maar goed, het betekent dat jij het exclusieve 538 strandlaken hebt gewonnen.
2: Oh, wat leuk. Dankjewel.
0: Nou, super. En we willen ook even applaus voor de online winnaar. Die heeft gewonnen via 538.nl/kipofei. Kun je de hele dag kipofei spelen. Dat is Iwan. Gefeliciteerd.

0: 538, je hoorde Big Girls Don't Cry. Het is de avondshow, Bas en Dylan. Binnen nu en 30 seconden hoor je Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: In welk bondje zou Gerard Joling komen als hij mee zou doen aan De Bondgenoten? De Om te Gieren.
1: Het antwoord is...

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Jordan, Repeat It. Het is de avondshow. Bas en Dylan. En zometeen krijg je het nieuws van Laura. Wat heb je?
1: Nou, 2 miljoen euro meekrijgen bij een scheiding is blijkbaar niet genoeg. Deze vrouw had nog een opvallende eis. Je hoort het zo.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Vakantieveilingen. Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: De Tomorrowland DJ Academy. Van beginner tot

0: Tomorrowland.com.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
3: Ja!
4: 538, Festival Donderdag.
5: Sluit samen met 538 en je beste vriend het festivalseizoen af op Hullabaloo.
6: Met onder andere Louis Capaldi, Direct en Martin Garrix.
5: Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win toegang. Alle info op 538.nl.
7: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar

0: Beatles vibes. Yeah. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met Bas en Dylan.
2: Zo meteen in het nieuws. Een vrouw die ontevreden was nadat ze 2 miljoen euro kreeg.

0: 538, Jordan Kensington en Living For.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
2: 2 miljoen euro meekrijgen bij een scheiding, maar toch vinden dat je te weinig krijgt. Dat is het verhaal van een vrouw uit Amsterdam. Ze wil namelijk naast haar deel van het vermogen, die 2 miljoen, ook bijna 12.000 euro per maand aan partneralimentatie. Dat geld had ze naar eigen zeggen hard nodig voor haar luxe levensstijl. Ja, dan moet natuurlijk wel gereisd worden en het huishouden moet worden gedaan. Dat kost allemaal geld. Maar eventjes, bij 3% rendement levert het vermogen alleen al zo'n 60.000 euro per jaar op.
0: Ja, maar wat zit zij nou de oude hoeren dan?
2: Ja.
0: Je hebt toch, ja, maar de, hè? Ga ja. dan zelf werken? Of ja. zo? Ja, ik weet natuurlijk niet wat
2: ja, dat is natuurlijk niet
0: allemaal.
2: Gewend, denk ik. Dus dan, nee, ja, dat staat er ook niet bij. Nou ja, er staat wel dat zij zegt dat ze denkt dat die man een affaire had met iemand anders. Hij ontkent dat.
0: Ja,
2: ja, zij heeft weinig gewerkt in haar hele leven.
0: Ja.
2: Het paar
0: ja.
2: is in gemeenschap van goederen getrouwd. Ja, daarom heeft ze in elk geval wel dus recht op die 2 miljoen. Maar ja, nu wil ze dus eigenlijk ja, haar luxe leven na de scheiding kunnen voortzetten.
0: Ja. Ja, kijk, ergens is het begrijpelijk in de zin van ja, je wil ook niet in één keer een heel ander leven moeten gaan leiden. Zeker ja. als die man, ja, als die man daadwerkelijk iets verkeerd heeft gedaan. Maar ja, voor de wet is vreemdgaan niet, het is geen misdrijf of zo. Je kan daar niet op gepakt worden,
2: en
0: toch?
2: Het is ook een beetje het risico wel van de relatie, toch?
0: Het is het risico van het vak.
2: Dat je op zich gewoon, ja.
0: Dat, ja, en daarom hoort. Is het dus handig dat je zelf, dat je ja, wel ook wat opbouwt.
2: Ja. Nou, snap ik op zich ergens ook wel dat als je zegt van, nou ja, weet je, oké, okay, ik neem het gedeelte voor het huis op me. Ik zorg dat ik gewoon, jij, weet je, lieverd, ga jij lekker werken. Ja. Jij mag fully gewoon dat
0: ze hebben
2: gaan
0: waarschijnlijk,
2: doen.
0: Hebben ze niet een huisje van 120 vierkante
2: nee,
0: meter.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat je dan zegt, nou, weet je, ga jij lekker werken. Dan zorg ik dat thuis alles op rolletjes loopt. En dan ja. doe jij eigenlijk ook op zich wel een
0: ja,
2: deel van
0: waar.
2: Het werk.
0: Ja, nee, ja, klopt.
2: Dus op zich valt er ook weer wat voor te zeggen.
0: Kijk, ik denk als je boos bent, dat je er gewoon alles aan gaat doen.
2: Ja.
0: Om iemand helemaal
2: kaal te
0: uit
2: plukken.
0: Te knijpen. Ja. Echt tot op de laatste druppel.
2: Ja.
0: Alleen ja, zij zal zich toch ook wel een beetje schamen dat het dan ja. zeg maar, bij Laura in het nieuws zit, toch?
2: Ja.
0: Dan moet je
2: ja.
0: toch op een gegeven moment ook wel denken van, dit was ook niet helemaal mijn plan.
2: Ja.
0: Denk ik zo.
2: Ja, nee, dat denk ik ook inderdaad.
0: Dankjewel. Zometeen hoor je Somje

0: Somjeu en Van Somjeu.
1: Met 538 naar Direct, live in Ahoy.
0: Deze week maak je kans op tickets voor Direct. Ze zijn in Ahoy, dat is deze november. En ze gaan er 6 keer optreden. Deze week maak je dus bij 538 kans om er gratis naartoe te gaan. En aan de telefoon is Jacob.
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo Jacob. Begrijp ik nou goed, jij bent nog nooit naar een concert geweest?
2: Nee, dat klopt.
0: Hoezo nog nooit naar een concert?
2: Wel naar tentfeestjes, maar niet naar een echt concert.
0: Maar is dat bewust? Of is het gewoon nooit op je pad gekomen?
2: Nee, eigenlijk nooit op mijn pad gekomen.
0: Maar je hebt nog nooit gedacht, ik ga er eens een setje tickets voor kopen?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is, ja, eerlijk, zeg maar, Direct is wel, dat legt de lat wel hoog voor alle concerten die daarna nog gaan komen. Want zij spelen echt, nou ja, al zit er geen dak op, ze spelen er maar vanaf.
2: Ja, nou, dat lijkt erop.
0: Ja, wil je het van dichtbij gaan bekijken, of niet?
2: Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Maar als ik je tickets geef, moet je echt gaan, hè? Niet dat gauw hoor, dat je dan over een jaar belt en dat ik nog een keer hoor, ik ben niet bij een concert geweest.
2: Nee, dan gaan we erheen.
0: Dan ga je erheen. Jacob, gefeliciteerd!
2: Nou, super. Hartstikke bedankt.
0: Gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor Direct op vrijdag 13 november in Ahoy.

0: beste.
1: Zo jullie vijf, snelle en ik zing. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Duik even in je telefoon en stuur ons een berichtje. Met het antwoord op de kwalificatievraag. En dit is ook ongeveer het level van moeilijkheid waarop de quiz is afgestemd vandaag. Dus let op. Er komt een museum in het geboortehuis van Annie M.G. Schmid. Wat is Takkie uit Jip en Janneke voor dier? Drop je antwoord in de app, speel je zo meteen mee met de quiz. Maak je kans op 100 euro. Wat is Takkie uit Jip en Janneke voor dier? Drop je antwoord in de app.
2: Je hebt er 1440 per dag. En één daarvan mag je absoluut niet missen. Iedere werkdag bij 538. 1 minuut met alleen maar. Luister deze week iedere dag om 9:45 naar je vertrouwde 538 ochtendshow. En win it in a minute. Check 538.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
9: Het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
18: en de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
19: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
23: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
24: Müllermilk, the moo you can't resist.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app...
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
28: 538 Nieuws.
29: 11 uur.
30: Goedenavond, ik ben Laura Ozinga. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is ook de brandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden en de bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. En er zouden ook nog mensen worden vermist. In meerdere plaatsen viel in de buurt de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet worden gevlogen door het noodweer. En de grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat hij er slecht aan toe is. Maar dat verbod wordt vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. En dan het 538 weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen in het noorden en in het midden van het land veel zon. Daar wat hogere temperaturen, zo rond de 24 graden. En in het zuiden meer bewolking, kans op buien. En daar is het dan ook wat minder warm. En dat was het 538 nieuws.
31: Van het verkeer geen vertragingen. Wel nog flitsers. Eentje op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Bruchem 104.6. En op de A7 in de richting van Boswart bij Witmarsum 108.0. A7, Drachten-Groningen 167.9. En op de A12 in de richting van Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.0. A16 Dordrecht-Breda bij Zevenbergse Hoek 50.0. En op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 51.6. A16, dat is in de richting van Rotterdam, bij Zwijndrecht 32.5. En de laatste op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij 68.6.
32: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
33: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
34: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
35: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
37: 538.
38: Welkom thuis bij Radio 538.
36: Met deze week
38: jouw kans op kaarten voor Direct.
36: Live in Rotterdam Ahoy.
31: met zo meteen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. En dit is Bruno Mars, On My Soul.

0: miles away. Offenbach en Miles Away bij 538. Aan de telefoon is Mirella.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hallo Mirella. Ik heb een vraag voor jou. Een kwalificatievraag voor de quiz over vandaag. Er komt een museum in het geboortehuis van Annie M.G. Schmid. Wat is Takkie uit Jip en Janneke voor dier?
1: Een hond.
0: Een hond is goed.
2: Ja. Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
0: Nou, en dat is precies wat we gaan doen. En we gaan het spelen met jou, Mirella. Het is op zich een makkelijke quiz. We spelen hem iedere dag. Je krijgt 90 seconden de tijd om vragen te beantwoorden. En uiteindelijk is de bedoeling dat je aan het eind van de week de meeste vragen goed hebt beantwoord. Die persoon die krijgt de jackpot. En nou ja, vaak hebben we ook nog wel een leuk kleinigheidje voor het meedoen. Passen, dat mag niet. Dus aan jou de vraag, heb jij een soort paswoord? Iets, een antwoord wat je geeft als je het niet weet?
1: Ik dacht zelf aan next.
0: Next, vind ik een hele mooie. Ja.
1: Oké.
0: Vind ik heel mooi. Nog even een redactieoverleg. We hebben Laura in de studio. Laura, ik had het wederom buiten de uitzending aan je kunnen vragen. Maar, zeg maar, wil je om en om? Of zeg je, doe jij maar?
4: Oeh, ik wil wel meedoen.
0: Ja? Oké, okay, ja. Dan begin ik zo meteen en dan wisselen we ze af.
4: Ja.
0: Mirella, als jij zegt go, dan gaan we ervoor.
1: Go?
0: De beveiligers van Schiphol gaan mini-stakingen van een kwartier houden. Hoeveel minuten is een kwartier?
1: 15.
4: Afro Trolls gaat niet meedoen aan het Songfestival. Welke artiest deed in 2025 voor Nederland mee?
1: Next.
0: Er komen 3 grote nieuwe pretparken bij in Parijs. Wat is het grootste pretpark van Nederland?
1: De Efteling.
4: De webwinkel Shine Shein gaat in september naar de beurs. Uit welk land komt deze webwinkel?
1: China.
0: Ja. In een Canadees park hebben vossen meer dan 100 schoenen van kampeerders gestolen. Hoeveel poten heeft een vos?
1: 4.
4: Een jongetje van 3 is alleen met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. In welke provincie ligt Eindhoven?
1: Noord-Brabant.
0: Matthijs van Nieuwkerk gaat weer interviewen in een podcast. Hoe heette de talkshow die hij jarenlang gepresenteerd heeft?
1: De wereld draait door.
4: Er komt toch een nieuw seizoen van Only Joling. Op welke zender is de real-life soap over Gerard Joling te zien?
1: SBS 6.
0: Kandidaat Mirella heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Next.
4: Frans Bauer junior is weer vrijgezel. Hoe heet de moeder van Frans Bauer junior?
1: Mariska.
0: Een luxe sportschool uit Amsterdam heeft een boete van 3 ton gekregen. Hoeveel nullen heeft 3 ton?
1: 6.
4: Het KNMI heeft nu ook voor zware lokale onweersbuien waarschuwingen. Waarvoor staat de K in KNMI?
1: Koninklijke.
0: Singapore wil meer baby's en gaat daarom bijna 50.000 euro per kind betalen. Wat is de hoofdstad van Singapore?
1: Next.
0: Dat was Singapore. Ja, niet de allermoeilijkste. Hey, maar volgens mij ging jij hartstikke lekker. We gaan even de balans opmaken. Aan het eind van de week moet je dus de hoogste score hebben. En je zet de toon deze maandag met 9. Nou, vind ik echt niet gek. Hartstikke
1: nee,
0: mooi.
1: Dat vind ik zelf ook niet.
0: Je krijgt van ons sowieso een 538 strandlaken. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees wel.

0: 538 Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen krijg je nieuws van Laura. Wat heb je?
1: Onderzoek komt met opvallend nieuws over leeftijd en seks. En mannen kunnen daar misschien best wel blij van worden.
2: Welkom thuis.
3: Bij Radio 538.
2: Thuis.
3: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel. Oh.
3: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538-werkdag.
2: Thuis.
3: Bij Frank en Eiren en de 538-middagshow.
5: Van Maart.

0: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie. Morgenochtend bij Shell Station Wellerzand langs de A6 bij Band. Welkom thuis bij Radio 538.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseur.

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
12: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
13: vakantie.
14: ANWB en gaan.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Schat?
16: Hm?
15: Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
16: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
15: Mafkees.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Welkom thuis bij Radio 538
28: met Bas en Dylan.
29: Zometeen opvallend nieuws over mannen en

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over seks.
2: Ja, want wie denkt dat mannen van 20 op het hoogtepunt zitten van hun seksdrive, die heeft het mis. Nieuw Ests onderzoek laat zien dat mannen pas rond hun 40ste echt pieken. In hun 20ste en 30ste neemt de zin in seks wel verder toe. Dus die grijze haren en dat buikje, ja, blijkbaar geen probleem. Bij vrouwen loopt het iets anders. Hun seksdrive daalt juist in de 20, stabiliseert daarna en neemt later weer wat toe. En dan rond de menopauze gaat het vervolgens flink onderuit. En dan nog iets opvallends, want mannen met een vaste relatie hebben gemiddeld meer zin in seks dan vrijgezelle mannen. Bij vrouwen is dat precies andersom. Dus misschien is 40 voor mannen wel, ja, het nieuwe 20. En voor vrouwen valt daar misschien nog een interessant gesprek over te voeren.
0: Ik snap op zich dat single en in een relatie ding wel. Kijk, je zou zeggen, singles hebben meer zin in seks. Maar bij single zijn en dan seks hebben, daar komt er ook wel gedoe bij kijken. Dat zeg maar, is een nieuw iemand. Het is ook gedoe, moet je elkaar weer leren kennen en zo. Het is makkelijker in een relatie.
2: Ja, ja. Maar dat prikkelt wel minder, toch?
0: Ja, nee, ja, maar dat is wel zo. Want kijk, ik denk dat het altijd wel, het gaat toch altijd in fases. Ja. Ik denk dat dit komt gewoon omdat, kijk, je leert elkaar kennen ergens in je 20 jaren. Nou, dan is het allemaal spannend. Dan is het allemaal leuk. Dan word je 30 en op een gegeven moment dan ken je iedere moedervlek en dan wordt het gewoon saai. En dan zeg maar op een gegeven moment rond je 40ste, dan denk je, ja, god. Dit is het dan. Hè? Hier moeten we het dan mee doen. En dan accepteer je dat en dan krijg je weer meer zin. Misschien zit het zo.
2: Misschien is dat het wel.
0: Dat je dan denkt van, ja, nou ja.
2: Voor mannen dan.
0: Ja, ik weet niet hoe het voor vrouwen is. Maar misschien is het zo. Het is ook niet autobiografisch dit, hoor. Maar het is gewoon even, ik probeer me even in te beelden hoe dit dan werkt.
2: Ja, nou ja, bij ons daalt het dus juist in de 20. En stabiliseert het en neemt het daarna weer wat toe. Ik denk dat dat er misschien mee te maken heeft dat, nou, ik zit even te denken wat het kan zijn. Misschien dat,
0: Of drukte met carrière zou kunnen.
2: Oh ja.
0: Dat is het misschien. Omdat je rond je 30ste ben je gewoon druk. Je bent druk, druk, druk. En rond je 40ste, dan heb je een beetje de centjes. Heb je een beetje, is alles gewoon geregeld.
2: Ja, dat is misschien wel zo. Want
0: de krijzende kinderjaren zijn voorbij als je kinderen hebt gekregen.
2: En ik merk zelf ook dat je moet wel gewoon lekker rustig ook in je hoofd zijn ervoor. Ja. Als je hoofd inderdaad gewoon gestrest is of zo, dan is dat wel een van de eerdere dingen die daalt, zeg maar.
0: Dat herken ik ook wel. Ja, dus, maar de 40, nou, dat duurt nog even. Maar het gaat dus alleen maar omhoog.
2: Ja.
0: Nou ja, en de seksdrive ook.
2: Pieken, moet je nagaan.

538 door de Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink. En dat was hem dan, de avondshow. Zometeen non-stop de beste hits van 538. Nog even leuk om te melden. Morgenochtend kun je gratis koffie komen halen in een hele vette 538 ochtendshow koffiemok. Bij tankstation Wellerzand, bij Band is dat. Dat is langs de A6, moet je doen. Dat is leuk.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Welkom, welkom, welkom.
0: Welkom thuis.
1: Bij Radio 538.
0: Thuis.
1: Bij je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Er is één vogel die niet vreemd gaat, dat is de trekvogel.
1: Thuis, met de meeste hits tijdens de 538 werkdag.
0: Thuis.
1: Bij Frank en Ayren en de 538 middagshow.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: De 538 Ochtendshow heet je welkom thuis met de 538 Ochtendservice. Kom langs voor een gratis kop koffie morgenochtend bij Shell Station Wellerzand langs de A6 bij Band. Welkom thuis bij Radio 538.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it! Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog doormidden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
10: Met deze week
7: jouw kans op kaarten voor Direct.
10: Live in Rotterdam aan Hoofd.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Welkom thuis bij Radio 538.
1: Met deze week
0: jouw kans op kaarten voor Direct.
1: Live in Rotterdam Ahoy.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau.